0: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
1: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
2: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
1: Ah ja?
2: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
3: Clara Live.

De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.

0: scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Clara Live.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Verenigde Staten helpen voorlopig geen schepen meer om door de Straat van Hormuz te varen. De Amerikaanse president Trump pauzeert die operatie die nog maar 3 dagen geleden aangekondigd was. Hij zegt dat hij nu eerst wil nagaan of er een akkoord mogelijk is met Iran over de Straat van Hormuz. Gisteravond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio al gezegd dat de aanvallende fase van de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Hij zag een heropening van de Straat van Hormuz ook al als de volgende stap, omdat die doorgang cruciaal is voor de wereldeconomie.
1: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers.
0: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is, mag binnen enkele dagen aanmeren bij de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid. De bemanning en de passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn vandaag geëvacueerd worden naar Nederland. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. Voorminister van Volksgezondheid Frank van den Broeke mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Nu bedraagt dat deel bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, 3 of 1 euro. Een lichte stijging kan voor de minister van vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zei hij gisteravond in Ter Zake.
2: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
0: Sport Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het won in de terugwedstrijd met 1-0 tegen Atletico Madrid en de heenwedstrijd was op 1-1 geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka in de rebound de enige goal van de wedstrijd scoren. Arsenal mag naar de finale dus en dat was al 20 jaar geleden. Het is ook nog maar de 2e keer in de clubgeschiedenis. Coach Mikel Arteta is dan ook trots.
3: Het is een incredible night. We made history again together. And I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. For the second time in our history, we are back in the Champions League final.
0: Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Die halve finale is vanavond. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het nog een groot deel van de dag regenen. We halen tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui, vrijdag zon en wolken en het wordt ook opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
5: Goedemorgen, 10 graden en veel regen. Daar gaan we het vandaag mee moeten doen. Maar gelukkig, de koffie staat klaar. En dit is een sonate voor bij uw ontbijt van Domenico Scarlatti. Welkom bij Espresso.

Een sonate van Domenico Scarlatti door Ivo Pogorelic. Zij is een van de grootste pianisten van de laatste jaren. Nochtans, hij heeft ooit meegedaan aan de grote Chopin-wedstrijd in Warschau en daar is hij niet verder geraakt dan de voorronde. Dus misschien kan dat een troost zijn voor alle kandidaten die momenteel deelnemen aan de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Maandag is de eerste ronde begonnen, maar zonder België. Heel jammer, maar hoe komt dat? Daar heeft onze eigen Katelijne Boon misschien straks wel een antwoord op.

Sinfonia of London met een van de tre minuetti van Giacomo Puccini. En het is nog niet eens 6:15, maar het is volgens mij al tijd voor de componist met de langste naam van vandaag. Dus ik ga even diep ademhalen. Antoine Louis Joseph Guérin Fernand Fouan de la Tombelle. Geen idee waarom je je kind zo zou noemen, maar gelukkig kort hij zijn naam zelf een beetje in tot Fernand de la Tombelle. Goeie keuze. En dit is een van zijn sonnetten met de prachtige stem van tenor Cyril Dubois.

Elk woord zingt hij met evenveel liefde en aandacht. Tenor Cyril Dubois op zijn nieuwe plaat So Poétique met een sonnet van Fernand de la Tombelle. Je ziet, één voornaam, één achternaam. Meer moet dat niet zijn.

Het Deutsches Streichtrio met een intermezzo van de Hongaarse componist Zoltán Kodály. En we blijven in Hongarije, want het is een strijkkwartet van Ernst von Donjani. Een componist waar zelfs Brahms jaloers op was. Want toen hij voor het eerst de muziek van Donjani hoorde, zei hij: ik had het zelf niet beter kunnen doen.

Quatuor Modigliani met een strijkkwartet van de Hongaarse componist Ernst von Dohnányi. En Joseph Haydn die liet zich ook graag inspireren door de Hongaarse stijl, zoals in dit Rondo al Ungarese uit zijn 11e pianoconcerto.

0: Het Hongaars rondo uit het 11e pianoconcerto van Joseph Haydn met pianist Jean-Eflam Bavouzet. Het is 6:30, Sophie van der Donkt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, de Verenigde Staten gaan voorlopig geen schepen meer door de straat van Hormuz loodsen.
1: Nee, president Trump drukt de pauzeknop in. De operatie was nog maar zondag aangekondigd om honderden geblokkeerde schepen veilig door de zeestraat te krijgen. Maar nu hoopt Trump om tijdens de pauze een akkoord te bereiken met Iran. Zijn minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zei gisteravond al dat de aanvallende fase van de oorlog tegen Iran klaar is. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus uitgebroken is, mag binnen enkele dagen aanmeren bij de Canarische eilanden. De bemanning en de passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu geblokkeerd bij Kaap Verde, een stuk ten zuiden van de Canarische eilanden. En 3 mensen aan boord zijn overleden aan het Hanta-virus. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn vandaag geëvacueerd worden naar Nederland. De Engelse club Arsenal is de eerste finalist in de Champions League voetbal. Het versloeg in de halve finale Atletico Madrid met 1-0 na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd. Rode duivel Leandro Trossard legde de basis voor het winnende doelpunt van Arsenal. Het weer. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het nog een groot deel van de dag regenen. We halen tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui, vrijdag zon en wolken en het wordt ook opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.

Ja, niet slecht voor een 17-jarige, want zo oud was Georges Bizet toen hij deze muziek schreef, zijn eerste en enige symfonie. Hij schreef het werk in amper één maand toen hij nog studeerde aan het Conservatorium van Parijs als een soort van oefening. En dit was de finale door het orkest van Granada. En in het zuiden van Spanje, daar vond Leo de Liebe ook de inspiratie voor dit lied, Les Filles de Cadix. Een havenstad in Andalusië is dat, waar de meisjes zelfverzekerd zijn en zich niet laten verleiden door mooie praatjes of juwelen.

Alleen de castagnetten ontbraken nog. Cecilia Bartoli met Les Filles de Cadix van Leo Delibes. En Frédéric Chopin heeft nooit saxofoonmuziek geschreven, dus heeft de Argentijnse saxofonist Javier Girotto het in zijn plaats gedaan. En dit is het resultaat, zijn Chopiniana.

Chopiniana, een ode aan Chopin van de Argentijnse saxofonist Javier Girotto. En dit is een van de bekendste arias van Mozart. Madamina, il catalogo e questo. Een aria uit zijn opera Don Giovanni van Leporello, waarin hij opsomt hoeveel vrouwen zijn meester Don Giovanni al heeft verleid. En dat zijn er blijkbaar zoveel dat je er een hele aria mee kan vullen. Alleen de tekst moet u er zelf even bij denken, want dit is een instrumentale versie voor blazers.

Een Creoolse dans uit het eerste strijkkwartet van Wynton Marsalis door het Kalidore String Quartet. En het is bijna 7 uur. Straks begint de derde dag van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. De eerste ronde is maandag begonnen. Zonder België, jammer genoeg. Want het is natuurlijk altijd leuk als je voor iemand kan supporteren. Dus ja, waar zitten ze, onze Belgen? Dat is voor straks na 7 uur.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De VS gaat voorlopig geen schepen meer begeleiden door de Straat van Hormuz. De OCMW's vragen extra geld aan de federale overheid. En Arsenal mag naar de finale van de Champions League voetbal. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer begeleiden door de Straat van Hormuz. Die operatie wordt gepauzeerd omdat de VS en Iran zeer dicht zouden staan bij een deal. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. Stijn Verkruijsen, wat betekent dat nu?
1: Dat fameuze Project Freedom, 2 dagen nadat Trump dat heeft gelanceerd, alweer wordt stilgezet. Volgens Trump zitten de onderhandelingen tussen de VS en Iran in een cruciale fase en dus worden er even geen schepen begeleid of beschermd als ze door die straat varen. En dat is opmerkelijk, want nog geen 3 uur daarvoor heeft de buitenlandminister Marco Rubio nog uitleg gegeven over die operatie.
2: This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay, we're not attacking them. But if they're attacking us or they're attacking a ship, you need to respond to that.
1: Dus als Iran op schepen schiet die door de straat willen varen, dan zullen wij reageren, zei Rubio.
0: Maar nu dus die pauze, is er zicht op een akkoord dan?
1: Wel, volgens Trump wel. Hij schrijft dat dat project Vrijheid, dat hij dat pauzeert op vraag van Pakistan, dat de onderhandelingen leidt. Maar in Iran zelf wordt die pauze toch als een overwinning voor Iran gepresenteerd. Maar er wordt onderhandeld, dat zeggen waarnemers. Niemand weet dus hoe ver het daarmee staat en hoe het vandaag verder gaat.
0: Dank je wel voor de uitleg, Stijn. De OCMW's vragen extra ondersteuning aan de federale overheid om de hulpverlening te kunnen blijven garanderen. De federale regering heeft beslist dat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En daardoor stappen veel mensen nu naar het OCMW voor een leefloon. Tegelijk krijgen de OCMW's nieuwe regels en bijkomende opdrachten opgelegd. De druk is te hoog, zegt Nathalie De Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
3: Sinds januari zijn er duizenden mensen extra bij de OCMW's komen aankloppen. Daarbovenop zijn er ook nieuwe regels ingevoerd. En dat maakt dat de druk nu bijzonder hoog is. We willen de mensen die komen aankloppen blijven helpen. Maar men moet wel rekening houden met het welzijn van de maatschappelijke werkers zelf ook. Die moeten hun job goed en graag blijven doen. Dat is superbelangrijk ook om de mensen die komen aankloppen, om die ook te kunnen activeren.
0: De Antwerpse afvalverbrander Indaver mag voorlopig geen afval met hoge concentraties PFAS meer verbranden. Dat heeft de Vlaamse overheid beslist. Recent onderzoek heeft aangetoond dat metingen rond de site van Indaver in Stabroek mogelijk niet volledig waren. En Vlaanderen wil nu voorkomen dat de PFAS-vervuiling in de bodem daar nog groter wordt. Joris Molens van het departement Zorg.
4: Enerzijds hebben wij vastgesteld uit recent onderzoek dat Indaver geen volledig zicht heeft op hun PFAS-uitstoot. Ze hebben eerder wel al metingen gedaan, maar die lijken toch een onderschatting te zijn van de verschillende PFAS-verbindingen die zij uitstoten. Anderzijds heeft recent bodemonderzoek ook aangetoond dat de omgeving rond Indaver al een behoorlijke belasting heeft met PFAS en dat we dus uit voorzorg moeten vermijden dat daar nog bijkomende belasting in de omgeving neervalt.
0: Indaver is het enige bedrijf dat schadelijke PFAS mag verbranden in ons land. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is, mag binnen enkele dagen aanmeren bij de Canarische eilanden, dat meldt de Spaanse overheid. De bemanning en de passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu nog geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en een stuk ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren, zijn overleden. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn vandaag geëvacueerd worden naar Nederland. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. De dader van de dodelijke aanrijding eergisteren in Leipzig in Duitsland wordt geïnterneerd. Volgens de onderzoeksrechter zijn er ernstige aanwijzingen dat de man niet toerekeningsvatbaar was. Hij moet naar een psychiatrische instelling. Tot eind april verbleef de man al in een instelling, maar er zouden toen geen redenen meer geweest zijn om hem daar te houden. De man, een Duitser van 33, reed met hoge snelheid verschillende mensen aan in een voetgangerszone in het centrum van Leipzig. Daarbij vielen 2 doden. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Krim, het schiereiland dat door Rusland ingenomen is, zijn volgens de Russen 5 doden gevallen. Oekraïne had een staakt het vuren aangekondigd vanaf middernacht. Het is niet duidelijk wanneer de aanval precies heeft plaatsgevonden. Rusland wil dan weer een staakt het vuren op 8 en 9 mei, vrijdag en zaterdag, om zijn overwinning op Nazi-Duitsland te herdenken. Sport. De Engelse club Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het versloeg in de halve finale Atletico Madrid met 1-0 na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd. Een verslag van Hermien van Beveren.
5: Met Leandro Trossard staat al zeker 1 Belg in de Champions League finale en de Rode Duivel lag ook aan de basis van het enige doelpunt in Londen. Het verschil met Atletico Madrid was opnieuw niet groot, maar Arsenal was wel de gevaarlijkste ploeg en kort voor rust kon Bukayo Saka scoren na een schot van Trossard. Atletico probeerde te reageren, claimde 2 keer een strafschop, kreeg die niet, terwijl aan de overkant Gyökeres de kans op de 2-0 miste. Maar 1 doelpunt volstond dus voor de finale, pas de 2e ooit voor Arsenal, met Bayern München of Paris Saint-Germain als tegenstander.
0: In het volleybal heeft Mazeik ook de 2e wedstrijd voor de titel gewonnen tegen Roeselare. Thuis won Mazeik met 3-0. Als het Roeselare nog 1 keer kan verslaan, is Mazeik de nieuwe kampioen. Roeselare won de voorbije 5 jaar de titel. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het nog een groot deel van de dag regenen. We halen tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui, vrijdag zon en wolken en het wordt ook opnieuw warmer. Vooraan, de Amerikanen gaan voorlopig geen schepen meer door de straat van Hormuz loodsen. President Trump pauzeert die operatie omdat er volgens hem kans is op een akkoord met Iran. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Blijf verwonderd.
7: Brussels Philharmonic presenteert Dvorak 8. Een symfonie vol frisse levenslust, boheemse volksmuziek en onweerstaanbare dansritmes. Onder leiding van muziekdirecteur Kazushi Ono. Op 23 en 24 mei in Flagey. Alle info op brusselsphilharmonic.be. Samen met Clara.
6: Espresso met Clara de Dekker.
8: Goedemorgen. In Flagey is maandag de Koningin Elisabeth-wedstrijd van start gegaan. Dat zijn voor mij toch altijd een beetje de leukste weken van het jaar. Ik weet alleen nog niet voor wie ik ga supporteren, want dit jaar moeten we het doen zonder Belgische kandidaten. Toch opvallend, want de afgelopen jaren waren we er bijna altijd bij. Dus wat is er aan de hand? Ik vraag het zo meteen aan Katelijne Bon.

0: Esto Diantina, het eerste deel uit het Concerto Serenata voor harp van Joaquín Rodrigo. En herinnert u zich dit nog? De koningin Elisabeth-wedstrijd.
1: Troisième prix, Prix Comte de Launoy, Graaf de Launoy-prijs. Valère Burnon.
0: Ja, onze Belg Valère Burnon die vorig jaar de derde prijs won op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En ja, dan klinkt het applaus toch gewoon altijd iets luider. Katelijne Boon, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Clara. Ja, alleen al als ik het applaus hoor, dan krijg ik terug kriebels.
0: Ik ook, ik krijg er kippenvel van een beetje. Ja, en we zijn terug begonnen. Hè. Maandag is de eerste ronde van start gegaan met 66 cellisten uit meer dan 20 landen. Maar er zit dit jaar geen enkele Belg bij. Voor mij is dat persoonlijk een van de eerste keren, maar jij presenteert de wedstrijd natuurlijk al veel langer. Hoe uitzonderlijk is dat?
2: Dat is niet zo uitzonderlijk. Ik doe het inderdaad sinds 2008. En ik heb toch heel wat edities meegemaakt dat er geen Belg zat bij de kandidaten. Mm. Of geen Belg, ja, van in de eerste ronde natuurlijk. Hè, want je kan natuurlijk ook veel Belgen hebben die aantreden, maar het dan niet maken tot in de finale. Mm. Maar dus nu inderdaad, het zijn er trouwens ondertussen maar 64, want twee kandidaten hebben er al de brui aan gegeven.
0: Oei, en zijn niet naar Brussel afgezakt.
2: Ah ja, okay. Ja. Maar dus 64 en geen enkele Belg.
0: Ja, ja. En merk jij dan een verschil in enthousiasme als er geen Belg bij zit?
2: Wel, vooral eigenlijk bij de media. Het lijkt wel alsof de media pas wakker worden en dan verslaggeving gaan doen als er inderdaad een Belg bij zit. Mm. Terwijl bij het publiek maakt het echt niet uit, want, en bij de jury zeker niet. Want uiteindelijk gaat het om een kandidaat in te schatten en vooral ook de manier waarop hij zichzelf presenteert aan de liefhebbers en de jury. Hè.
0: Ja, maar het is natuurlijk altijd leuk als we kunnen supporteren voor iemand. Het is gissen, dat weet ik, maar hoe komt het volgens jou dat er dit jaar geen Belgen bij zijn?
2: Het zou voor een deel kunnen komen door het instrument zelf. Het is een vrij nieuwe editie. Ik denk dat jij voor de allereerste keer meedoet. Deed in 2017.
0: Klopt, dat was de eerste
2: cello-editie. Dus het is een wedstrijd die hier bij ons in het land nog niet lang heeft plaatsgevonden. Het is natuurlijk ook een instrument dat in tegenstelling tot piano en viool niet echt als een soliste-instrument wordt gepercipieerd, maar een heel dankbaar kamermuziek-instrument. Mm-hmm. Dat zou ook kunnen meespelen. Wat ik gemerkt heb, het zou kunnen dat misschien op termijnen, op lange termijn, de cello-wedstrijd wel een soort van aanzuigeffect heeft. En aan de leerlingen, het zijn er ook niet veel die cello doen, in tegenstelling tot piano.
0: Nee, de viool- en pianoklassen die puilen uit, maar de cello-klassen, dat valt mee blijkbaar.
2: Ja, precies. Dus ook onze spoeling is veel minder dun. Dat kan ook natuurlijk meespelen, maar het zou kunnen dat misschien op termijn, binnen 5-10 jaar, dat er meer cellisten van bij ons meedoen omdat ze de wedstrijd kennen en dus ook zien dat cello een instrument is dat ook voor solisten, dat ook een solistenrol kan opnemen.
0: Ja, dus dat is dat aanzuigeffect wat jij zo mooi omschrijft. Natuurlijk, er is ook extra veel druk als je als Belg meedoet aan de wedstrijd. We zijn ook langs geweest bij celliste Jasmijn Lotens over ja, hoe zij die druk als Belg zou inschatten en zij vatten het zo samen.
3: Natuurlijk, als Belg kunnen er bijna van uitgaan dat de zaal wel heel supportive is. Dat je ook veel mensen kent die, waarvoor dat je speelt. Maar dat is natuurlijk niet altijd gemakkelijk. Ik denk dat ik het soms gemakkelijker zou vinden om ergens ver weg in het buitenland mijn ding te gaan doen. Dus ja, het is een voordeel en een nadeel, denk ik.
0: Ja, Katelijne, herken jij dit bij Belgische kandidaten?
2: Ja, het is zonder enige twijfel zo dat de Belgische kandidaten veel meer druk ervaren. En al van bij de eerste ronde worden ze achtervolgd, worden ze gevraagd
0: door ons
2: interviews te geven. Ja, inderdaad. Dus het is, de media is schuldig wat dat betreft. Maar sommigen genieten daar ook van en voelen zich daardoor gedragen. Dus het heeft heel veel te maken met het temperament ook van de kandidaten.
0: Dus het is niet zo, zeg je, dat bijvoorbeeld Belgische muzikanten gewoon minder die wedstrijdmentaliteit hebben of zo. Want als je kijkt naar landen als Zuid-Korea is dit jaar ook weer heel goed vertegenwoordigd. Ja, aan wat ligt dat dan? Hebben ze daar betere muziekopleidingen? Of ja, zit dat gewoon meer in hun persoonlijkheid?
2: Het zit deels meer in hun persoonlijkheid. Twee, ze zijn met veel meer. En om daar te kunnen uitblinken, moet je echt wel met iets strafs aankomen. Het winnen van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is zoiets. Mm. Je mag ook niet vergeten, zeker in een land als Korea, het belang dat ze daar hechten aan de klassieke muziekcultuur is enorm. Dus daar is sowieso al veel meer aandacht voor klassieke muziek. Er zijn ook echt veel meer klassieke muzikanten. En als je daar inderdaad gelanceerd wil geraken, dan is zo'n wedstrijd natuurlijk
0: de weg.
2: Winnen of deelnemen, zelfs laureaat worden, is een ongelooflijk visitekaartje. Bij ons speelt dat minder mee. Ik denk ook dat wij heel creatieve muzikanten hebben die het ook op vaak andere terreinen zoeken of een beetje uit dat klassieke concertcircuit stappen en het bijvoorbeeld niet zo aantrekkelijk vinden om te gaan toeren met een groot orkest en daar het ene avond na de andere solist te zijn in een bepaald concert.
0: Mm, ja, en vooral ook alles gedurende een jaar bijna opzij te zetten om je voor te bereiden op die wedstrijd ook. Hè. Ja, en ik denk, Katelijne, misschien zijn we gewoon de afgelopen jaren een beetje te verwend geweest. Hè. Dat kan ook met al die Belgen. En hoe dan ook, met of zonder Belgische kandidaten, we gaan er een feest van maken. Hè.
2: En of, kijk er heel erg naar uit.
0: Dankjewel, Katelijne Boon.

De Britse cellist Richard Harwood met Trois pièces pour violoncelle et piano van Nadia Boulanger. Een van de werken waaruit de kandidaten kunnen kiezen tijdens de eerste ronde van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En volgende week dan zijn we er met Clara ook weer bij, want wij zenden de halve finale rechtstreeks uit. Elke namiddag om 3 uur en 's avonds vanaf 8 uur. Live vanuit Flagey.

0: De Brusselse pianist Mathieu Idemtaal met een van de lyrische stukken van Edvard Grieg. En dan is het 7:30. En het nieuws krijgen we deze ochtend van Sophie van der Donkt. Sophie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de Amerikanen gaan voorlopig geen schepen meer begeleiden door de straat van Hormuz.
1: Nee, de operatie was nog maar 3 dagen geleden aangekondigd om geblokkeerde schepen veilig door de zeestraat te krijgen. De onderbreking zou er nu volgens president Trump gekomen zijn omdat er vooruitgang geboekt is in de onderhandelingen met Iran. Maar in Iran wordt dit toch vooral als een overwinning gezien. De OCMW's vragen extra geld aan de federale overheid om de hulpverlening te kunnen blijven garanderen. Er komen meer aanvragen voor een leefloon, nu mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En tegelijk krijgen de OCMW's nieuwe regels en bijkomende opdrachten opgelegd. Daardoor is de druk te hoog, zeggen ze. Het Nederlandse cruiseschip waar het hantavirus uitgebroken is, mag van Spanje naar de Canarische eilanden varen. De bemanning en de passagiers zullen daar onderzocht worden. Nu ligt het schip vast bij Kaap Verdië. 3 toeristen zijn overleden aan het hantavirus. 3 anderen zijn ziek en zullen wellicht vandaag geëvacueerd worden. Het weer in het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het nog een groot deel van de dag regenen. We halen tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui, vrijdag zon en wolken en het wordt dan ook opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: De Vlaamse regering worstelt zich voorbij een paar heikele dossiers. De N-VA ziet de begroting lichtjes bijgestuurd en behoudt het perspectief op een evenwicht in 2027. Vooruit scoort wat energiesteun en houdt zijn sociale gezicht overeind. CD&V kan uitpakken met proper drinkwater zonder dat het de boeren al te hard raakt. Maar het wringt voor Peter de Grote van de Tijd al maar harder dat de Vlaamse regering met zoveel middelen niet verder springt. Een eenvoudigere regelgeving en minder verkokering in de overheid zouden al helpen. Maar dan moeten de 3 partijen wel verder willen gaan dan de cosmetica. Ook Peter Meilemans krijgt het niet echt warm van het Vlaamse akkoord. Het staat heel ver weg van wat historisch kan worden genoemd, schrijft hij in het Nieuwsblad. Het is een beetje het zeer van deze regering dat ze heel weinig actie onderneemt, maar vooral doet alsof ze veel stenen in de rivier verlegt. Minister-president Matthias Diependalens motto "besturen is bijsturen" is te vaak een excuus om niets te doen. Het ontslaat zijn regering om proactief beleid te voeren op een moment dat de geopolitieke toestand de welvaart in Vlaanderen bedreigt. Liliana Casagrande merkt in het Belang van Limburg op dat er in feite weinig interesse is voor wat de Vlaamse regering doet of niet doet. De Vlaamse regering is bevoegd voor domeinen waar mensen voor op straat komen: landbouw, welzijn, onderwijs, leefmilieu, natuur. En toch wordt die regering continu overschaduwd door het federale toneel dat met premier De Wever op kop alle aandacht naar zich toezuigt. Zou het aan de politici liggen? Bart Eekhout werpt zijn blik op het onderwijs in de morgen. En nieuwe cijfers waaruit blijkt hoe vroeg sociale ongelijkheid zich al vastzet in het onderwijs. Dankzij het nieuwe onderzoek weten we nu dat zelfs kleuters al van jongs af aan hun achterstand bij de start enkel bevestigd zien. De school zou de meest geschikte plek moeten zijn om die achterstand weg te werken en om kinderen in staat te stellen hun lot te verbeteren. Maar scholen kunnen die ambitie niet meer waarmaken. In Gazet van Antwerpen lezen we over de boerentoren en de leegstandsbelasting die eigenaar Fernand Huts van Katoennatie moet betalen. Tegen 2030 om en bij de 40 miljoen euro. Die belasting werd ingevoerd om verkrotting tegen te gaan. Alleen, wie het een beetje opvolgt, weet dat Huts niet heeft stilgezeten en al meteen met werken is begonnen zodra hij eigenaar werd. Het doel is ook om er een openbare plek van te maken. Dat de overheid daar geen rekening mee houdt, is pijnlijk, vindt Greg van Roosbroek. Een financieel robuust bedrijf als Katoennatie zal een belasting van 40 miljoen euro wel overleven. Maar het is 40 miljoen die niet in de nieuwe boerentoren gestoken kan worden en dus niet voor de Antwerpenaar kan dienen. In de Standaard gaat het ook over 40 miljoen euro. maar dan voor de voormalige CEO Ilham Kadri. Zo groot is haar loon en afscheidspremie na haar passage bij Solvay. Ze zat achter de opsplitsing van het bedrijf in Solvay voor de traditionele chemie en Syensqo dat innovatieve producten zou ontwikkelen. Ze werd voor die strategie rijkelijk verloond, maar de beursresultaten volgden niet. Waar is de verontwaardiging daarover, vraagt Lieve Sioen zich af. Een les in voorbeeldig bestuur heeft Syensqo niet gegeven. De meeste mensen en bedrijven moeten beter op hun centen letten. Het is woensdag 6 mei, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

Ja, daar word je vanzelf wakker van. Fluitist Emmanuel Pahu en klarinetist Paul Meyer samen met l'Orchestre de Chambre de Paris in de Tarentelle van Camille Saint-Saëns. En het is 20 voor 8. Als het voor u nog allemaal iets trager mag gaan, dan is deze voor u.

0: Robert Max en James Kirby met de rigodon voor cello en piano van Margaret Hubicki. En dit jaar zijn ook de cellisten aan de beurt tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Maar wij keren nu even terug naar de zangeditie van 2018.
1: De keuze van Clara.
0: Want dat is deze week het nieuwe album van de Duitse bariton Samuel Hasselhorn. Hij ging in 2018 naar huis met de eerste prijs op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En meer dan terecht, want hij heeft een fantastische stem. Echt waar, zo'n stem waar je uren naar kan blijven luisteren. En dat gaan we binnenkort ook kunnen doen, want hij is momenteel bezig aan een groot project. Hij wil tegen 2028 alle liederen van Franz Schubert opnemen. En ik heb het even opgezocht, dat zijn er meer dan 600. En hij is net klaar met het derde volume. Die plaat heet Hoffnung. 20 liederen staan erop, allemaal uit het jaar 1826. En dit is er een van Alinde van Franz Schubert.

0: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
1: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
0: Ah ja?
1: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
2: Clara Live.

Het eerste deel uit het Nonetto van Nino Rota door Oxalis. En het is bijna 8 uur. Zometeen even horen hoe het in Venetië gaat, want Chantal Patin zit straks live met Pompidou op de Biennale. En wij springen ook al even op de Vaporetto met dit concerto van Antonio Vivaldi.

0: Ik ben Ellie, ik ben 27 jaar en ik ben saxofonist.
1: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
0: Dat heeft mij wel de nodige portie stress bezorgd, om eerlijk te zijn.
1: Carlos Sio praat met Ellie Broekmans.
0: Ik denk dat componeren sowieso een goede manier is om jezelf als muzikant beter te leren kennen. Zo de kleuren en misschien zo wat de vrijheid. Het onverwachte ook.
1: Vrijdag vanaf 12 uur op Clara.
0: Het is door te componeren dat je zo ziet van nou, oké.
1: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
2: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De VS gaat voorlopig geen schepen meer begeleiden door de straat van Hormuz. De OCMW's vragen ondersteuning omdat ze zwaar onder druk staan. En Arsenal mag naar de finale van de Champions League voetbal. De Amerikaanse operatie om schepen door de straat van Hormuz te begeleiden is na een paar dagen alweer stilgelegd. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd op zijn sociale media. Stijn Verkruijsen, wat is er aan de hand?
3: Het is een zoveelste bocht van Trump. Hij pauzeert Project Freedom, terwijl die operatie nog maar net begonnen was en er nog maar 3 schepen onder Amerikaanse begeleiding door die straat waren kunnen varen. Hij doet dat ook amper 3 uur nadat zijn minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, een persconferentie had gegeven waarin hij zei dat de gevechtsfase van de oorlog voorbij is en dat nu alle aandacht gaat naar die nieuwe operatie, namelijk het beveiligen van schepen door die straat.
4: This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay? We're not attacking them. But if they're attacking us, or they're attacking a ship, you need to respond to that.
3: Als Iran op schepen schiet die door de straat willen varen, dan zullen wij reageren, zegt Rubio.
2: En zegt president Trump er ook bij waarom hij de operatie op pauze zet?
3: Ja, hij doet dat omdat de onderhandelingen tussen Iran en Amerika volgens hem in een cruciale fase zitten. In Iran klinkt dat niet zo. Daar wordt die pauze als een overwinning gepresenteerd. Want Iran vond die beschermingsoperatie een schending van het staakt het vuren. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken is nu trouwens in China, een bondgenoot. Amerika heeft China al opgeroepen om Iran te vragen de straat van Hormuz vrij te geven. We zullen zien hoe dat verder gaat.
2: Dankjewel, Stijn. De Vlaamse regering maakt geld vrij voor vissers die veel inkomen verliezen door de oorlog in het Midden-Oosten en de hogere energieprijzen. Dit jaar zal dat tot maximaal 3 miljoen euro zijn. De visserij heeft het bijzonder moeilijk, zegt de bevoegde minister Hilde Krevits.
5: Als je gaat vissen op zee, dan verbruik je heel veel energie. Dat is niet alleen brandstof, maar ook koelinstallaties, de verlichting, het feit dat je moet leven aan boord. Dat wordt een pak duurder. En we zien dat heel veel vissers hun inkomsten op dit moment heel aanzienlijk zien dalen, ten gevolge van die explosie van de kosten. En dus voor die vissers die hun inkomen met meer dan 1/3 zien dalen, voorzien we straks ook tijdelijke ondersteuning.
2: De wekenlange staking bij Bpost heeft het postbedrijf 15 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit de nieuwe kwartaalcijfers. Het is nog maar een eerste ruwe schatting. De verliezen komen onder meer door de boetes die Bpost moet betalen omdat de dienstverlening tekortschoot en door kosten om de achterstand van brieven en pakjes weg te werken. Veel postpersoneel heeft gestaakt omdat de werkuren zouden verschuiven van 's ochtends naar later op de dag. Sinds maandag zijn er geen blokkades meer, maar er is nog altijd geen sociaal akkoord. Vandaag zitten vakbonden en directie opnieuw samen. De OCMW's zeggen dat ze onder zware druk staan en daarom extra ondersteuning willen van de federale overheid. Er komen meer aanvragen voor een leefloon, nu mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En tegelijk krijgen de OCMW's nieuwe regels en bijkomende opdrachten opgelegd. Er is ademruimte en extra geld nodig, zegt Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
6: Er zijn sinds begin van dit jaar al duizenden mensen bij het OCMW komen extra aankloppen door deze maatregel. Nu, op zich staan wij nog altijd achter deze maatregel, maar we moeten hem natuurlijk goed kunnen uitvoeren. En vandaar dat wij aan de federale minister vragen om geen bijkomende druk op de OCMW's te zetten, geen nieuwe maatregelen in te voeren en ook te zorgen voor een goede financiële compensatie van de OCMW's.
2: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is, mag van Spanje naar de Canarische eilanden varen. De bemanning en de passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu geblokkeerd bij Kaapverdië, een 1500 kilometer ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen aan boord zijn overleden. 3 anderen die ziek zijn, zullen opgepikt worden met medische vliegtuigen. De dader van de dodelijke aanrijding eergisteren in Leipzig in Duitsland wordt geïnterneerd. Volgens de onderzoeksrechter zijn er ernstige aanwijzingen dat de man niet toerekeningsvatbaar was. Hij moet naar een psychiatrische instelling. Tot een paar weken geleden was hij ook al opgenomen geweest. De man, een Duitser van 33, reed met hoge snelheid verschillende mensen aan in een voetgangerszone in het centrum van Leipzig. Daarbij vielen 2 doden. Bij een Oekraïense droneaanval op de Krim, het schiereiland dat door de Russen ingenomen is, zijn volgens Rusland 5 doden gevallen. Oekraïne had een staakt het vuren aangekondigd vanaf middernacht. Het is niet duidelijk wanneer de aanval precies gebeurd is. Rusland wil dan weer een staakt het vuren op 8 en 9 mei, vrijdag en zaterdag, om zijn overwinning op Nazi-Duitsland te herdenken. Sport. De Engelse club Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het versloeg in de halve finale Atletico Madrid met 1-0 na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd. Een verslag van Hermien van Beveren.
7: Met Leandro Trossard staat al zeker 1 Belg in de Champions League finale en de Rode Duivel lag ook aan de basis van het enige doelpunt in Londen. Het verschil met Atletico Madrid was opnieuw niet groot, maar Arsenal was wel de gevaarlijkste ploeg en kort voor rust kon Bukayo Saka scoren na een schot van Trossard. Atletico probeerde te reageren, claimde 2 keer een strafschop, kreeg die niet, terwijl aan de overkant Gyökeres de kans op de 2-0 miste. Maar 1 doelpunt volstond dus voor de finale, pas de 2e ooit voor Arsenal, met Bayern München of Paris Saint-Germain als tegenstander.
2: In het volleybal heeft Mazeik ook de 2e wedstrijd voor de titel gewonnen tegen Roeselare. Thuis won Mazeik met 3-0. Als het Roeselare nog 1 keer kan verslaan, is Mazeik de nieuwe kampioen. Roeselare won de voorbije 5 jaar de titel. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het nog een groot deel van de dag regenen. Het is fris, tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui, vrijdag zon en wolken en het wordt ook opnieuw warmer. Vooraan, de Amerikanen gaan voorlopig geen schepen meer door de straat van Hormuz loodsen. President Trump pauzeert die operatie omdat er volgens hem kans is op een akkoord met Iran. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.

Een vrolijke gavotte om dit laatste uurtje espresso mee te beginnen van François-Joseph Gossec. En ik ben benieuwd of Chantal Patin haar eerste espresso al op heeft, want zij is momenteel in Venetië. Daar begint dit weekend de Biennale, de hoogmis voor de hedendaagse kunst. En wij met Clara zijn er ook bij met 3 uitzendingen van Pompidou, live vanuit het Belgisch paviljoen. Straks voor de eerste keer, en Chantal Patin is al vroeg op pad, dus ik bel haar zo meteen even op om te horen hoe het daar gaat.

0: Het is eens iets anders. Mamma Mia van ABBA in een heerlijke barokversie van Louten Company. En Mamma Mia, dat heeft Chantal Patin de afgelopen dagen misschien ook al vaak gedacht.
1: Espresso.
0: Chantal, buongiorno.
1: Buongiorno, Clara.
0: Ja, Chantal, jij bent in Venetië, op de Biennale. Ik hoop dat het daar beter weer is dan hier.
1: Dat is niet het geval, Clara.
0: Oei.
1: Het regent en het zal een hele dag regenen. Wat niet zo fijn is als je ook een live uitzending moet maken, normaal in de buitenlucht, naast het Belgisch paviljoen. Dus ik veronderstel dat wij straks live gaan vanuit het bezemhok van het Belgisch paviljoen. Moet allemaal kunnen.
0: Dat moet allemaal kunnen. Ja, en je zegt één uitzending, je gaat er drie maken met Pompidou. Ja. Daar zit je live in het Belgisch paviljoen. Ons land wordt dit jaar vertegenwoordigd door Miet Warlop, een performance-kunstenaar. Dat is de eerste keer, toch?
1: Ja, dat is de eerste keer. Je zou kunnen zeggen, het werd hoog tijd dat ook performance een plek kreeg op die biennale.
0: Mm-hmm.
1: En dat is zeer uitzonderlijk, maar je hebt een aantal paviljoenen met performance kunstenaars. Het Nederlands paviljoen met Dries Verhoeven ben ik gisteren ook naartoe gaan kijken. A slap in the face, je wordt helemaal opgesloten. De rolluiken gaan naar beneden van het Nederlands paviljoen en daar zit je dan. Geweldige performance. Ook Florentina Holziger, Remember, Sancta.
0: Mm-hmm.
1: Die pakt het Oostenrijkse paviljoen in met performance. Ook onwaarschijnlijk indrukwekkend wat ze daar heeft aangericht. Maar ons Miet Warlop, die heeft dat dus uitstekend gedaan, Clara.
0: Ja, ze zei op voorhand dat ze van het Belgisch paviljoen een hedendaagse tempel wilde maken. Is haar dat gelukt?
1: Ja, een tempel zou ik dat nu niet meteen noemen. Het is gewoon een keet waar ongelooflijk veel energie aan het ruisen is. Het is zot. Misschien hebben mensen al wel iets gelezen over de performance. Maar ze heeft gewerkt met gipsen letters en woorden. Enfin, woorden moet ik zeggen. Dus dat hele paviljoen is een soort tribune voor gebouwd. En dat staat vol met van die woorden.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je een aantal performers ook binnen. En die gaan met die gipsen zaken aan de slag. Ook binnen een gigantische tribune. En daar klimmen ze op. Daar zijn drums opgebouwd. Er wordt gitaar gespeeld. Het is een onwaarschijnlijke soundtrack die Miet ook heeft gemaakt met een van haar vele medewerkers. Dat is gewoon crazy, Clara. Dus die dansers die gaan ervoor, die klimmen op die tribune, die gipsen letters die vallen, die worden kapotgeslagen enzovoort. En dat duurt eigenlijk anderhalf uur.
0: Wow, ja.
1: Je mag het niet echt als een voorstelling beschouwen, want mensen komen natuurlijk binnen en buiten. Maar het was gisteren zo mooi om te zien. Nou, mensen bleven allemaal staan. Ik heb applaus gehoord. Dat gebeurt niet altijd, dat men applaudisseert voor een kunstwerk.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is zo sterk wat Miet heeft gemaakt. Het geeft jou energie. Het is ook een hele mooie boodschap eigenlijk. Van, Miet gaat ervan uit van, kijk, de wereld draait zot. Hè? Dat gebeurt ook vaak in onze hoofden. Hè? Dat we maar dol blijven draaien en we blijven doorgaan. En dat is ook altijd bij de voorstellingen van Miet. Dat heeft te maken met een soort uithoudingsvermogen van en go, en go, en go. En dan op een bepaald moment zitten er hele mooie poëtische momenten in, ook van catharsis, waar ze dan gaat werken. Misschien hebben mensen die voorstelling gezien in heel... Ik kan even nog niet op de titel komen, die laatste met al die doeken. Ik leid ook een beetje aan brain fog hier. Ik heb te veel gezien de voorbije dagen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Met die immense doeken in het Belgisch paviljoen. Het is zo sterk. En het is eigenlijk het beste wat ik gisteren in de Giardini heb gezien.
0: Oh, wauw. Okay.
1: Ik moet natuurlijk nog alle paviljoenen in de stad gaan bezoeken. Dat is ook nog eens twee dagen werk. Maar niet
0: ja, je bent daar ook om te werken natuurlijk, hè, Chantal?
1: Ja. En het is echt wel zeer, zeer veel. Zoals altijd. En ook dit jaar nog een beetje meer. Ja,
0: ja, het is natuurlijk ook een beetje...
1: We mogen heel trots zijn.
0: Ja, heel trots, dat hoor ik. Maar je zei het, hè, de wereld draait zot. Het is ook een beetje een politiek geladen editie dit jaar. Er zijn controversiële paviljoenen van Rusland en Israël. Vorige week is ook de jury opgestapt omdat ze kunstenaars uit die landen willen uitsluiten van de prijzen. Valt er van die sfeer iets te merken daar in Venetië?
1: Ja, dat viel gisteren nogal mee, maar ja, het hangt wel vol affiches in de stad. En ook op de Biennale zelf. Ik sprak ook gisteren met Dries Verhoeven. We gaan dat gesprek trouwens ook laten horen. Die nemen statements in. Hè. Er is ook een oproep gedaan van, kijk, vrijdag zullen wij het paviljoen bepaalde uren dicht houden omwille van... wat er eigenlijk gebeurt met de directie van de Biennale die toelaat dat Israël dan toch een paviljoen krijgt. Rusland, ik ben daar heel even gaan kijken gisteren. Ja, dat is iets heel raars. Dat, dit, Je ziet daar ook niet echt een kunstwerk staan of zo. Er is een soort feest aan de gang waar er was een koor aan het zingen. Ik heb heel veel bloemen gezien. Maar ja, je voelt dat de hele wereldpolitiek vertaalt zich altijd wel op zo'n biennale. We hebben Oekraïne, we hebben Rusland, we hebben Israël. Maar nu wordt het spel wel heel hard gespeeld met een jury die moet opstappen. Omdat die één voor één eigenlijk...
0: het niet eens zijn,
1: een claim hebben gekregen ook vanuit het Israëlisch paviljoen.
0: Ah.
1: Dus die mensen zijn opgestapt gewoon om hun eigen vel te redden. Dus het gaat echt wel best ver. Ja.
0: Ja. Nog iets waar we het natuurlijk over moeten hebben, Chantal, waar ik ook heel benieuwd naar ben, het Palazzo van onze modeontwerper Dries van Noten in Venetië. Ben je daar ook al geraakt of is dat nog niet gelukt?
1: Dat is maandag gelukt. Het was wel heel fijn. Dries van Noten was daar. We hebben hem ook kunnen spreken. Dus je zal dat morgen wel vinden op de sociale media van Clara.
0: Oké. Okay.
1: Maar wat een palazzo. Het Palazzo Pisani Moretta. Het is een heel oud palazzo dat begin 18e eeuw door Chiara Pisani helemaal is ingericht met fresco's van Tiepolo enzovoort.
0: En waar we ons nu helemaal kunnen onderdompelen in de wereld van Dries van Noten. Nog een extra reden om naar Venetië te gaan deze zomer. En wie er niet geraakt, kan er toch een beetje bij zijn. Want jij gidst ons deze week door de biennale met 3 live-uitzendingen van Pompidou. Te beginnen straks om 5:00. Chantal, heel veel plezier. En ik hoop dat de zon daar toch ook een beetje doorkomt in Venetië.
1: Ik mag het hopen, maar ik raad ook iedereen aan om echt Venetië te doen. Mijn indruk is zo positief dit jaar, ook van de grote tentoonstelling. Je hebt dat schitterende palazzo ook van Dries van Noten. Ja, doe het toch maar even naar Venetië gaan.
0: Redenen
1: voor
0: genoeg.
1: De stad helemaal wegzinkt en elders wordt opgebouwd, zoals ik onlangs in de krant las. Dus doe dat maar, beste mensen.
0: Oké, dat is duidelijk. Dankjewel, Chantal Patin.
1: Heel graag gedaan. Piacere, Clara.
0: Ciao.

Nog een klein gondeltochtje door Venetië met deze Barcarolle van Gabriel Pierné door Alexandre Tarot en Philippe Jaroussky, die blijkbaar naast fantastisch zingen ook nog eens piano kan spelen. Ja, some people got it all.

0: Het rondo, het zesde strijkkwintet van Luigi Boccherini door het ensemble Exploration. Het is 8:30 en Sophie van der Donk, jij hebt de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er vooraan in het nieuws?
1: Wel, de Amerikaanse president Trump pauzeert zijn operatie om schepen door de straat van Hormuz te loodsen voor een korte periode, zegt hij, om eerst te zien of er een deal mogelijk is met Iran. De Amerikaanse operatie heeft voorlopig dus maar een paar dagen geduurd en er zijn maar enkele schepen meegeholpen. Maar volgens Trump zitten de onderhandelingen met Iran nu in een cruciale fase. De Iraniërs zien dit dan weer als een toegeving van de Amerikanen. Door de oorlog in het Midden-Oosten hebben onze zeevissers het extra moeilijk. Ze krijgen van de Vlaamse regering tot 3 miljoen euro steun in het komende jaar om de hogere brandstofprijzen op te vangen. Vissers die meer dan een derde van hun inkomen verliezen, komen in aanmerking voor de bijkomende steun. De OCMW's staan onder zware druk en vragen aan de federale overheid om geld en ademruimte. Er komen sinds begin dit jaar meer aanvragen voor een leefloon, omdat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En de overheid blijft ook nieuwe regels en opdrachten opleggen. Op die manier kunnen de OCMW's de mensen niet dezelfde hulp blijven bieden, zeggen ze. Het weer moeten we opdelen vandaag. In het westen blijft het meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het toch nog blijven regenen. Het is overal fris tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui, vrijdag zon en wolken en het wordt dan ook opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

0: Ik zag ze zo weer over de heuvels rennen. Elizabeth Bennet en Mr. Darcy in de reeks Pride and Prejudice met muziek van Carl Davis. En heeft u onze nieuwe twintiger al ontdekt?
1: De twintigers.
0: En plots zitten we al aan de voorlaatste, onze negende twintiger. En dat is saxofoniste Ellie Broekmans. Een paar jaar geleden moest ze kiezen tussen een carrière als burgerlijk ingenieur of haar liefde voor muziek. En gelukkig voor ons is ze voor dat laatste gegaan. Ze heeft ondertussen ook haar eigen band, Mania. Daarmee heeft ze hier in onze toetsstudio een heel fijn concert gegeven. Dat kan u volledig bekijken op VRT Max. En dit is een klein stukje daaruit. Hey, look at me.

0: Onze twintiger saxofoniste Ellie Broekmans en haar band Mania met Hey Look At Me van Umberto Odone. En ga zeker ook eens kijken naar de rest van haar concert, want dat kan u volledig bekijken via het Klare Kanaal op VRT Max. En naar wat moeten we deze week in de bioscoop gaan kijken?
1: Oh, captain, my captain.
2: What about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Dat is natuurlijk een vraag voor onze filmman, lieven trio. Goedemorgen.
4: Hey Clara.
0: Lieven, volgende week gaat het filmfestival van Cannes van start, maar vandaag komt er in de bioscoop nog een film uit die daar vorig jaar in première ging. We lopen een beetje achter. Love Me Tender, een Engelse titel, maar het is een Franse film, hè?
4: Ja, inderdaad. Een Franse film, een verfilming ook van een Frans boek. De gelijknamige roman van Constance Debré uit 2020. Het was een autobiografisch boek waarin Debré, die trouwens de kleindochter is van Charles de Gaulle, ook nog wel een leuk weetje, waarin zij beschreef hoe ze een van de pijnlijkste dingen meemaakte die je kunt meemaken. Namelijk, ze raakte haar kind kwijt. Niet omdat het overleed of zo, maar omdat ze het hoederecht verloor en haar zoon, die op dat moment 8 was, sindsdien eigenlijk nooit meer terugkreeg.
0: En hoe kwam dat?
4: Ja, hoe het in het echt precies verlopen is, dat weet ik natuurlijk niet. Maar in de film die Anna Cazeneuve-Cambet ervan gemaakt heeft nu, gaat dat als volgt. Clémence, dus ja, een duidelijk alter ego van Constance Debré. Clémence is 20 jaar lang getrouwd met een man, Laurent. Ze leeft een vrij burgerlijk leven, ze is advocate. Maar op een bepaald moment bevrijdt ze zich daaruit, zowel professioneel als privé. Ze zegt haar respectabele job op en ze kiest voor een onzeker bestaan als schrijver. Ze gaat ook weg bij haar man dus, met wie ze een zoontje heeft, Paul. En ze begint ook haar seksualiteit te verkennen en ze ontdekt dat ze eigenlijk op vrouwen valt. Dus Clémence kiest er eigenlijk voor om volledig authentiek te gaan leven. Maar voor haar ex ligt dat toch wat moeilijk. In het begin zijn ze nog wel heel vriendschappelijk, maar wanneer hij dan ontdekt dat ze nu dus met vrouwen date en ze hem ook afwijst wanneer hij haar opnieuw probeert te veroveren, is hij heel erg gekrenkt. En dan neemt hij dus wraak via hun zoon. Hij zet die jongen tegen haar op en hij beschuldigt haar van incest.
0: Wow, dus gewoon omdat hij zich afgewezen voelt. En wat gebeurt er dan?
4: Ja, Clémence mag Paul dus heel lang niet zien. Haar hoederecht wordt ingetrokken. Ze ziet hem wekenlang niet, maanden, zelfs jarenlang niet. En vanaf een bepaald moment is er wel weer contact mogelijk, maar dan in heel

0: tegen wat de maatschappij misschien wel van vrouwen en van moeders verwacht. Mm. Het is heel moeilijk, het wordt moeilijk geaccepteerd als je de verwachtingen die onze maatschappij dus heeft van vrouwen en moeders, als je die naast je neerlegt. Want dat is dus ook wat Clémence doet. Zij kiest ervoor om vrij te zijn, om een authentiek leven te leiden, los van de burgerlijke verwachtingen over hoe je je als vrouw en als moeder moet gedragen.
1: Ja, ze kiest voor zichzelf een beetje, ja.
0: Inderdaad, en daar wordt ze dus voortdurend in de film voor bekritiseerd, voor terechtgewezen en dus ook heel erg hard gestraft.
1: Ja, oeh, amai. Ik ben er even niet goed van. Maar je zei, het verhaal is gebaseerd op een boek. Merk je dat ook in de film op een manier?
0: Ja, toch wel. Die literaire roots die voel je heel duidelijk in het gebruik van een voice-over. We zien Clémence soms aan haar tafeltje zitten schrijven en dan horen we haar mijmeringen over wat daar overkomt. Dat is een vrij klassieke aanpak natuurlijk voor een boekverfilming. Maar ik moet zeggen, het is wel heel mooie proza die we daar horen. Het zijn de woorden natuurlijk van Constance Debré, die heel eerlijk zijn en vaak ook wel verrassend in die eerlijkheid. En je hebt die overpeinzingen ook echt wel nodig, want de innerlijke wereld van Clémence, dat is ook echt waar de film over gaat. Mm. En in die zin is het een wat typische echtscheidingsfilm. Vaak wordt dat soort verhaal gebracht in de vorm van een rechtbanktriller, vol spannende plotwendingen. En dat heb je in deze film niet. Het schokkende aan dit verhaal is eigenlijk net hoe weinig er verandert en hoe onmogelijk het dus voor Clémence is om een eind te maken aan het onrecht dat daar overkomt. Dus ja, op die manier wordt de inzet van de film eigenlijk, hoe gaat Clémence om met die extreem pijnlijke realiteit? Hoe evolueren haar gevoelens daar rond?
1: Mm. Mijn redacteur hier in de studio zei nu net toevallig dat ze twee keer aan het boek is begonnen, maar dat het haar niet gelukt is om het uit te lezen, omdat het ja, te pakkend was. Had jij dat gevoel bij deze film ook?
0: Het is heel pakkend, absoluut, maar niet op een sentimentele manier. De tragiek zit hem er vooral in dat de justitie zo traag werkt. Hè. Terwijl als je kinderen hebt, Clara, dan weet je, die worden net razendsnel groot. Hè. Je knippert met je ogen en er is weer een jaar voorbij. Dus je voelt meer en meer hoe Clémence, of ze nu uiteindelijk het hoederecht zal terugkrijgen of niet, hoe ze sowieso door die lange juridische uitsputtingsslag gewoon de kindertijd van haar zoon aan het missen is.
1: Die tijd krijgt ze nooit meer terug. Ja.
0: Inderdaad, ja, dat is zeer pijnlijk. Ze wordt een vreemde voor haar eigen kind in die tijd.
1: Mm. Lijkt me ook wel een heftige rol om te spelen, toch?
0: Ja, dat is het wel. Maar ze hebben een zeer goede actrice daarvoor gevonden. De Luxemburgse Vicky Krieps. Dat is een vrij grote naam in de Europese cinema. Je kent haar waarschijnlijk wel van Phantom Thread, van Paul Thomas Anderson. Fantastische film, waarin zij een omeletje met paddenstoelen bakte voor Daniel Day-Lewis.
1: Onder andere, ja.
0: Ja, en ik vind dit hier echt wel haar sterkste rol in jaren misschien wel. Vicky Krieps is iemand die altijd op zoek gaat naar onverwachte rollen, naar wat stekelige personages. En de films waarin ze dat doet zijn niet altijd even uitzonderlijk, vind ik. Maar hier is het wel echt raak. Ze speelt ingehouden, ze probeert haar emoties onder controle te houden. En tegelijk toch een zekere autonomie te bewaren als mens, als vrouw. Maar je ziet en je voelt heel erg haar pijn. Dus een heel knappe vertolking, waarvoor ze trouwens ook genomineerd werd voor een European Film Award.
1: Ja, in Phantom Thread vond ik haar ook al fantastisch. Dus ik ben zeer benieuwd naar deze film Love Me Tender. Vanaf vandaag in de bioscoop. Lieve trio, dankjewel.
0: Graag gedaan.

Het Scherzo, het derde pianotrio van Antonín Dvořák door het Duitse trio 258. En vandaag komt dus Love Me Tender uit, maar er is nog een andere film waar ik heel benieuwd naar ben. Primavera. Niet over dat grote festival in Barcelona, maar wel over Antonio Vivaldi. En daarom gaat Sigelinde vandaag op zoek naar de mooiste muziek uit Venetië na 9 uur in Ampersand.

0: is 9 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. De wekenlange staking bij Bpost heeft het bedrijf 15 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit een eerste ruwe schatting. Het personeel staakte tegen het plan om de werkuren te verschuiven van 's ochtends naar later op de dag om meer pakjes te kunnen bezorgen. Alles opgeteld komt Bpost nu voorlopig aan een impact van 15 miljoen euro, zegt Mathieu Goudefroy.
1: Daarbij houden we rekening met bijvoorbeeld de verloren inkomsten, omdat we natuurlijk minder post en pakjes hebben kunnen betalen tijdens die staking. Maar daarbij zitten ook de boetes bijvoorbeeld door tekortkomingen in onze dienstverlening. En ook de bijkomende kosten natuurlijk die we moeten maken om de grote achterstanden momenteel weg te werken. We schatten dat dat toch nog een tiental dagen zal duren voor we alle achterstanden in heel het land, vooral Wallonië en Brussel, dan weggewerkt hebben.
0: Sinds maandag zijn er geen blokkades meer, maar er is nog altijd geen sociaal akkoord. Vandaag zitten vakbonden en directie opnieuw samen. De OCMW's zeggen dat ze onder zware druk staan en extra ondersteuning nodig hebben van de federale overheid. Er komen meer aanvragen voor een leefloon, omdat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En de OCMW's krijgen ook nieuwe regels en bijkomende opdrachten opgelegd. Er is ademruimte en extra geld nodig, zegt Nathalie De Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
2: Er zijn sinds begin van dit jaar al duizenden mensen bij het OCMW komen extra aankloppen door deze maatregel. Nu, op zich staan wij nog altijd achter deze maatregel, maar we moeten hem natuurlijk goed kunnen uitvoeren. En vandaar dat wij aan de federale minister vragen om geen bijkomende druk op de OCMW's te zetten, geen nieuwe maatregelen in te voeren en ook te zorgen voor een goede financiële compensatie van de OCMW's.
0: De Vlaamse regering maakt geld vrij voor vissers die veel inkomen verliezen door de oorlog in het Midden-Oosten en de hogere energieprijzen. Dit jaar zal dat tot maximaal 3 miljoen euro zijn. De visserij heeft het bijzonder moeilijk, zegt de bevoegde minister Hilde Krevits.
3: De Iran-crisis zorgt ervoor dat de kostenstructuur voor onze vissers aan het exploderen is. Vandaar dat we met de Vlaamse regering beslist hebben om toch steun te verlenen en ervoor te zorgen dat onze vissers blijven uitvaren om te zorgen voor verse vis op ons bord. Het moet hier een echt grote inkomstendaling zien met meer dan 1/3.
0: De Amerikaanse president Trump pauzeert de operatie om schepen door de straat van Hormuz te begeleiden. Voor een korte periode, zegt hij, om eerst te zien of er een deal mogelijk is met Iran. De Amerikaanse operatie heeft voorlopig dus maar een paar dagen geduurd en er zijn maar enkele schepen meegeholpen. Maar volgens Trump zitten de onderhandelingen met Iran nu in een cruciale fase. De Iraniërs zien dit dan weer als een toegeving van de Amerikanen. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten valt er nog een groot deel van de dag regen. Het is ook fris tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui en af en toe zon. Vrijdag zon en wolken en opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: De Vlaamse regering worstelt zich voorbij een paar heikele dossiers. De N-VA ziet de begroting lichtjes bijgestuurd en behoudt het perspectief op een evenwicht in 2027. Vooruit scoort wat energiesteun en houdt zijn sociale gezicht overeind. CD&V kan uitpakken met proper drinkwater zonder dat het de boeren al te hard raakt. Maar het wringt voor Peter de Grote van de Tijd al maar harder dat de Vlaamse regering met zoveel middelen niet verder springt. Een eenvoudigere regelgeving en minder verkokering in de overheid zouden al helpen. Maar dan moeten de drie partijen wel verder willen gaan dan de cosmetica. Ook Peter Meilemans krijgt het niet echt warm van het Vlaamse akkoord. Het staat heel ver weg van wat historisch kan worden genoemd, schrijft hij in het Nieuwsblad. Het is een beetje het zeer van deze regering dat ze heel weinig actie onderneemt, maar vooral doet alsof ze veel stenen in de rivier verlegt. Minister-president Matthias Diependalen's motto "besturen is bijsturen" is te vaak een excuus om niets te doen. Het ontslaat zijn regering om proactief beleid te voeren op een moment dat de geopolitieke toestand de welvaart in Vlaanderen bedreigt. Liliana Casagrande merkt in het Belang van Limburg op dat er in feite weinig interesse is voor wat de Vlaamse regering doet of niet doet. De Vlaamse regering is bevoegd voor domeinen waar mensen voor op straat komen: landbouw, welzijn, onderwijs, leefmilieu, natuur. En toch wordt die regering continu overschaduwd door het federale toneel dat met premier De Wever op kop alle aandacht naar zich toezuigt. Zou het aan de politici liggen? Bart Eekhout werpt zijn blik op het onderwijs in De Morgen. En nieuwe cijfers waaruit blijkt hoe vroeg sociale ongelijkheid zich al vastzet in het onderwijs. Dankzij het nieuwe onderzoek weten we nu dat zelfs kleuters al van jongs af aan hun achterstand bij de start enkel bevestigd zien. De school zou de meest geschikte plek moeten zijn om die achterstand weg te werken en om kinderen in staat te stellen hun lot te verbeteren. Maar scholen kunnen die ambitie niet meer waarmaken. In Gazet van Antwerpen lezen we over de boerentoren en de leegstandsbelasting die eigenaar Fernand Huts van Katoennatie moet betalen. Tegen 2030 om en bij de 40 miljoen euro. Die belasting werd ingevoerd om verkrotting tegen te gaan. Alleen, wie het een beetje opvolgt, weet dat Huts niet heeft stilgezeten en al meteen met werken is begonnen zodra hij eigenaar werd. Het doel is ook om er een openbare plek van te maken. Dat de overheid daar geen rekening mee houdt, is pijnlijk, vindt Greg van Roosbroek. Een financieel robuust bedrijf als Katoennatie zal een belasting van 40 miljoen euro wel overleven. Maar het is 40 miljoen die niet in de nieuwe boerentoren gestoken kan worden en dus niet voor de Antwerpenaar kan dienen. In de Standaard gaat het ook over 40 miljoen euro. Maar dan voor de voormalige CEO Ilham Kadri. Zo groot is haar loon en afscheidspremie na haar passage bij Solvay. Ze zat achter de opsplitsing van het bedrijf in Solvay voor de traditionele chemie en Syensqo dat innovatieve producten zou ontwikkelen. Ze werd voor die strategie rijkelijk verloond, maar de beursresultaten volgden niet. Waar is de verontwaardiging daarover, vraagt Lieve Sioen zich af. Een les in voorbeeldig bestuur heeft Syensqo niet gegeven. De meeste mensen en bedrijven moeten beter op hun centen letten. Het is woensdag 6 mei, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
4: Ampersand met Sieglinde Michiel.
6: Goedemorgen. Daarnet raadde Lieve Trio u in Espresso aan om naar de nieuwe Franse film Love Me Tender te gaan kijken. Maar er komt nog meer moois in de zalen deze week. Primavera bijvoorbeeld. Een film over een waanzinnig getalenteerde violiste in het Ospedale della Pietà in Venetië. De plek waar Antonio Vivaldi jarenlang werkte.

Theo-team Langlois de Zwarte en Le Consort met een vioolconcerto van Antonio Vivaldi. En wie geïnteresseerd is in die nieuwe film Primavera over een violiste in het Ospedale della Pietà, die kan ik aanraden om morgen vroeg naar Espresso te luisteren, want collega Els van Hoofd die komt dan langs om meer te vertellen over die film. En wij gaan hier deze voormiddag in het muzikale water van Venetië duiken. En ja, water hebben ze daar genoeg natuurlijk. Welke componisten hebben er tijd doorgebracht? Welke muziek werd er geschreven en uitgevoerd of werd geïnspireerd door de stad? Bent u er misschien zelf ooit geweest en heeft u er muzikale herinneringen aan? Of welke muziek zou u meenemen tijdens uw gondeltochtje over de kanalen? Laat het mij maar allemaal weten via ampersand@clara.be, de Clara-app of het Clara-kanaal op VRT Max.

Claudio Monteverdi was 30 jaar lang maestro di cappella aan de San Marco-basiliek in Venetië, van 1613 tot aan zijn dood in 1643. Zijn Maria Vespers die schreef hij niet in Venetië, die zijn van een paar jaar eerder. Maar veel muzikologen denken dat Monteverdi die Maria Vespers gebruikte als een soort visitekaartje, iets om mee uit te pakken en zo hopelijk aan een prestigieuze kerkelijke functie te geraken. En ja, het heeft duidelijk gewerkt, aangezien hij zo lang carrière heeft gehad daar in Venetië. Dit waren twee van die Maria Vespers door Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon, Deus in adiutorium en Laudate Pueri. En wie Venetië zegt, die zegt gondels. Dit zijn enkele Venetiaanse gondelliederen van Felix Mendelssohn. Eentje gezongen en twee op piano.

Tenor Patrick Graal zong eerst een Venetianisches Gondellied van Felix Mendelssohn met Daniel Haide aan het piano. En daarna nam Brigitte Angeret het klavier over met twee Venetiaanse gondelliederen uit de Lieden ohne Worte van Felix Mendelssohn. Een dikke 85 jaar voor Claudio Monteverdi, maestro di cappella, werd aan de San Marco in Venetië, werd Adriaan Willaert er aangesteld. Hij zou er 35 jaar aan het roer staan van de cappella. En hij slaagde erin om er een van de beste van Europa van te maken. Hij droeg er zo ook aan bij dat Venetië in de 16e eeuw een van de grootste invloedrijke muzikale centra werd. Neil die wil heel graag iets horen uit de Adriano-reeks die Dionysos Nou aan Adriaan Willaert aan het wijden is. Dit is O Gloriosa Domina.

Eerst hoorde u ook Gloriosa Domina van Adriaan Willaert door Dionysos Nau en Tore Denies. En daarna een compositie van Ermanno Wolf Ferrari, een componist die geboren werd in Venetië in 1876. Dit was In Laguna uit zijn Suite Veneziana door het Rundfunk Sinfonieorkester Berlin onder leiding van Ariane Matiak. Dirk denkt bij Venetië meteen aan La Fenice, het beroemde operahuis van de stad met ook een zeer toepasselijke naam. Want doorheen de geschiedenis ging het al verschillende keren in vlammen op om dan weer uit de as te herrijzen. Heel veel beroemde opera's die zijn in première gegaan in La Fenice. 5 opera's van Giuseppe Verdi onder andere. En Dirk denkt aan de laatste opera van Verdi die daar in première is gegaan, namelijk Simon Boccanegra in 1857. Dirk wil heel graag uit die opera Plebe Patrizi Popolo horen, gezongen door José van Dam.

Plebe Patrizi Popolo uit Simon Boccanegra van Giuseppe Verdi. Gezongen door José Van Dam met het Symfonieorkest van de Munt onder leiding van Sylvain Cambrelin. Muziek verbonden met Venetië, die zoek ik vandaag. Componisten die er werkten, muziek die geïnspireerd werd door La Serenissima of uw eigen muzikale Venetiaanse herinneringen, die zijn ook meer dan welkom. Laat het mij maar allemaal weten. Dit komt uit de Sinfonia Veneziana van Antonio Salieri.

0: Pompidou neemt je mee naar de Biennale van Venetië. Chantal Patin praat in het Belgisch paviljoen met Miet Warlop en met de Belgische kunstenaars geselecteerd voor de centrale tentoonstelling in Minor Keys. Ontdek de belangrijkste paviljoenen en tentoonstellingen in de stad, zoals van beeldhouwer Peter Buggenhout in de Fondazione Dries van Noten. In Pompidou, straks om 5 uur op Clara en VRT Max.
1: De sluiting 's nachts van bars, winkels en bordelen in de Brabantwijk in Schaarbeek lijkt na een maand al resultaten op te leveren. Er zijn minder diefstallen met geweld, er ligt minder zwerfvuil en de bewoners vinden het rustiger op straat. Dat zegt de waarnemende burgemeester van Schaarbeek. Sinds begin deze maand moeten handelszaken tussen 1 en 6 uur 's nachts dicht blijven en de meeste zaken houden zich daaraan. De eerste resultaten zijn dus hoopgevend. Door de droogte in april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Op meer dan 6 op de 10 meetplaatsen staat het grondwater laag of zeer laag. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen en de Kempen. Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
2: Voor de tijd van het jaar is dat toch wel minder gunstig. Dus we hebben eigenlijk toch wel veel meer regen nodig om dat grondwater verder aan te vullen. En dan niet die hevige stortregen zoals we ook de voorbije dagen hebben gehad. Want als het te hevig regent op korte termijn, dan spoelt dat water veel te snel af naar de riolering en dan is het eigenlijk ook weer verloren.
1: Op verschillende plaatsen in Vlaanderen probeert Ferm Kinderopvang vandaag mensen warm te maken om onthaalouder te worden. De Fermgroep biedt momenteel opvang aan 67.000 kinderen. De nood blijft bijzonder groot, want er zijn meer dan 11.000 plaatsen tekort in Vlaanderen. En het is nu interessanter geworden om in het beroep te stappen, zegt Elke Butiens van Ferm.
3: Veel mensen weten bijvoorbeeld nog niet dat er ondertussen ook een nieuw werknemersstatuut bestaat. Nu met het nieuwe statuut dat er bestaat, is het zo dat onthaalouders vast inkomen krijgen, aangevuld met een onkostenvergoeding en eigenlijk alle voordelen waar een andere werknemer van kan genieten. Dat maakt het nu wel veel aantrekkelijker.
1: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op een boot in de Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het een boot met drugsmokkelaars op een bekende smokkelroute. Die informatie kan niet onafhankelijk gecheckt worden. En de aanvallen zijn volgens experts ook in strijd met het internationaal recht. Sinds vorig jaar heeft het Amerikaanse leger zoal 185 mensen gedood in het Caribisch gebied en in de Stille Oceaan. Opdeling vandaag. In het westen blijft het meestal droog. In het centrum en het oosten valt er nog een groot deel van de dag regen. Het is fris tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui en af en toe zon. Vrijdag zon en wolken en opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Ampersand met Sieglinde Michiel.
5: Goedemorgen. Niet alleen de collega's van Pompidou zijn in Venetiaanse sferen deze dagen. Ook deze voormiddag gaan we hier in Ampersand op zoek naar de mooiste muziek verbonden met La Serenissima.

Al Tremontano onder leiding van Wim BQ met een canzon Duo Decimi Toni van Giovanni Gabrieli. Bruno stuurde een berichtje. Hij zag laatst de film Anonimo Veneziano. Een film uit de jaren 1970 waarin een gescheiden koppel een hele dag door Venetië dwaalt. De twee maken ruzie, ze herbeleven mooie momenten. Het is melancholie ten top, ook in de beelden van de stad, schrijft Bruno. En een belangrijke rol in de film is weggelegd voor een muziekstuk van een zogenaamd anonieme componist. Maar het is eigenlijk helemaal geen anonieme componist, want in werkelijkheid is het het prachtige Adagio uit het Hobo-concerto van Alessandro Marcello.

Eerst L'Incogniti onder leiding van Amandine Beyer met hoboïst Emmanuel Laporte en het adagio uit het hobo-concerto van Alessandro Marcello. Gevolgd door Lauda Jerusalem van Antonio Vivaldi, door Maria Soledad de la Rosa, Mariana Flores en het chœur de Chambre de Namur en Les Agréments onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón. Mark wil deze voormiddag heel graag muziek laten horen van Jozef Misliwicek, boheemse componist uit Praag die in Italië bekend werd als Il Boemo, de bohemer. Hij trok in 1763 naar Venetië omdat hij zich daar wilde gaan bekwamen in de Italiaanse operastijl. Hij was heel succesvol in zijn eigen tijd, maar later is hij een beetje vergeten, is hij in de schaduw van Mozart terechtgekomen. Een paar jaar geleden was er weer wat meer aandacht voor Misliwicek, dankzij de film Il Boemo. En Mark die wil heel graag deze voormiddag de ouverture horen tot L'Olimpiade van Jozef Misliwicek.

L'Orfeo Barok Orkester onder leiding van Michi Gajik met de ouverture tot L'Olympiade van Jozef Misliwecek. Wie zou er nu geen nacht willen doorbrengen in Venetië, vraagt Anne zich af. Ze denkt aan de operette Eine Nacht in Venedig van Johann Strauss junior. En ook Anita kan nauwelijks weerstaan aan de lokroep tot een gondeltochtje. Kom in die gondel, is dit uit Eine Nacht in Venedig, gezongen door tenor Nicolai Gedda.

Ja, als iemand met zo'n stem mij komt uitnodigen voor een gondeltochtje, dan zou ik toch ook niet te lang moeten nadenken. Kom in die gondel uit Eine Nacht in Venedig van Johann Strauss junior. Tenor Nicolai Gedda met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Otto Ackermann. Clara en Françoise, die hebben hetzelfde idee. Clara schrijft dat elke keer wanneer ze in Venetië is, de vijfde symfonie van Gustav Mahler door haar hoofd spookt. Ze moet dan denken aan de film Death in Venice, Morte a Venezia, Dood in Venetië uit 1971 van Luchino Visconti. Dirk Bogarde die langs de kanalen dwaalt in het spoor van een jongen op wie hij obsessief verliefd is geworden. Clara schrijft dat het melancholische adagietto van Mahler Venetië echt verheft tot een volwaardig personage. En de beelden van gouden zonsondergangen en gondels op het schitterende water perfect aanvult.

Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela onder leiding van Gustavo Dudamel met het Adagietto uit de vijfde symfonie van Gustav Mahler. Dankzij de film Dood in Venetië voor heel veel mensen intussen bijna onlosmakelijk verbonden met de stad Venetië. Tine is fan van Marco Beasley, schrijft ze. En ze is daarom op zoek gegaan naar een lied dat de brug slaat tussen Beasley en Venetië. En dat heeft ze gevonden in Si dolce il tormento van Claudio Monteverdi. Ze schrijft dat ze dat een van Monteverdi's meest ontroerende madrigalen vindt. En Beasley zingt het op een heel intieme, bijna verhalende manier. Ze hoort er een mix in van sensualiteit en melancholie. En dat is iets wat ze, ja, wat voor Tine heel typisch Venetiaans is. En de stem van Beasley, zijn stijl ook, past perfect bij die sfeer.

Marco Beasley en Accordone onder leiding van Guido Morini met Si dolce il tormento van Claudio Monteverdi. Peter schrijft dat hij Venetië ooit eens in november heeft bezocht en dat de stad ook in de mist en onder grijze wolken absoluut sprookjesachtig blijft. En een bezoek dat hem daar heel erg heeft geraakt is toen hij naar San Michele trok, de begraafplaats van Venetië. Igor Stravinsky en Sergei Diaghilev onder andere liggen daar begraven. Stravinsky hield heel erg veel van Venetië. Hij bezocht de stad heel vaak. En hij koos er ook voor om daar begraven te worden. Hij stierf in New York in 1971. Maar hij werd begraven dus op het begraafeiland. Is dat eigenlijk San Michele? Dat is een begraafplaatseiland. Een eiland dat ook een begraafplaats is. Ik weet niet hoe ik het precies moet uitdrukken. Maar hij wilde dus ook heel graag dicht bij zijn goede vriend Sergei Diaghilev begraven worden. Op vraag van Peter, het eerste deel, de geboorte van Apollo uit Apollon Musaget van Igor Stravinsky.

Naissance d'Apollon en Apollon et les Muses uit Apollon Musagète van Igor Stravinsky door het Camerata Salzburg onder leiding van Giovanni Guzzo. En dit is muziek van een componist die stierf in Venetië. Hij was onderweg van Napels naar Rusland, Domenico Cimarosa, maar hij was nog maar amper vertrokken toen hij in 1801 in een hotel in Venetië overleed. Dit is Nikolaj Tokarev met een sonate voor piano.

0: Ik ben Ellie, ik ben 27 jaar en ik ben saxofonist.
1: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
0: Dat heeft mij wel de nodige portie stress bezorgd, om eerlijk te zijn.
1: Carlos Sio praat met Ellie Broekmans.
0: Ik denk dat componeren sowieso een goede manier is om jezelf als muzikant beter te leren kennen. Zo de kleuren en misschien zo wat de vrijheid. Het onverwachte ook.
1: Vrijdag vanaf 12 uur op Clara.
0: Het is door te componeren dat je zo ziet van nou, oké.
1: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
2: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Het parket van Antwerpen wil twee Joodse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Dat zegt het parket zelf nu het onderzoek afgerond is. Vorig jaar deed de politie enkele huiszoekingen in de Joodse buurt in Antwerpen. Ze nam onder meer messen in beslag en lijsten met de namen van Joodse kinderen die recent besneden waren. Het parket wil de twee mannen laten vervolgen voor opzettelijke slagen en verwondingen tegen minderjarigen en het onwettig uitvoeren van de geneeskunde. De Raad De Kamer moet volgende maand beslissen of er genoeg bezwaren zijn tegen de twee en of er dus ook daadwerkelijk een rechtszaak van komt. Door de droogte in de maand april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Op meer dan 6 op de 10 meetplaatsen staat het grondwater laag of zeer laag. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen en in de Kempen. De regen van de voorbije dagen heeft daar niet zoveel aan veranderd. Spaarzaam zijn is dus de boodschap, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
3: Wij hebben een oproep gedaan naar waterlopenheerders, naar landbouwers ook, om het water zoveel als mogelijk in de grond te laten trekken. En voor burgers, ja, zouden wij willen vragen om geen water te verspillen. Dat is een goed idee het hele jaar door. Zowel met grondwater, maar ook met regenwater en met kraanwater. Want Vlaanderen kent een heel lage waterbeschikbaarheid.
2: Sinds vanmorgen vroeg is de Duitse politie bezig met een razzia bij leden van twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Ze doen huiszoekingen bij 36 verdachte tieners of jongvolwassenen in heel Duitsland. De organisaties zijn zeer gewelddadig en de Duitse veiligheidsdiensten houden hen al een tijdje in het vizier. Ze hadden plannen om aanslagen te plegen tegen opvangcentra voor asielzoekers. Meestal droog weer in het westen, maar in het centrum en het oosten valt er nog een groot deel van de dag regen. Het is ook fris, tussen 11 en 14 graden. Morgen is er nog een lokale bui mogelijk, dan krijgen we af en toe zon. Vrijdag zon en wolken en opnieuw warmer, richting 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
4: Ampersand. Met Sieglinde Michiel.
6: Goedemorgen, nog tot 12 uur zitten u en ik samen in een gondel met de mooiste muziek verbonden met Venetië.

Een live-opname van het ensemble Walter Boeikens met Il Carnevale di Venezia van Alamiro Giampieri. Eliane denkt aan een opera van Vincenzo Bellini, I Capuletti e i Montecchi. Een opera die in première ging in La Fenice in Venetië in maart 1830. Ze wil graag een aria daaruit horen, gezongen door Joyce Di Donato. Een schitterende Romeo, schrijft ze in die opera. Dit is Tu sola, o mia Giulietta, de tu bell'anima.

Mezzosopraan Joyce Di Donato zong uit I Capuletti e i Montecchi van Vincenzo Bellini, begeleid door het Orchestre de l'Opéra de Lyon onder leiding van Riccardo Minasi. Linda wil graag wat aandacht voor een Venetiaanse componiste, Maddalena Laura Lombardini. Die werd geboren in Venetië op 9 december 1745 en ze overleed er ook in 1818. Tijdens haar leven was ze beroemd, niet alleen als componist, maar ook als zangeres en violiste. Ze reisde door heel Europa, wat in die tijd toch wel uitzonderlijk was voor een vrouw. Eerst kwamen mensen naar haar kijken alsof ze een soort curiosum was. Maar op het moment, of vanaf het moment dat ze ontdekte dat ze echt wel een geweldige componiste, violiste en zangeres was, werd ze vooral gewaardeerd om haar muzikaal kunnen. Ze is vooral bekend voor haar strijkkwartetten en dit is er eentje van. Strijkkwartet nummer 2 van Maddalena Lombardini door het Anacor Strijkkwartet.

Het Anacor Strijkkwartet met strijkkwartet nummer 2 van Maddalena Laura Lombardini. Arlette schrijft dat ze banger van water is dan een kat, dus dat ze zich niet zo snel in een gondel zal begeven. Maar mocht ze er toch één nemen, dan zou ze haar angst wel kunnen sussen op het ritme van muziek van Reinaldo Haan.

Eerst tweemaal Reinaldo Haan, Tindaris uit zijn Etude Latine met Susan Graham en Roger Vignoles. En daarna Sopra l'Acqua Indormenzada uit Venezia, een reeks liederen in Venetiaans dialect van Reinaldo Haan, gezongen door Anthony Rolfe Johnson met Graham Johnson aan de piano. En daarna nog Una Hunt aan het klavier met Souvenir de Venise van William Wallace. Constant die denkt aan de vriendschap tussen thrillerschrijfster Donna Leon en mezzosopraan Cecilia Bartoli. Ze zijn vriendinnen dus en ze hebben elkaar niet alleen gevonden in hun liefde voor Venetië, maar ook in hun liefde voor barokmuziek. Op een bepaald moment had Cecilia Bartoli het idee van Donna, waarom schrijf je geen boek over de Venetiaanse componist Agostino Steffani? Donna Leon die woont ook al heel lang in Venetië. Ze schreef het spannende verhaal Hemelse Juwelen. Daar denkt Constant aan vandaag. En in dezelfde periode bracht Cecilia Bartoli ook een album uit met muziek van Agostino Steffani. Mission heet dat album. En dit staat daarop, een aria uit Niobe Regina di Tebe.

Een suggestie van Johan. Barcarolle Vénitienne van Pablo de Sarasate met Tianhua Yang op viool en het Orquesta Sinfonica de Navarra onder leiding van Ernest Martinez Izquierdo. Richard Wagner die bracht in de laatste 25 jaar van zijn leven behoorlijk wat tijd in Venetië door. En eind 1882 ging Franz Liszt bij Wagner logeren in het Palazzo Vendramin aan het Canal Grande. En op een bepaald moment kreeg Franz Liszt een bizar voorgevoel dat Wagner niet heel lang meer zou leven. Hij goot die gevoelens in muziek. Eerst pianomuziek, later werd dat bewerkt naar viool en piano. Ook voor cello en piano is er een versie van La Lugubre Gondola, de begrafenisgondel. En Wagner die overleed inderdaad niet heel veel later. En zijn eerste tocht na zijn overlijden, dat was met die Lugubre Gondola, de begrafenisgondel die hem naar het treinstation bracht om vandaar verder vervoerd te worden. Louis houdt heel erg van de versie voor cello en piano van La Lugubre Gondola van Franz Liszt. Dit zijn Ophélie Gaillard en Delphine Bardin.

Ophélie Gaillard en Delphine Bardin met La Lugubre Gondola van Franz Liszt. En kom nog één verzoekje om het af te leren. Het ultieme Venetiaanse gondellied voor Mark.

Belle nuit, aux nuits d'amour. Het Le Comte d'Hoffmann van Jacques Offenbach, Fatma Saïd en Marianne Grébassa. En de gondel van Cara van der Aura die is hier intussen ook al aangemeerd. Straks is er Music Matters na het nieuws van 12. Mooie dag nog.

0: is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Doogt. Het Antwerpse parket wil twee Joodse besnijders vervolgen. Enkele chirurgen in ons land doen onnodig en te snel rugoperaties. En in Duitsland zijn huiszoekingen aan de gang bij extreemrechtse jongeren. Het parket van Antwerpen wil twee Joodse mannen vervolgen omdat ze jongens illegaal besneden zouden hebben. Het onderzoek van het parket is afgerond. Dries Hirou, waarvan worden de twee precies verdacht?
1: Wel, de aanklachten zijn opzettelijke slagen en verwondingen op minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. Want besnijdenissen op zich zijn niet illegaal in ons land, maar het mag enkel door een arts worden uitgevoerd. En dat zijn de zogeheten mohels die rituele besnijdenissen uitvoeren niet. Vorig jaar werden in het kader van dat onderzoek nog enkele huiszoekingen uitgevoerd in de Joodse wijk in Antwerpen. Er werden toen messen onder meer in beslag genomen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White, die het onderzoek van het parket eerder dit jaar al met veel ophef antisemitisch noemde, heeft gereageerd en zegt dat dit een smet voor België is. Buitenlandminister Prévost reageert daarop dan weer dat White's kritiek op een gerechtelijke procedure ongepast is. Volgende stap is de Raadkamer volgende maand. Die moet beslissen of er daadwerkelijk een proces komt tegen de twee of niet.
0: Dankjewel, Dries. Een aantal chirurgen in Vlaanderen voert onnodig rugoperaties uit om er geld aan te verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van Pano. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Uitleg door Wim de Maasenheer.
2: Kathleen ging door haar rug tijdens het winkelen en belandt bij een rugchirurg. Hij wil haar zo snel mogelijk opereren.
3: Hij zei van ja, u hebt geluk dat u nog niet in een rolstoel zit. Maar als ik u niet snel help, dan gaat het wel zover komen. Dat is een keuze wel rap gemaakt. Hè?
2: De chirurg plaatst 8 schroeven, maar de rugpijn van Kathleen verdwijnt niet. Ze gaat te raden bij andere chirurgen.
3: Die zeiden van, oh, dat is raar. Nee, dat was helemaal geen gevaar. Een tijd later heb ik dan gehoord dat hij ervoor gekend is van onnodige, zware operaties uit te voeren.
2: Verschillende andere patiënten die Pano sprak, maakten precies hetzelfde mee. Ook pijnspecialist Bart Morlion van het UZ Leuven kent de verhalen.
4: Wekelijks zien wij hier patiënten waarvan wij ons echt wel de vraag stellen waarom zijn ze in godsnaam geopereerd geweest. En we moeten vaststellen dat ze heel vaak komen van een handvol rugchirurgen in dit land.
2: De chirurg van Kathleen is intussen verhuisd naar het buitenland.
0: De hele reportage is vanavond te zien op VRT1 rond 20:20. Een vrouw die verdacht wordt van moord op haar man krijgt een schadevergoeding van enkele duizenden euro's omdat er naaktbeelden van haar verspreid waren. 7 mannen hadden die zonder haar toestemming rondgestuurd. Zij verdedigde zich met het argument dat de vrouw een pornoster was. Maar de rechter in Gent vond niet dat de mannen die beelden zomaar mochten verspreiden. De vrouw zelf zit in de gevangenis in afwachting van haar proces voor moord. Door de droogte in april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Op meer dan 6 op de 10 meetplaatsen staat het grondwater laag of zeer laag. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen en in de Kempen. De regen van de voorbije dagen heeft daar niet zoveel aan veranderd. Spaarzaam zijn is de boodschap, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
5: Wij hebben een oproep gedaan naar waterloopbeheerders, naar landbouwers ook, om het water zoveel als mogelijk in de grond te laten trekken. En voor burgers zouden wij willen vragen om geen water te verspillen. Dat is een goed idee het hele jaar door. Zowel met grondwater, maar ook met regenwater en met kraanwater. Want Vlaanderen kent een heel lage waterbeschikbaarheid.
0: De regionale president van de Canarische eilanden ziet het niet zitten dat het cruiseschip waar het Hantavirus vastgesteld is naar Tenerife komt. De nationale Spaanse overheid had dat wel toegestaan. Het schip ligt nu nog bij Kaap Verde en zou over een dag of 3 bij Tenerife aankomen. Het Hantavirus bestaat in veel varianten en wordt meestal via knaagdieren overgedragen. Maar de overheid in Zuid-Afrika zegt nu dat bij 2 patiënten die naar daar overgebracht waren, een variant is vastgesteld die bij nauw contact uitzonderlijk ook van mens op mens kan overgaan. 3 mensen die op het cruiseschip zaten zijn aan het Hantavirus gestorven. Op verschillende plaatsen in Duitsland houden justitie en politie huiszoekingen bij leden van 2 extreemrechtse jongerenorganisaties. Ze worden ervan verdacht dat ze een criminele organisatie vormen. Roel Pennemans, het is wel een heel grote operatie.
6: Zeker. De politie viel binnen op 50 plekken verspreid over zo goed als heel Duitsland. Die huiszoekingen zijn gericht tegen 36 verdachten. Volgens de politie mogelijk leidende figuren van die twee extreemrechtse jongerenverenigingen. Het gaat dus om jonge mensen of zelfs tieners. De jongste verdachte zou amper 16 jaar oud zijn. De twee groepen stonden al langer op de radar van de Duitse veiligheidsdiensten omdat ze zeer openlijk en vaak zeer gewelddadig te werk gaan tegen mensen van bijvoorbeeld de queergemeenschap, buitenlanders of politiek anders. Denkende.
7: Is er al iemand opgepakt?
6: Voorlopig niet. Met de huiszoekingen zou de Duitse overheid vooral meer informatie willen te weten komen over die netwerken en de structuur van de organisaties. Het Duitse federale parket voert mee het onderzoek. En dat parket heeft eerder al andere extreemrechtse jongerengroepen aangeklaagd, maar niet als criminele organisatie, maar als terreurnetwerk. Zo staat er nu in Hamburg een groep terecht, onder meer voor een aanslag tegen een asielcentrum.
7: Dankjewel, Roel. In de straat van Hormuz is een Frans containerschip beschoten en daar zijn ook gewonden bij gevallen. De beschieting gebeurde gisteravond, een paar uur voor bekend raakte dat de Amerikanen voorlopig ook geen schepen meer gaan begeleiden om veilig door de zeestraat te varen. Uitleg door Frank Renaud.
8: De eerste berichten verschenen in de pers, maar de Franse transportmultinational CMA-CGM heeft het nu ook bevestigd. Eén van zijn containerschepen, de San Antonio, is beschoten in de straat van Hormuz. Het schip, dat vaart onder Maltese vlag, is daarbij beschadigd geraakt. Een aantal bemanningsleden is gewond. Ze zijn van boord gehaald en geëvacueerd en krijgen nu medische hulp, zegt CMA-CGM. Het zou gaan om Filipijnse bemanningsleden. De beschieting had gisteravond plaats voor de kust van Dubai. De San Antonio bevindt zich al weken in de straat van Hormuz sinds de scheepvaart daar is stilgelegd. Volgens Amerikaanse media is het ruim 220 meter lange schip beschoten met een kruisraket. Wie dat deed is onbekend. In een eerste reactie liet de Franse regering weten de beschieting onaanvaardbaar te vinden.
7: Vanmiddag wordt het overal droger, wel met veel wolken. We halen rond 13 graden in het centrum. Morgen op veel plaatsen bewolkt met in de namiddag lokale buien tot 16 graden dan. Vrijdag blijft het droog en dan is het ook zachter tot 19 graden. Het Antwerpse parket wil twee Joodse besnijders vervolgen. Daar begon het nieuws mee. Of er ook echt een proces komt, weten we pas volgende maand. In elk geval noemt de Amerikaanse ambassadeur het opnieuw een schande voor België. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
10: Goedemiddag, wat denkt u van een streepje oldschool musical?

Funny Faces in de musical van de Gershwins, maar ook straks hier aan tafel, want Maestro Fortissimo komt langs. Dat is de huiscomponist van Ketnet. Zij hebben net een televisieprogramma gelanceerd dat kinderen warm doet lopen voor klassieke muziek. Een geweldig initiatief, vind ik dat. En waarom de hele familie moet kijken, dat komt u straks te weten. Eerst halen we er nog een resum nieuwe cd's bij en we beginnen met Echo's uit Wenen van Quatuor Hermès.

Quatuor Hermès met een beweging uit het tweede strijkkwartet van Korngold uit hun jongste album Echoes of Vienna, dat Mozart, Webern en Korngold naast elkaar plaatst om een mooie muzikale opeenvolging in de tijd te laten horen. En ergens middenin kan je ook deze componist plaatsen, Richard Wagner, met dit liefdesduet uit zijn opera Tristan und Isolde.

Eten en drinken tegelijk is dat. Sopraan Debra Voigt en tenor Placido Domingo als Tristan und Isolde. Hier samen met Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden onder leiding van Sir Antonio Pappano. En een liefdesduet van Richard Wagner. En de vleugelpiano die ooit van Wagner was, werd de afgelopen weken bij pianosmanen uit elkaar gehaald. En gerestaureerd. Een piano die 150 jaar muziekgeschiedenis in zich draait. En nu vrijdag mag deze Franck Bralais een concert geven daar in Ruislede op die bijzondere Steinway-vleugel die ooit van Wagner was. Hier is Franck Bralais met een sonate van Richard Strauss.

0: Ja, toets voor toets en plank voor plank werd de vleugelpiano die ooit van Wagner was uit elkaar gehaald bij Piano's Manen. De concertvleugel stond in Wagner zijn huis in Bayreuth, maar klonk allang niet meer zo fris. En het Wagner Museum wilde het instrument horen zoals het ooit klonk. En zo werd het atelier in België van Chris Manen ingeschakeld om het te restaureren. En deze Franck Bralais mag er nu vrijdag een concert op geven. Daarin ruisleden bij Piano's Manen. En hier is nog iemand die binnenkort een concert geeft.
1: De Twintigers.
0: Ja, Twintigersconcert van Ellie Broekmans. Daar kijken wij deze week naar uit. Het staat al van bij de start van onze Twintigers op VRT Max. Maar nu vrijdag krijgt ook Ellie de kans om haar ervaringen te delen bij Carlo tussen 12 en 2. Ellie is de voorlaatste Twintigers in het rijtje van 10. Ze bespeelt de saxofoon en dat instrument heeft ze leren kennen door naar een album van Brussels Jazz Orchestra te luisteren. En wie er onlosmakelijk verbonden is met Brussels Jazz Orchestra is Bert Joris. En de vraag die Ellie dan ook mag stellen vandaag aan een persoon die ze bewondert, is voor Bert Joris. Dus Ellie, stel je vraag maar.
2: Ja Bert, ik vraag me af of jij bij het componeren ook een soort landschap voor jou ziet. Want ik vind echt, als ik naar jouw muziek luister, dat ik dat er echt wel in hoor. En of je misschien een soort specifiek proces hebt om te componeren, of je eerst melodie hebt of harmonie, of dat die samenkomen. En wat dat uw grootste invloeden zijn.
3: Ja, Ellie, mijn grootste invloeden zijn duidelijk, ik denk, Gil Evans geweest. Zeker als het over componeren en arrangeren gaat. Misschien eerder arrangeren. Het schrijfproces, dat moet ik eerlijk toegeven, er is geen enkel systeem in dat zou kunnen vertrekken van iets wat ik hoor of meemaak. Dat kan een melodie zijn die in mij opkomt, of dat kan een harmonische sequentie zijn, of een bepaald ritme. Er is absoluut geen systeem. En ja, misschien is dat ook maar goed, want anders... Ja, zou ik nog meer in herhaling vallen dan dat ik nu soms al vind. Maar het is ook zo dat misschien tijdens het schrijfproces een beeld kan opkomen en dat dan het nummer meer in de richting van dat beeld gaat evolueren. En dat beeld kan een persoon zijn, dat kan een situatie zijn, geïnspireerd op mijn kat, dat nummer Triple. Dus je ziet het, alle kanalen staan open, alle mogelijkheden houd ik klaar.
2: Ik herken wat je zegt helemaal in je muziek. Alle beelden die voorbij komen, de personen, de kat. Dus ja, toch wel een beetje wat ik had verwacht. Zo, misschien ook het feit dat je niet van in het begin iets hebt als beeld, maar dat het dan toch komt. Daar kan ik mezelf ook wel heel hard in herkennen als ik componeer. Ik denk dat ik het ook heel moeilijk vind om iets lucraak te componeren zonder dat er echt een gebeurtenis of een persoon of een gedachte aan hangt. En dat dat misschien ook pas later komt in het componeerproces. Dat het ook kan beginnen met een melodie, zoals bij jou.

Triple van en met Bert Joris en zijn kwartet. Bert Joris, die zich tijdens het arrangeren wel eens laat beïnvloeden door Gil Evans, die ook big band arrangementen maakte voor Miles Davis. Maar dan is er ook nog Bill Evans. Ze hebben niets met elkaar te maken, behalve dan dat ze beide talent in overvloed hadden. Deze jazzpianist is ook het idool van zangeres Noah Levy en Paul Eddis. En zij zijn aan de slag gegaan met zijn muziek. En dit is daar een voorbeeld van.

Noah Levy en het Paul Eddy's trio met Very Early uit hun jongste album Portrait in Evans rond jazzpianist Bill Evans. En voor een dosis poëzie uit Iran en India, overgoten door eeuwenoude muziek, moeten we bij de broers Kimirani zijn. Jasmine Lullaby komt uit hun jongste album.

Duo Deseo, dat zijn celliste Anne van Hekke en gitarist Maarten van den Bemde met een Catalaanse traditional en nadien ook nog een populair Spaans lied van Manuel de Falla. Maestro Fortissimo is het Ketnet-programma dat u toch eens moet gezien hebben, want het opent de deur naar klassieke muziek voor kinderen en dat kunnen wij natuurlijk alleen maar bejubelen. Dat is voor na het nieuws van 1.

0: is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het Antwerpse parket wil 2 Joodse besnijders vervolgen. Enkele chirurgen in Vlaanderen doen onnodig en te snel rugoperaties. En in heel Duitsland zijn huiszoekingen aan de gang bij extreemrechtse jongeren. Het parket van Antwerpen wil 2 Joodse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Dat zegt het parket zelf, nu het onderzoek naar de praktijk is afgerond. Dries Giroux, waarvan worden de 2 precies verdacht?
1: Wel, de aanklachten zijn opzettelijke slagen en verwondingen op minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. Want besnijdenissen op zich zijn niet illegaal in ons land, maar het mag enkel door een arts worden uitgevoerd. En dat zijn de zogeheten mohels die rituele besnijdenissen uitvoeren niet. Vorig jaar werden in het kader van dat onderzoek nog enkele huiszoekingen uitgevoerd in de Joodse wijk in Antwerpen. Er werden toen messen onder meer in beslag genomen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White, die het onderzoek van het parket eerder dit jaar al met veel ophef antisemitisch noemde, heeft gereageerd en zegt dat dit een smet voor België is. Buitenlandminister Prévost reageert daarop dan weer dat White's kritiek op een gerechtelijke procedure ongepast is. Volgende stap is de Raadkamer volgende maand. Die moet beslissen of er daadwerkelijk een proces komt tegen de 2 of niet.
0: Dankjewel, Dries. Een aantal chirurgen in Vlaanderen voert uit geldgewin onnodige rugoperaties uit. Dat blijkt uit een onderzoek van Pano. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden. Soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Uitleg door Wim de Mazeneer.
2: Kathleen ging door haar rug tijdens het winkelen en belandt bij een rugchirurg. Hij wil haar zo snel mogelijk opereren.
3: Hij zei van ja, u hebt geluk dat u nog niet in een rolstoel zit. Maar als ik u niet snel help, dan gaat het wel zover komen. Dat is een keuze wel rap gemaakt, hè?
2: De chirurg plaatst 8 schroeven, maar de rugpijn van Kathleen verdwijnt niet. Ze gaat te raden bij andere chirurgen.
3: Die zeiden van, oh, dat is raar. Nee, dat was helemaal geen gevaar. Een tijd later heb ik dan gehoord dat hij ervoor gekend is van onnodige, zware operaties uit te voeren.
2: Verschillende andere patiënten die Pano sprak, maakten precies hetzelfde mee. Ook pijnspecialist Bart Morlion van het UZ Leuven kent de verhalen.
4: Wekelijks zien wij hier patiënten waarvan wij ons echt wel de vraag stellen waarom zijn ze in godsnaam geopereerd geweest. En we moeten vaststellen dat ze heel vaak komen van een handvol rugchirurgen in dit land.
2: De chirurg van Kathleen is intussen verhuisd naar het buitenland.
0: Een vrouw die verdacht wordt van moord op haar echtgenoot krijgt van 7 mannen een schadevergoeding van enkele duizenden euro's. Omdat de mannen zonder haar toestemming naaktbeelden van haar hadden verspreid. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist. De mannen beweerden dat het beelden waren van een anonieme pornoster. Maar de rechter oordeelde daar anders over en veroordeelde de mannen tot het betalen van een schadevergoeding. De vrouw zelf zit in de gevangenis in afwachting van haar proces. De 2 artsen-infectiologen zijn vanuit Nederland op weg naar het cruiseschip waar het hantavirus is vastgesteld. Dat meldt de Nederlandse cruisemaatschappij. 3 mensen die aan boord waren van het schip waar het hantavirus aan boord is, zijn intussen naar Nederland onderweg. 2 van hen hebben symptomen van het virus. De 3e passagier had een nauwe band met een opvarende die vermoedelijk is overleden aan het virus. In totaal zijn 3 ouderen gestorven op het schip. De regionale president van de Canarische eilanden ziet het intussen ook niet zitten dat het Nederlandse cruiseschip naar Tenerife vaart en daar aanmeert. De nationale Spaanse overheid had dat wel toegestaan. Nu is het schip nog vlakbij Kaapverdië voor de westkust van Afrika. Op verschillende plaatsen in Duitsland houden justitie en politie huiszoekingen bij leden van 2 extreemrechtse jongerenorganisaties. Ze worden ervan verdacht dat ze een criminele organisatie vormen. Roel Pennemans, het is daar wel een heel grote operatie?
5: Ja, absoluut. De politie viel binnen op 50 plekken, verspreid over zo goed als heel Duitsland. Die huiszoekingen zijn gericht tegen 36 verdachten, volgens de politie mogelijke leidende figuren van die 2 extreemrechtse jongerenverenigingen. Het gaat dus om jonge mensen of zelfs tieners. De groepen zouden honderden leden tellen die vooral via sociale media als TikTok en Telegram zouden worden gerecruiteerd. Ze stonden al langer op de radar van de Duitse veiligheidsdiensten, omdat ze zeer openlijk en vaak zeer gewelddadig te werk gaan. gedaan tegen mensen van bijvoorbeeld de queergemeenschap, buitenlanders of politiek andersdenkenden.
0: Ja, en is er al iemand opgepakt?
5: Voorlopig niet. Met de huiszoekingen zou de Duitse overheid vooral meer informatie willen vergaren over die netwerken en de structuur van de organisaties. Het Duitse federale parket voert mee het onderzoek. Dat heeft al eerder andere extreemrechtse jongere groepen aangeklaagd, niet als criminele organisatie, maar als terreurnetwerk. Zo staat er in Hamburg een groep terecht, onder meer voor een aanslag tegen een asielcentrum.
0: Dankjewel, Roel. In de straat van Hormuz is een containerschip van een Franse rederij beschoten. Daarbij zijn ook gewonden gevallen. De beschieting gebeurde gisterenavond voordat president Trump aankondigde dat hij Project Freedom stilzet, waarbij de VS schepen helpt om door de straat van Hormuz te varen. Uitleg door Frank Renaud.
6: De eerste berichten verschenen in de pers, maar de Franse transportmultinational CMA-CGM heeft het nu ook bevestigd. Eén van zijn containerschepen, de San Antonio, is beschoten in de straat van Hormuz. Het schip, dat vaart onder Maltese vlag, is daarbij beschadigd geraakt. Een aantal bemanningsleden is gewond. Ze zijn van boord gehaald en geëvacueerd en krijgen nu medische hulp, zegt CMA-CGM. Het zou gaan om Filipijnse bemanningsleden. De beschieting had gisteravond plaats voor de kust van Dubai. De San Antonio bevindt zich al weken in de straat van Hormuz sinds de scheepvaart daar is stilgelegd. Volgens Amerikaanse media is het ruim 220 meter lange schip beschoten met een kruisraket. Wie dat deed is onbekend. In een eerste reactie liet de Franse regering weten de beschieting onaanvaardbaar te vinden.
0: In Venetië is daarnet het Belgisch paviljoen officieel geopend tijdens de 61ste Biennale van Venetië. Dat is het belangrijkste evenement rond hedendaagse kunst ter wereld. Het wordt om de twee jaar georganiseerd. Een verslag van Joris Vergeijlen.
7: Grijs en somber weer in Venetië en dat zet de toon voor deze biennale. Er is heel wat kritiek op de organisatie te horen, omdat Rusland en Israël mogen deelnemen. Vandaag was er luid protest voor het Russisch paviljoen. Minister van Cultuur Caroline Genet, die het Belgisch paviljoen opent, deelt die kritiek.
8: Kunst is altijd politiek, maar als kunst propaganda wordt voor regimes die genocide plegen of die Europa en onze waarden aanvallen en een Oekraïnse cultuur vernietigen, dan moet daar protest tegen zijn.
7: Toch is het vooral de kunst waar het om zou moeten draaien. In de paviljoenen veel performancekunst deze editie. België heeft daar een sterke reputatie, zegt Miet Warlop. Zij vertegenwoordigt ons land als allereerste performancekunstenaar.
9: Ik heb eigenlijk beeldende kunst gestudeerd en dan uiteindelijk van daaruit ben ik op het podium beland. Dus voor mij voelt het wel als zo terug naar wat ik eigenlijk ooit wou doen.
7: De Biennale van Venetië loopt nog tot 22 november.
0: Vanmiddag wordt het overal droger, wel met veel wolken. We halen rond 13 graden in het centrum. Morgen op veel plaatsen bewolkt met in de namiddag lokale buien. Tot 16 graden dan. Vrijdag blijft het droog en dan is het ook zachter tot 19 graden. Het Antwerpse parket wil twee Joodse besnijders vervolgen. Daar begonnen we mee. Of er ook echt een proces van komt, weten we pas volgende maand. De Amerikaanse ambassadeur in ons land noemt het opnieuw een schande voor België. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
11: Slecht gezind worden van de wekker die 's morgens afgaat. U herkent het misschien wel en wie weet hebt u daar wel iets op gevonden. Net als de huiscomponist van Ketnet, want hij is de maestro die kinderen laat kennismaken met klassieke muziek. En dit deuntje hoort daarbij.

0: Opvraag van kijkertje Emiel: moest er dringend naar rustgevende, vrolijke, klassieke muziek gezocht worden, want zijn papa wordt slechtgezind van de wekker die 's morgens afgaat. En humeurige papa's, die willen we natuurlijk niet. Hè. En toen kwam jij in het vizier, Senne Guns. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het werd de morgenstimmung van Krieg. We kennen jou van de podcast Koken met Classics, ja, waarin je bekende popsongs analyseert. Wat is nu jouw taak als huiscomponist van Ketnet?
1: Ze hebben mij specifiek voor dit programma gevraagd om samen met dus telkens een jonge kijker dan op zoek te gaan naar een muzikaal antwoord op een bepaald probleem. Dus in dit geval was het Emiel, zijn vader, die niet goed uit zijn bed kon. Of het zou ook... Er was een meisje bijvoorbeeld die altijd angst had bij de tandarts. En die zei, ik zoek muziek die me rustig maakt als ik naar de tandarts gaat. En dat gaf mij en het programma bij uitbreiding eigenlijk de gelegenheid om te gaan zoeken naar muziek en een beetje een aanleiding om te spreken over muziek en bepaalde parameters. En oké, als je rustig wilt worden van muziek, wat moet dat dan zijn? Dat moet traag zijn, dat moet misschien eerder wel laag zijn, of werkt het wat beter in de hoogte? Dus je krijgt eigenlijk allerlei manieren om over klank, over emoties en gevoelens, ja, te babbelen.
0: En eigenlijk is het een mooi verpakte muziekles ook.
1: Ja, zonder dat het op die manier overkomt. Het mocht niet didactisch of belerend zijn, maar door die vraag krijg je eigenlijk ook een hele leuke, organische manier om over muziek te praten. Je kunt heel makkelijk dingen laten horen, voorspelen. Je kunt ze eens op een ander instrument laten horen, zien of dat een andere emotie opwekt. En effectief, dan ben je schalks ondertussen ook aan het uitleggen wat een viool is of wat een fagot is ten opzichte van een dwarsfluit of zo. Maar dat zit er een beetje verdoken in. Ja.
0: Ja. En geef je dan ook in het dagelijkse leven muziekles?
1: Ik geef les op het conservatorium in Gent. Ja, dat gaat over... ik geef songwriting vooral, over hoe songs in elkaar zitten, wat ik in Koken met Classics ook deed. Ik vertrek meestal niet vanuit vragen van mijn studenten om iets te maken voor hun vader, maar ik geef wel les, dus ja, ik heb die ervaring ook.
0: Oké, ik heb ook een vraag voor jou, want ik wil dat spelletje wel eens spelen. Ik zal het een spelletje noemen, wat jullie op Ketnet doen. Dus ik ga je een vraag stellen, zoals de kinderen dat ook doen bij jou. We kennen het probleem allemaal. Het gaat over file, de files in ons land. We verliezen allemaal wel eens tijd door met de wagen stil te staan. Kan jij iets bedenken om dat moment toch enige levenskwaliteit te geven? Wat heb ik daar dan voor nodig?
1: Levenskwaliteit, dat is mooi. Ja. Wat we in de aflevering meestal doen, is beginnen met zogezegd een slecht voorbeeld uit de popmuziek. En in dit geval bij de file is dat heel makkelijk, want er was ooit heel lang geleden een zekere Frank Dingenen die een lied had dat ging over samen in de file, ja gezellig.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat lijkt mij dus een slecht voorbeeld, aangezien dat het niet zo gezellig is in de file. Dus ik zou iets anders doen. Plus, dat geeft dan een aanleiding om over melodie te praten. Dat melodietje. Dat is eigenlijk een melodietje dat als je dat een paar keer herhaalt, word je het misschien vrij snel beu. En je zit al in een file, wat op zich al iets herhalend is. Dus volgens mij moeten we zoeken naar een soort melodie die je er altijd wel een beetje bij houdt, waardoor dat de muziek geen behangpapier wordt. Dus ik zou het een beetje proberen gaan zoeken in het meer minimalistische. Een melodie maken die altijd een klein beetje uitbreidt en altijd een klein beetje verandert. Zodanig dat je de hele tijd de focus kunt houden op de melodie.
0: En toch het verkeer dat stapvoets rijdt.
1: Ja, ook een beetje. Dat was dan een vraag voor u, want soms stel ik dan vragen terug aan de kinderen van als jij in een file zit, zou het je liever op zwepende muziek hebben? Of moet de muziek u net rustig maken?
0: Goh, ik denk beide, nee. Dat je zacht begint om toch... Je moet het enige tijd uithouden en dan een beetje opzwepender. Ja. Want ja, je wilt toch een beetje actie in die wagen.
1: Oké, dan steken we er een dynamisch verloop in. Dan beginnen we heel hoog stil en dan eindigen we ietsje dynamisch. En dan krijgen we een melodie die de hele tijd uitbreidt en zo bouwen we dat eigenlijk op. En idealiter gaat uw aandacht dan de hele tijd naar die muziek en denk je, er is de hele tijd iets aan het gebeuren in die muziek en ik vergeet de file even. Dat zou volgens mij een goed scenario zijn.
0: En hoe repetitiever, hoe beter waarschijnlijk.
1: Ja. Maar ook niet te repetitief, want dan ben je het dus aan het vergeten en dan let je niet meer op de muziek, denk ik. Dus er moet een soort herhaling in zitten die je een soort file-trance brengt misschien eigenlijk. Daar zouden we voor moeten proberen gaan, denk ik dan.
0: Oké.
1: En dan dacht ik, een file is ook allemaal auto's op elkaar gepakt. Dus misschien moeten we de begeleiding van het stuk, daar moeten we misschien clusters voor gebruiken. En clusters, dat zijn op een piano, als je allemaal noten naast elkaar tegelijk indrukt. Bijvoorbeeld, en je speelt die allemaal tezamen, dan heb je een cluster. Wat uiteindelijk een beetje hetzelfde is als alle auto's die op elkaar gepakt staan.
0: Snugger, ja.
1: Voilà, dus dan krijg je clusters. Dat geeft een beetje dat dichtgevoel en dat past ook wel goed. Dat past ook wel goed bij die opbouw van dat minimalistische stuk, denk ik. Dus ik zou met clusters beginnen. En dan, op het einde, hopen we natuurlijk dat de file oplost en dat die weer heel vloeiend gaat. Dus dan zou ik die clusters geleidelijk aan laten evolueren naar arpeggio's en gebroken akkoorden die dan... En daar dan de hele tijd de melodie nog over, maar dan op het einde hebben we wel een vloeiend verkeer. Dat danst er dan nog altijd door. En dan zijn we van een hele opeengepakte bende auto's naar auto's gegaan die vloeiend zich door het verkeer terug bewegen.
0: Ja, dus als je binnenkort zo'n vraag binnenkrijgt van ene Cara uit Oostende, 7 jaar, dan weet je dat ik het ben. Hè?
1: Ja,
0: Oké, perfect. Maar we gaan dat fileprobleem nu gewoon afronden. Ik zet jouw microfoon hier weer open. Terug naar maestro Fortissimo zelf. Het zijn echt wel heel mooie persoonlijke vragen die jullie binnenkrijgen. Hè? Zoals Victor bijvoorbeeld. Hij wil zijn oma moed inspreken bij haar revalidatie.
1: Ja.
0: Aan de hand van muziek.
1: Ja.
0: Hoe ga je dan te werk?
1: Dat was echt een heel toffe vraag. Omdat je, wat je net wel ook bij die file gemerkt hebt, soms is de emotie echt heel één op één te voelen. En je wilt bij zo'n oma, in dit geval wilde wel... wouden wij alleszins een heroïsche tune. Je wilt die een soort moed geven, dat moet strijdvaardig klinken en dat kun je heel makkelijk laten horen aan de hand van bijvoorbeeld een hoorn in dit geval, die dan die een heel heroïsch, heldhaftig thema speelt. Dat was heel tof, want we lieten aan hem horen, eerst op piano en dan zei hij, ja, het mag nog iets heldhaftiger en dan speelt de hoorn dat en dan, ze weten ook nooit dat er een instrumentalist komt en dan draaide hij hem om en je zag echt in die ogen, ja, dat is het gevoel dat ik moet hebben.
0: Zo fijn dat die gasten mee kunnen muziek maken. Gewoon.
1: Ja, echt heel, heel leuk. Als je dat ziet gebeuren, dan is dat heel plezant als dat aan het ontstaan is.
0: Zullen we er eens naar luisteren?
1: Ja, zeker.

0: Ja, dit is geen AI. Want die werkt echt wel samen met een echt orkest. Ja. Youth Orchestra Flanders. Zij zijn natuurlijk heel trots op deze samenwerking, heb ik gelezen. Ja, zo filmisch. John Williams kwam de kamer binnen.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat was ook altijd. Elke aflevering is ook een excuus om behalve allerlei muzikale parameters en instrumenten het ook te hebben over een componist die dat soort problemen misschien in het verleden ooit wel al eens opgelost heeft. En hier zochten we dus heldhaftige, heroïsche muziek. En dan moesten we denken aan John Williams. En dan zeiden we, oké, we gaan iets proberen schrijven in de stijl van John Williams. Dus dan krijg je filmmuziek. Hè.
0: Zeker gelukt. En dan zijn er ook nog Alex en Jules. Ook een fantastisch verhaal. En de Zeven Geitjes. Mm-hmm. Vrolijke, ritmische muziek was de vraag in de stijl van Stravinsky om de geitjes op de boerderij beter te laten drinken. Oh, kan toch niet schattiger?
1: Ja, leuk hè? Ja, dit was zo'n vraag. Dat is een beetje gelijk de filevraag. Bij sommige dingen, als je heldhaftige muziek of muziek om te slapen wilt hebben, dan heb je heel duidelijke muzikale parameters. En dit soort vragen, of de filevraag, is eigenlijk een excuus om dingen te introduceren die je denkt, ah, daar moeten we het eens over hebben. En in dit geval moesten de geitjes geactiveerd worden. Dus we zeiden, de geitjes moeten geactiveerd worden met vreemde maatsoorten, zodanig dat ze even in de war zijn en dat ze denken, er moet iets heel ritmisch, energetisch gebeuren. Waarbij die geitjes onmiddellijk hoesting krijgen en geactiveerd worden. En ze moeten op voorhand eerst betoverd worden door een bevreemdende klank. En dan hebben we ons gespiegeld aan Stravinsky, Le Sacre, denk ik, waar die fagot heel hoog speelt, die dan eigenlijk bevreemdend klinkt voor die geitjes. Wat dan natuurlijk een klein beetje uit de duim gezogen. Enfin, ik weet het niet. Ik heb de aflevering nog niet gezien. Misschien
0: uit de duim gezogen of de fles gezogen?
1: Of de fles gezogen, ja. Kijk, voilà.
0: We gaan er eens naar luisteren.

0: ja, geïnspireerd op Stravinsky. Vertel je die gasten dan ook wie die man was? Ja. Geef je meer achtergrond?
1: Ja, er zit ook altijd een animatie in, die heb ik niet gemaakt, maar er zit altijd een animatie in die op 1 minuut tijd een componist uitlegt en behandelt. En in dit geval is dat Stravinsky. Ik vraag me nu trouwens af of er luisteraars zijn met geitjes thuis die allemaal zeer actief zijn beginnen drinken nadat ze dit gehoord hebben. Eigenlijk.
0: Zeer leuk allemaal. En hier kunnen we dus samen met onze kinderen van genieten. We moeten er natuurlijk wel zeer vroeg onze wekker voor zetten. Ja. Maar daar heb jij dan weer die Peer Gynt-suite voilà. Verder voor gearrangeerd. Want elke zaterdag en zondag moeten we kijken van 8:15 tot 8:00. Ja. Maar we kunnen het natuurlijk ook herbekijken via VRT Max. En op het einde van de reeks komt er een album uit.
1: Ja. Ja, komt op Spotify denk ik en op alle andere digitale streaming services waar dat je de muziek apart ook nog kunt beluisteren en er al je problemen mee oplossen die je mogelijk nog hebt.
0: Fantastisch. Dankjewel. Senneguns.

Ja, zo lief, al die onbevangen vragen die Maestro Fortissimo krijgt van de Ketnetters. Zoals een vrolijke, ritmische muziek in de stijl van Stravinsky om de geitjes op de boerderij van Alex en Jules beter te laten drinken. En dan krijg je vandaag bovenop die Stravinsky nog eens klarinetist Woody Herman van ons cadeau. Als dat niet dorstlessend is. Clara, blijf verwonderd.

Deze Zweedse cellist en componist Lars Danielsson is niet alleen goed met noten, hij is ook creatief met woorden, want de titel van zijn jongste album heeft hij zelf uitgevonden, Echo Mir. Echo van geluid dat resoneert en Mir is een oud Noors woord voor moeras. En hiermee bedoelt hij de echo's van zijn eigen diepte, dus hij stelt zich erg muzikaal kwetsbaar op. En voor deze familie is muziek kinderspel. Eentje bedient de contrabas, de andere zit aan de piano en de derde zingt. Zij schreef ook alle teksten in het Frans en Creools met hulp van hun vader. Al begrijp je wat ze hier zingt in alle talen. Hier is Abraham Reunion.

Ademen doen ze samen op hun jongste en pas verschenen album Parfum d'Azur, waar ze de saxofoon van de Argentijn Javier Girotto laten resoneren met de pianoklanken van Jean-Pierre Commo, hier met eigen muziek La Danse des Murmures. Zonder adem kan hij inpakken, de Duitse bariton Samuel Hasselhorn. Zijn derde Schubert-album Hoffnung staat deze week te blinken in onze vitrine als keuze van Clara. Dit is een fragment eruit.

Bariton Samuel Hasselhorn en dat is Zugenklöcklein uit een van zijn Schubert-albums. Ik wens u een prettige middag verder met onze maestro Mark. Hij haalt er ook vandaag contratenor, de Spaanse contratenor Xavier Sabata bij, want die komt vrijdag naar Bozar. Zo bent u weer helemaal bijgepraat.

0: 14 nieuws met Dominique Viers. Een aantal chirurgen in Vlaanderen voert uit geldgewin onnodig rugoperaties uit. Dat blijkt uit een onderzoek van ons onderzoeksprogramma PANO. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. En dat is misdadig, zegt pijnspecialist Bart Morlion van het UZ Leuven.
1: Ik zie hier regelmatig patiënten die heel verwonderd staan wanneer ik hun vraag zich even te ontkleden voor een grondig lichamelijk onderzoek. En ze me de opmerking maken, ja maar, u bent de eerste die mij dit vraagt. En daar word ik boos van. Het is echt crimineel om een patiënt een ingreep aan te bieden zonder een volledige analyse. En daar hoort ook bij dat je je handen op de patiënt legt en een goed onderzoek doet.
0: De hele reportage is vanavond te zien op VRT1 rond 20:20. In Temse in Oost-Vlaanderen is een zware brand uitgebroken in een varkensstal. Op het moment van de brand waren 3000 varkens in de stal. Geen enkel dier heeft het overleefd. Volgens de burgemeester is er geen asbest vrijgekomen. De brand is intussen onder controle, maar de brandweer is nog aan het nablussen. Door de enorme rookontwikkeling vraagt de gemeente om ramen en deuren te sluiten. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk. Het Israëlische leger voert opnieuw bombardementen uit in het zuiden en oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Gezondheid al 4 mensen gedood, onder hen de burgemeester van een dorp. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn tegen doelwitten van de gewapende Libanese militie Hezbollah, omdat Hezbollah het staakt het vuren heeft geschonden. Eerder vandaag had het Israëlische leger de inwoners van 12 dorpen al gewaarschuwd om hun woning te verlaten. 2 infectiologen zijn vanuit Nederland op weg naar het cruiseschip waar het hantavirus is vastgesteld. Dat meldt de cruisemaatschappij. 3 passagiers waren al van boord gehaald voor verzorging. 2 van hen hebben symptomen van het hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een opvarende die vermoedelijk is overleden aan het virus. Intussen wordt nog steeds gediscussieerd over waar het schip mag aanmeren. Nu ligt het nog voor de kust van de Kaapverdische eilanden. De regering in Madrid had toestemming gegeven om naar de Canarische eilanden te varen, maar dat ziet de regionale overheid daar niet zitten. 8 opvarenden zijn besmet of vermoedelijk besmet. 3 mensen zijn dus aan het virus overleden. Vanmiddag wordt het overal droger, wel met veel wolken. We halen rond 13 graden in het centrum. Morgen op veel plaatsen bewolkt met in de namiddag lokale buien. Tot 16 graden dan. Vrijdag blijft het droog en dan is het ook zachter tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd.
3: Ik ben Ellie, ik ben 27 jaar en ik ben saxofonist.
4: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
3: Dat heeft mij wel de nodige portie stress bezorgd, om eerlijk te zijn.
4: Carlos Sio praat met Ellie Broekmans.
3: Ik denk dat componeren sowieso een goede manier is om jezelf als muzikant beter te leren kennen. Zo de kleuren en misschien zo wat de vrijheid. Het onverwachte ook.
4: Vrijdag vanaf 12 uur op Clara.
3: Het is door te componeren dat je zo ziet van nou, oké.
4: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
2: Maestro. Met Mark Janssens.
5: Een fijne woensdagnamiddag, welkom. Wie was Joachim Bernard Hagen? Een man uit de 18e eeuw. Hij speelde luit en hij componeerde zelf ook muziek voor dat instrument. Merkwaardig genoeg op het moment dat de luit in Europa een stap terug moest zetten. Ja, ook muziek was en is onderworpen aan modetrends. Niet alle muziek, maar toch. Meneer Hagen zette door en dacht misschien bij zichzelf, ooit kent de luit een revival. Als hij dat werkelijk dacht, dan was hij een visionair. Dit concerto is van Joachim Bernard Hagen met de Argentijnse luitiste Evangelina Mascardi.

de allereerste keer opgenomen. Dit luidconcert van Joachim Bernard Hagen met luitiste Evangelina Mascardi en het ensemble Estrovagante, geleid door Riccardo Doni. Johan Bernard Hagen, vergeten man, vergeten muzikus, was violist in Hamburg, is daarna gaan werken in Bayreuth. Bayreuth was in de 18e eeuw, zeker in de eerste jaren van de 18e eeuw, ook een heel belangrijke plaats voor de barok. En we hebben één bron in Augsburg, daar vinden we die muziek van Joachim Bernard Hagen terug, met een aantal werken voor luid, dat is de enige bron die we hebben. Evangelina Mascardi, die we hier op luid hoorden, geeft ook les in Rome aan het conservatorium luid. En Riccardo Doni, die het ensemble hier leidde, is eigenlijk van opleiding clavecinist. En al sinds het begin van Il Giardino Armonico, in begin jaren 90, is hij de vaste clavecinist van dat ensemble. Onze stem van de week is die van de Catalaanse contratenor Javier Sabata. In 2017 pakte hij uit met een opname vol arias, waarin hij personages uit de barok vertolkte die slechte jongens waren. Bad guys, de titel van de cd. Slechterikken dus. Maar slechterikken die allemaal een catharsis doormaakten. Met andere woorden, er kwam een moment dat hun frank viel of dat ze van hun paard gebliksemd werden. Ik weet het niet exact. Het is een van beide. Javier Sabata in Ariodante van Händel.

Javier Sabata. Vrijdag zingt hij in de Munt hier in een aria uit Ario Dante van Händel met het ensemble Il Pomodoro van Riccardo Minassi. Ario Dante van Händel was het eerste seizoen dat Händel aan Covent Garden in Londen met een opera kwam. En het was meteen een succes. Was niet evident, want er waren toen nogal wat rivalen. Er was naast dat gezelschap van Händel in Covent Garden nog de Opera of the Nobility. De Prince of Wales had aan zijn schouders ondergezet en zijn geld waarschijnlijk ook. En aan de andere kant had Händel met zijn ensemble de ondersteuning van de koning en de koningin. En het was een schot in de roos, Ario Dante. 11 keer opgevoerd in het eerste seizoen in Covent Garden. Maar daarna, zoals zoveel van de opera's van Händel, werd die nauwelijks nog gespeeld, 200 jaar lang verdwenen. Er zou pas in de vroege jaren 60 van de vorige eeuw, dus niet zo lang geleden, een uitgave van de partituur verschijnen. Maar natuurlijk, er is ook een opname die 30 jaar geleden insloeg als een bom. Dat was een opname met Mark Minkowski en Anne-Sophie van Otter. Herinner u Anne-Sophie van Otter die Scherza in Fida zingt uit Ario Dante, onvergetelijk. Pianist Piotr Andrzejewski die heeft lang gewacht om de late pianomuziek van Johannes Brahms op te nemen. Maar het wachten is gelukkig voorbij. Klavierstukken van Brahms met Piotr Andrzejewski.

Piotr Andrzejewski, een keuze van Clara, zijn nieuwste cd. En hij koos voor de late pianomuziek van Johannes Brahms. Brahms die er toen niet meer uitzag zoals in zijn jonge jaren, maar een stevige baard had en ook een beetje was bijgekomen. Maar muzikaal gesproken, ja, toch wel het hoogtepunt, denk ik, voor zijn pianomuziek, deze klavierstukken. We hoorden drie intermezzo's uit de klavierstukken opus 118 en 119. Dat was Brahms die in de zomer, dat deed hij wel meer, naar Bad Ischl ging om daar wat uit te rusten. Maar ja, zomaar uitrusten, dat vond hij niets. Dus begon hij te componeren en hij was dan meestal enthousiast, ook nu. We zitten in 1893 en hij schrijft aan Clara Schumann. Ja, ik ben muziek aan het componeren en elke noot is pure melancholie. Zo voel ik het aan, schreef Brahms. Je moet de melancholie uit de noten persen. Dat zal elke pianist moeten doen die deze muziek speelt. Johannes Brahms. Felix Mendelssohn was zeker in zijn jonge jaren een reiziger. We weten dat we gisteren, als u er al bij was, in Schotland waren met Felix Mendelssohn, met zijn derde symfonie. Vandaag in Italië, zijn vierde symfonie. Hij reisde Italië rond en hij kwam terug met schetsen, muzikale schetsen van alles wat hij zag. Hij moest zelf toegeven dat hij ogen tekort had en oren tekort ook voor alles wat er in Italië op hem afkwam, alles wat er te zien en te horen was. Ik beleef hier het totale geluk, zei Felix Mendelssohn. Het volkomen plezier van het leven, dat valt mij hier in de armen. En dat klinkt vooral in zijn presto door met die saltarello en die tarantella. Daar zien we de vrolijke Italiaanse Felix Mendelssohn. De saltarello was een Italiaanse dans, een dans waarbij je moest springen en huppelen, want het komt van het Italiaanse saltare, springen. En het komt al voor in boeken in de 15e eeuw, in boeken over choreografie. En dan zit die Romeinse saltarello, wordt gevolgd door een Napolitaanse tarantella. En Mendelssohn gaf achteraf zelf toe, dit is de prettigste muziek die ik ooit componeerde. De vierde symfonie, de Italiaanse, van Felix Mendelssohn. Een nieuwe opname met Andries Nelsons en het Gewandhausorchester Leipzig.

0: Waterdoorlatende verharding, is dat dan enkel grind of...
1: Een aha-moment nodig bij het aanleggen van je oprit? Bij Artstone helpen we je kiezen voor de oprit en het terras op maat van je huis, je leven en je vergunning. Ontdek alle waterdoorlatende oplossingen in een van onze showrooms. Artstone.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
2: Clara, live.

Felix Mendelssohn in Italië met zijn vierde symfonie, de Italiaanse, het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Andries Nelson, zijn nieuwe opname. Mendelssohn had de winter in Berlijn doorgebracht en dacht van, ik wil nu wat warmte, dus ging hij naar het zuiden, via München, Wenen reisde hij, waar hij, als hij in Wenen verbleef, elke ochtend om 7 uur een uur Italiaans praten met een Italiaanse vriend, om een beetje te oefenen. Dan kwam Mendelssohn aan in Venetië. Ja, Venetië, waar we deze voormiddag in Ampersand al waren. En straks met Pompidou op de Biennale. Maar we zitten nu in Venetië in 1829 ongeveer bij Mendelssohn. En hij zei, Italië, ik ben er eindelijk. Hij was echt uitgelaten. Hij had er zo naar uitgekeken. Daarna ging hij naar Firenze, uiteindelijk in Rome. Komt hij aan op 1 november. En daar volgt hij de voetstappen van Goethe. Hij leest daar Goethe's reis door Italië. Hij was niet echt onder de indruk, vind ik, van de muziek in Italië of van de smaak van de Italianen als het op muziek aankwam. Hij schreef zelfs heel scherp, de orkesten zijn nog erger en slechter dan ik in mijn hoofd had en dan ik gedacht had. Hij heeft er ook eigenlijk nauwelijks publieke concerten gegeven, Mendelssohn. En in plaats van Italiaanse componisten te ontmoeten, ontmoette hij de Hector Berlioz. Dat was toen een belangrijke componist, die was met zijn Prix de Rome in Rome. Daarna gaat Mendelssohn naar Napels, gaat hij terug via Rome en dan keert hij naar huis via Firenze en zo via Genua en Milaan gaat hij door Zwitserland naar Duitsland. En uiteindelijk brengt hij ook 2 maanden door in München en daar wordt hij hals over kop verliefd op een pianiste, maar goed, het blijft een vlees, er komt niks van. En dan staat Parijs daarna voor de volgende reis op de agenda. Parijs had hij al bezocht als kind. En hij is helemaal onder de indruk. Hij ontmoet Chopin ook. Dus ongeveer dezelfde leeftijd, Chopin. Ze zullen trouwens vrienden blijven. Hij kende niet veel van de muziek van Chopin, maar hij vond de mens Chopin wel interessant en boeiend. Ja, in de Parijse salons zou je Mendelssohn niet te veel vinden, want hij had ook een hekel aan het muzikale milieu in Parijs. Hij zei van, het is totaal overroepen, het is oninteressant, de mensen zitten de hele tijd tegen elkaar, zoals ze dat in het mooie Nederlands heet, te stoeven, zeg maar, te pochen. Maar muzikaal gebeurt er heel weinig. Hij zou trouwens Mendelssohn nooit meer terugkeren naar Parijs na dat tweede bezoek. In de nieuwe integrale van de symfonie van Mendelssohn met Andries Nelsons zitten ook de 2 oratoria. Dit is een aria uit Paulus met de bas Georg Zeppenfeld.

0: God, sei mir gnädig, uit het oratorium Paulus van Felix Mendelssohn met de bas Georg Zeppenfeld en het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Andries Nelsons uit een mooie nieuwe integrale met de symfonieën en de twee oratoria van Felix Mendelssohn. Nelsons heeft het goed in Leipzig, maar iets minder goed in Boston, want een paar maanden geleden heeft de raad van bestuur van Boston Symphony Orchestra beslist om zijn contract niet te verlengen. Dus in de zomer van 2027 met het Tanglewood Festival stopt het werken van Andries Nelsons in Boston. En dat heeft heel wat veroorzaakt. In de eerste plaats bij Nelsons zelf, die hij zei van dit is niet wat ik heb gewild. De raad van bestuur zei van kijk, we zitten niet op één lijn over de toekomst en dan moeten we die beslissing nemen. Ondertussen is er veel wantrouwen en protest van de muzici bij Boston Symphony Orchestra. En net nu, gisteren, heeft Andries Nelsons in Wenen een eretitel gekregen bij de Wiener Philharmoniker. Dus geliefd in Wenen, omdat ze daar ook al vele jaren met hem samenwerken. Maar in Boston, daar zijn de plooien nog lang niet glad gestreken.
1: Maestro. Met Mark Janssens.
0: Een fijne namiddag, het is 3:10. Mocht de tijd u interesseren of als u de tijd wil vergeten, dat kan bij ons natuurlijk ook met deze muziek van Zoltán Kodály, zijn adagio voor cello en piano. We zitten aan het begin van de 20e eeuw, origineel voor viool en piano, maar Kodály was er als de kippen bij 5 jaar later om ook een mooie versie voor cello en piano te componeren. Zoltán Kodály met Jean-Guy Carras en Alexandre Tarot.

Zoltan Kodály componeerde dit adagio met cellist Jean-Guyen Queyras hier aan Alexandre Tarot aan de piano. Was eigenlijk opgedragen aan een violist, want dat was de eerste versie voor viool. Violist Imre Waldbauer van een strijkkwartet dat een aantal kwartetten van Béla Bartók voor de eerste keer zou uitvoeren. En Waldbauer en Bartók speelden trouwens ook samen een aantal recitals. Wat is er fijner dan op een toch wel grijze woensdagnamiddag te luisteren naar het derde pianoconcerto van Sergej Rachmaninov. Terug naar 2017 met de Tsjechische Philharmonie onder leiding van Pavo Järvi. En de soliste in dit derde concerto van Rachmaninov is Katja Bunyatishvili.

derde pianoconcerto van Sergej Rachmaninov met Katja Buniatishvili aan de piano en de Filharmonie van Tsjechië onder leiding van Pavo Jerfi. Buniatishvili, Georgische en Franse. Ze is bijna jarig, ze wordt 39. En ze was ook een van de artiesten die te gast waren op de heropening van de Notre-Dame in Parijs. Het is bijna 4 uur na het nieuws. Dan laten we een vioolsonate van Mozart horen uit de nieuwe opname met Isabelle Faust en Alexander Melnikov.

0: Pompidou neemt je mee naar de Biennale van Venetië. Chantal Patin praat in het Belgisch paviljoen met Miet Warlop en met de Belgische kunstenaars geselecteerd voor de centrale tentoonstelling in Minor Keys. Ontdek de belangrijkste paviljoenen en tentoonstellingen in de stad, zoals van beeldhouwer Peter Buggenhout in de Fondazione Dries van Noten. In Pompidou, straks om 5 uur op Clara en VRT Max.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Zeker 3 hogescholen en universiteiten bij ons zijn het slachtoffer van een datalek. Het zijn de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en Artevelde, de Hogeschool in Gent. Het lek is een gevolg van een hackersaanval op bepaalde software die de scholen allemaal gebruiken. Het is niet duidelijk hoeveel gebruikers in totaal zijn getroffen. Door het lek zijn namen, mailadressen en interne berichten van studenten en medewerkers gestolen. Mogelijk zijn er ook nog andere hogescholen of universiteiten betrokken. Brussels Airlines heeft nog zeker voldoende brandstof voor de komende 4 tot 6 weken. De luchtvaartmaatschappij ervaart op dit moment dus geen problemen met brandstoftekorten door de spanningen in het Midden-Oosten. Naar de zomer vooruitkijken gaat wel niet. Toch wil topvrouw Dorothea van Boxberg alle klanten geruststellen. Als er voor een bepaalde vlucht een tekort is, zullen mensen een andere vlucht kunnen nemen of krijgen ze hun geld terug.
2: I think actually that customers really can buy that. Tickets. If we have to cancel a particular flight, we will try to bring them on another flight. And in the worst case, the ticket would be refunded.
1: Het Israëlische leger voert opnieuw bombardementen uit in het zuiden en oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Gezondheid al 4 mensen gedood, onder hen de burgemeester van een dorp. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn tegen doelwitten van de gewapende Libanese militie Hezbollah, omdat Hezbollah het staakt het vuren heeft geschonden. Eerder vandaag had het Israëlische leger de inwoners van 12 dorpen al gewaarschuwd om hun woning te verlaten. En op de Biennale van Venetië is vanmiddag het Belgisch paviljoen geopend. De Biennale is het belangrijkste evenement voor hedendaagse kunst ter wereld. Naast een centrale tentoonstelling zijn ook heel wat landen vertegenwoordigd met een eigen paviljoen. Ons land wordt vertegenwoordigd door kunstenaar Miet Warlop. Het is meteen ook de eerste keer dat een performance-kunstenaar die eer krijgt. De organisatie van de Biennale ontving heel wat kritiek, omdat ook Rusland en Israël zijn uitgenodigd. Uit protest daartegen is de jury opgestapt. De prijsuitreiking wordt dus uitgesteld, maar de biennale gaat gewoon door zoals gepland. Vanmiddag wordt het overal droger met veel wolken wel. We halen rond 13 graden in het centrum. Morgen op veel plaatsen bewolkt met in de namiddag lokale buien tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog en dan is het ook zachter tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Verwonderd.
4: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
3: Maestro. Met Mark Janssens.
5: Een mooie namiddag. Vlaanderen telt heel wat klassieke muzici die tot ver buiten onze grenzen bekend zijn. Dat was gisteren zo en dat is vandaag nog altijd. En die muzici zijn soms extravert, soms een tikkeltje ego gedreven. Sommigen weten hoe ze zich moeten verkopen en anderen blijven hun bescheiden zelf. Kies maar waar u deze man wil situeren. De immer bescheiden... Paul Dombrecht.

Een hobo-concerto van Tommaso Albinoni met Paul Dombrecht en Il Fondamento. En met Albinoni zaten we ook in Venetië. Daar heeft hij bijna zijn hele leven gewoond. Hij componeerde heel veel, ongeveer 80 opera's. Maar het meeste van die opera's zijn verloren gegaan, want ze werden ook niet uitgegeven tijdens zijn leven. We hebben wel een aantal collecties met instrumentale muziek. Die werden uitgegeven, hadden ook duidelijk veel succes, want werden heruitgegeven en nog maar eens. Het zijn bundels van instrumentale muziek, waardoor wij Albinoni vandaag associëren met instrumentale muziek. Maar in zijn tijd was het eigenlijk een absolute operacomponist, die zeker gefinancierd werd door de Europese adel, als je het lijstje bekijkt van de muziek die toch uitgegeven is en wie daar geld voor gaf. Dan was hij toch wel een heel belangrijke componist toen, met aanzien en met goede connecties in de adel. Niet in Venetië, maar in Rimini zitten we bij Antonio Draghi. Draghi, een van de belangrijkste componisten aan het Hof van Habsburg, want daar ging hij werken in de 17e eeuw, maar daarna bijna compleet vergeten. En dat heeft ook te maken met het feit dat veel van zijn werk inderdaad ook, zoals bij Albinoni, niet werd uitgegeven en dus niet bekend is en dan verloren gaat. En daardoor kunnen we wel een beeld hebben van die Antonio Draghi. Maar muzikaal moeten we toch doen met een aantal voorbeelden, zoals La Vittoria della Fortezza, hier met onze stem van de week, contratenor Javier Sabata.

Pierre Sabatta in een aria uit La Vittoria della Fortezza, muziek van Antonio Draghi. En als je hem echt live aan het werk wil horen, dan kunt u vrijdag naar de Munt.

een gigue van Pachelbel met Il Giardino Armonico. Wat dacht u van een beetje Mozart? Een heel mooie sonate voor viool en piano van Mozart. Komt uit het vierde en laatste volume van Isabel Faust en Alexander Melnikov. Zij hebben de voorbije jaren alle viool- en pianosonates van Mozart opgenomen. En nu zitten we in een periode dat Mozart in Wenen is en dat zijn vader enthousiast is. Dat schrijft hij aan zijn dochter, aan de zus van Wolfgang. Dat zijn broer veel concerten moet organiseren en ook veel geld verdient, waren inderdaad succesvolle jaren van zijn leven. Hij organiseerde zelf concerten en die waren succesvol en componeerde vooral voor die concerten prachtige muziek. Een handvol mooie, mooie pianoconcerto's. Zeker de belangrijkste pianoconcerto's uit het genre die hij zou componeren. En ook voor zo'n concert componeerde Mozart deze 33e sonate voor viool en piano. Isabel Faust en Alexander Melnikov.

Mozart zijn 33e sonate voor viool en klavier. Hier met Isabel Faust, de violiste, Alexander Melnikov op pianoforte. En daarmee hebben ze alle sonates voor viool en klavier van Mozart opgenomen. 4 volumes. Isabel Faust, die deze maand trouwens een nieuw werk voor viool en orkest zal spelen van de Slovense componist Vito Zurai. En niet dit, maar volgend weekend komt Alexander Melnikov musiceren met Antwerp Symphony Orchestra. 100 jaar geleden ongeveer, 1923, Ray Vaughan Williams pakt uit met een English Folk Song suite. Een suite die hij origineel componeert voor een military band in Engeland. Er zit ook een mars in, 17 Comes Sunday. Dat is eigenlijk een Engels volksliedje dat vooral bekend is in de vroegere versie Maid and the Soldier. En de tekst gaat over een soldaat die een meisje bewierookt. Hier is die Engelse volksmuzieksuite van Ray Vaughan Williams met Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, geleid door Andrew Manzi.

De English Folk Song Suite van Rayvon Williams met Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Andrew Manzi. Morgen namiddag in Maestro de vijfde symfonie, de Reformatie symfonie van Felix Mendelssohn met Andries Nelsons. En daarmee sluiten we onze, ja, toch wel een beetje Nelson special af rond Mendelssohn. En ook Max Bruch morgen, dat beroemde concert of vioolconcerto van hem met de jonge violist Randall Gooseby. Het is bijna 5 uur na het nieuws. Gaan we naar Venetië, naar Chantapatin op de Biennale. Pompidou natuurlijk. Mooie avond.

0: is 5 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Verschillende Vlaamse hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer van hackers. Brussels Airlines heeft nog zeker voldoende kerosine voor de komende 4 tot 6 weken. En in het Verenigd Koninkrijk zijn er morgen lokale en regionale verkiezingen. Verschillende hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer geworden van een groot datalek. Het gaat onder meer om de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en de Artevelde Hogeschool in Gent. Hackers hebben namen en mailadressen van studenten en docenten in handen. Er zijn volgens de getroffen scholen wel geen wachtwoorden gelekt. Volgens Ine van Zeeland, privacy-expert aan de VUB, lijkt het datalek mee te vallen. Maar moeten studenten en docenten wel waakzaam zijn.
1: Het kan dus gebeuren dat er op die manier wel bijvoorbeeld opdrachten worden verstrekt om geld over te maken naar een bepaalde rekening. Of dat er wordt geprobeerd om privégegevens van mensen of andere wachtwoorden alsnog los te krijgen of iemand zover te krijgen dat hij ergens inlogt, waarbij dan meegekeken kan worden om vervolgens ernstiger lekken te veroorzaken.
0: In het Vlaams parlement is vanmiddag gedebatteerd over de beslissing van de Vlaamse regering over het drinkwaterplan, de energiemaatregelen en de begroting. Volgens de oppositie stelt het akkoord niets voor. Er klonk dan ook veel teleurstelling van op de oppositiebanken. Een verslag van Lonne van Erp.
2: U heeft de verwachtingen niet ingelost, u heeft gefaald.
3: Dat is het verdict van Chris Janssens van Vlaams Belang. De regering zou meer moeten doen om de energiefacturen betaalbaar te houden. Dat vindt ook Jos Dazen van PvdA.
2: Hoe kunnen jullie de mensen zo in de steek laten op het moment dat de facturen zo door het dak gaan?
3: Ook het drinkwaterplan, dat onder meer de vervuiling met PFAS en andere schadelijke stoffen moet aanpakken, is een flop, vindt Mieke Schouwvliegen van Groen. Er is geen gevaar voor de gezondheid, zegt de regering, maar daar is zij niet van overtuigd.
4: Merci, minister Bruins. Merci, N-VA. Merci vooruit voor een deal op kap van de volksgezondheid.
3: Jasper Pille van Anders maakt zich dan weer ernstig zorgen over de begroting.
5: Het enige wat jullie hebben gedaan is de hetebrei vooruitschuiven naar september en ondertussen de begroting laten rotten.
3: In september moet de regering in elk geval op zoek naar ruim 1 miljard euro om de begroting volgend jaar in evenwicht te krijgen.
0: Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines ondervindt op dit moment geen problemen met brandstoftekorten. Maar de maatschappij blijft waakzaam. Ze is maar verzekerd van kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Steven Rombout, wat betekent dit nu precies?
6: Dat betekent dat Brussels Airlines niet ver kan vooruitkijken. De olieleveranciers kunnen kerosine 100% garanderen voor de komende weken, maar dus niet langer. Toch wil topvrouw Dorothea van Boksberg de klanten geruststellen. Als er voor een bepaalde vlucht een kerosine tekort is, zullen mensen een andere vlucht kunnen nemen of krijgen ze hun geld terug.
7: I think actually that customers really can buy their tickets. If we have to cancel a particular flight, we will try to bring them on another flight. And in the worst case, the ticket would be refunded.
6: Ja, de hoge olieprijzen hebben voorlopig maar een beperkte invloed op de resultaten van Brussels Airlines. En dat komt omdat ze zich samen met de Duitse moedergroep Lufthansa grotendeels had ingedekt tegen de stijgende prijzen.
0: Dankjewel, Steven. De provincie Oost-Vlaanderen waarschuwt voor energieleveranciers die op een brutale manier klanten benaderen, nu de provincie opnieuw een groepsaankoop voor elektriciteit en gas organiseert. Energieleveranciers bellen en mailen naar hun klanten en proberen hen te overhalen om niet in te tekenen op de groepsaankoop en bij hun oude leverancier te blijven. Ze bieden een nieuw tarief aan, maar dat is niet noodzakelijk voordeliger, zegt Simon Verpoest van de provincie Oost-Vlaanderen.
8: Soms kan het een interessanter voorstel zijn. Ik heb het in het verleden ook al meegemaakt dat dat effectief klopte. Maar het is niet altijd het geval. Dus maak een goede vergelijking. Probeer eventueel de V-test te raadplegen om de vergelijking te maken. Of klop aan bij een energiehuis.
0: Morgen zijn er gemeenteraadsverkiezingen in delen van Engeland, maar ook de parlementen van Schotland en Wales worden herverkozen. Vooral in Wales kan dat de kaarten flink doorheen schudden, want er verandert heel wat aan het kiessysteem. Katrien van der Schoot vanuit Wales.
9: Hi guys, hi everyone. Nice to be back.
0: Een vergadering van het Jeugdforum in Torfijn. Met podcasts en filmpjes maken ze leeftijdsgenoten bewust van hun democratische rechten. Voor het eerst kunnen ze vanaf 16 jaar stemmen voor het parlement in Wales. Zo kunnen we onze stem laten horen, zegt Charlotte.
9: It's an opportunity for young people to have their say, really, and get to feel like their voice is heard.
10: Good morning, how are you? Hello.
0: Ook het nieuwe kiesysteem in Wales kan de politieke kaarten doorheen schudden. Voortaan telt elke stem in verhouding zoals bij ons. Lindsay Whittle van de nationalistische partij Plaid Cymru is blij dat het recht van de sterkste voorbij is.
11: It's finished. It will always have to be, as it is in most European countries, a coalition of governments and ideas and thoughts.
10: Come on in, you go, you.
0: Regeringspartij Labour zou hier in Wales zwaar verliezen. Plaid Cymru staat nipt boven het rechtspopulistische Reform UK. De laatste pamfletten zijn belangrijker dan ooit.
12: Thank you, all the best, Lindsay.
11: Thank you very much. Thank you.
0: De zoon van de Noorse kroonprinses krijgt geen enkel band. De rechtbank in Oslo heeft zijn verzoek daartoe afgewezen, omdat de kans op herhaling van de feiten te groot is. Marius Heuby zit in voorhechtenis op verdenking van verkrachting en mishandeling van verschillende vrouwen. Hij had om huisarrest gevraagd omdat iemand uit zijn familie niet naar de gevangenis kan komen wegens de slechte luchtkwaliteit. Vermoedelijk gaat het om zijn moeder, met de Maurit, die aan een ernstige longziekte leidt. Volgende maand doet de rechter uitspraak in de zaak. In de Verenigde Staten is Ted Turner overleden, de oprichter van televisiezender CNN. Dat was de eerste commerciële televisiezender die de klok rond nieuws uitzond, waarmee Turner een revolutie veroorzaakte in de tv-wereld. Later verkocht hij CNN aan Time Warner. Turner was onder meer een tijd lang getrouwd met de actrice Jane Fonda. Hij was 87 jaar oud. Laszlo Fazekas, voormalig speler en trainer van voetbalclub Antwerp, is overleden. Hij was 78 en leed al een aantal jaar aan de spierziekte ALS. De voormalige spits begon zijn carrière in zijn geboorteland Hongarije. Hij speelde 4 seizoenen bij Antwerp tot 1984. Daarna speelde hij ook bij Sint-Truiden. En daarna ging hij aan de slag als trainer, onder meer bij Eendracht Aalst, Harelbeke en Union. Het blijft droog vanavond bij temperaturen tot 9 graden vannacht. Morgen eerst lokaal enkele opklaringen, daarna meer wolken en in de namiddag enkele buien. We halen dan tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog, dan krijgen we ook mooie opklaringen bij temperaturen tot 19 graden. Het datalek aan verschillende Vlaamse hogescholen en universiteiten, daar begonnen we mee. Hackers hebben namen en mailadressen van studenten en docenten in handen, maar volgens de getroffen scholen zijn er geen wachtwoorden gelekt. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd. Pompidou, live van op de Biennale van Venetië, met Chantal Patin. Buonasera a tutte e a tutti. Pompidou, inderdaad, in het kader van de 61ste Biennale van Venetië. Live vanuit het Belgisch paviljoen van Miet Warlop.
13: Hey, hello, salam, salut, ciao.
0: Muziek uit het Belgisch paviljoen van Miet Warlop, dat zei ik al. Dat is hier daarnet om 12 uur heel plechtig geopend met cultuurminister Caroline Genet. Dag mevrouw Genet, welkom in onze Venetiaanse demeur van Clara hier op de Biennale. Uiteraard ook dag Miet Warlop.
14: Dag Chantal.
0: Ja, en dag Kasia Resjes van Kanaal Pompidou in Brussel en ook Caroline Dumala, curator. Met allemaal vrouwen zijn wij rond jou verzameld, beste Miet Warlop. Hoe gaat het met jou vandaag? Dat was nogal wat, hè, daarnet?
14: Ja, ik ben een beetje licht in mijn hoofd. Het is een overrompeling. En we hebben net een prachtige speech van de minister van Cultuur gehad. Natuurlijk, de performance is begonnen om 10 uur. En er is echt zo'n massieve opkomst. En dat had ik eigenlijk niet echt zien aankomen.
0: Ja. Dus. Jij bent totaal van je melk, Miet Warlop, hè?
14: Eigenlijk wel.
0: Ja.
15: Zal ik dan maar met de cultuurminister beginnen? Ja, dan kan jij een beetje op adem komen. Ja, mevrouw Genet, toch wel een bijzonder moment voor jou, hè? Om hier vandaag te staan in dat Belgisch paviljoen te mogen openen.
16: Ik ben zo trots op Miet en het hele team. Inderdaad, vrouwen aan de macht. Het was een heel intense ochtend, omdat het ook een biennale is waar heel veel om te doen is. Hier wordt veel geprotesteerd over Rusland, over Israël. En het statement dat Miet en haar team maken is gewoon zo intens, zo to the point. In de wereld waar zoveel gebeurt, waar precies alles lijkt te schuiven, vaste grond onder de voeten verdwijnt, spreekt zij. En soms komt dat aan en soms weten we niet wat gedaan of gezegd. En dat is eigenlijk waar het vandaag over gaat. Welke richting kiezen we en spreken we of zwijgen we? En...
15: Ja, u hebt niet gezwegen, Caroline Genet. Het was wel een heel politieke speech die u gebracht heeft. Hè. Maar we weten natuurlijk al een aantal weken van u dat u zich verenigd heeft met een aantal andere cultuurministers in Europa om een statement te doen. Want een aantal dingen staat u niet aan.
16: Ja, de Russen zijn hier. Dat is, vind ik, een heel raar signaal. Europa wordt aangevallen om wat we zijn, democraten. Een volk wordt belegerd, de Oekraïners. Een cultuur wordt van de kaart geveegd. En dan vind ik het heel raar dat op dat moment dat een Russisch regime hier een stem krijgt. En ja, we hebben met de ministers van cultuur van onder andere Polen, Letland, Frankrijk dat statement wel gemaakt van ja, we hebben sancties tegen de Russen, we zijn in oorlog met de Russen, maar de Russen mogen hier wel op kap van al die artiesten, op kap van al die makers propaganda komen voeren. En daar dient kunst niet voor. Kunst is eigenlijk altijd een spiegel, kan een stem zijn van machthebbers, maar is ook vaker een tegenstem. En ik vind het heel goed dat ook de kunstenaars en ook Miet en haar team ook dat protest meevoeden.
15: Mm-hmm. Niet alleen de Russen zijn hier, maar ook de Israëli's zijn hier. Weliswaar niet in het paviljoen in de Giardini, want dat is dan dicht wegens verbouwingen, maar die zitten elders. En het is ook om die reden, omwille van de aanwezigheid van die Israëlische kunstenaar, dat de voltallige jury van de Biennale is opgestapt.
16: Ja, dat is een krachtig signaal, denk ik, van die mensen in die jury. Zij zeggen van, deze Biennale dient niet voor propagandadoeleinden. Kunst moet kritisch kunnen zijn en zij maken een statement. En het is nog minder aan politici om te zeggen wat kunstenaars moeten zeggen of doen. Dus ik ben hier eigenlijk ook om een statement te maken voor die autonomie, voor die artistieke vrijheid. En als mensen een tegenstem zijn, dan steun ik uiteraard onze makers, onze artiesten. Mm-hmm.
15: Wel Miet nog altijd aan het ademhalen is, ga ik even naar Kasia Resic van Kanaal, die hier daarnet ook heel mooi heeft gesproken. And now I will switch to English with you, Kasia. What should artists do? Because there's a strike announced for Friday. What do you think about that?
17: I think the question about what should artists do, it's what should people do, really. And what is difficult about the situation, which I think Miet's work so beautifully reflects, is that are actions enough or are words enough? Mm-hmm. And when the words are not enough, what do we do?
15: Yeah.
17: So I know that the responses are complicated because Venice Biennial as a structure is entangled in many political networks. Decisions are not straightforward. They don't belong only to the artists, they belong to others. I think we at the Belgian Pavilion benefit from great unity around us, with politicians, with artists, with curators, with the team as well. It's a live pavilion. We have not only artists and their opinions to consider, there's so many people. So it's incredibly complex, but I think we're doing quite well.
15: Mm-hmm. Miet, heb jij daar iets op te zeggen terwijl je aan het bekomen bent?
18: Natuurlijk, wat ik ook wel wat zot vind, is dat die jury dan uiteindelijk resigned door de druk die er is. Doordat zij eigenlijk staten van, wij willen eigenlijk niet dat die landen meedoen aan de competitie. En dat de reactie van de biennale eigenlijk is, dat dan plots een heel populistisch ding wordt, die dan openstaat voor corruptie. Natuurlijk, onmiddellijk als je... als je het publiek wil laten stemmen. En dat vind ik wel... Ik ben gemaakt door het publiek, dus het gaat niet over dat het publiek niet belangrijk is. Absoluut niet. Maar wel het feit dat zij die hun verantwoordelijkheid gewoon doorschuiven en dat het dan plots uiteindelijk ook gewoon zo een leeg ding wordt.
16: Ja. Heeft eigenlijk te maken met het feit dat elk individueel jurylid hier is aangeklaagd door dat paviljoen van Israël. En vandaar dat die mensen allemaal zijn opgestapt. Mevrouw Genet, we kunnen niet lang van uw tijd gebruik maken, want u moet er vandoor. U hebt natuurlijk een heel zware agenda vandaag. Maar de Amerikanen die liggen ook op uw lever. Nu is dat ook een bijzonder slecht paviljoen. Ja, het is...
19: Ik ben het niet eens. Kijken,
16: het is artistiek gewoon... totaal oninteressant. Men heeft daar een beeldhouwer gezet. Ze hebben die nog met crowdfunding bijeen moeten... een moeilijke situatie. Maar wat denkt u, mevrouw Genet?
19: Ja, ik vind het heel raar dat met een president als Trump... Dat er alleen nog over de greatness van Amerika mag gemaakt worden. En ja, dus geen queer, geen andere thema's. Dat is natuurlijk het hellend vlak, de slippery slope waar we op zitten... Trump is ook een populist, een autoritair leider. Dus kunst mag voor dat soort leiders alleen maar de greatness of the leader promoten.
16: Ja, maar zelfs dat doet het eigenlijk niet.
19: Dat is gewoon dus... lelijk. Okay.
16: Ja, maar om te eindigen, Caroline Genet, cultuurminister. Hoe lang ken jij het werk van Mittal, jij die graag naar het theater gaat en zo?
19: Al heel lang. Ik herinner mij echt het paard, Miet. Dus dat was de eerste keer dat ik het werk zag. En ik ben altijd ontzettend geïntrigeerd door... Ja, eigenlijk is Miet een schelm voor mij. Een vrouwelijke schelm die altijd met een knipoog de dingen zegt zoals ze zijn. Op het moment dat ze gezegd moeten worden. En dat kunnen niet veel mensen. En zeker niet op een podium.
16: Ja. Ik laat u gaan, mevrouw Genet. Ik wens u nog een hele fijne dag toe op de Biennale van Venetië. En we gaan nog even luisteren naar muziek gemaakt voor het Belgisch paviljoen door Micha Volders en Itwan.
20: It never shut. It will never stop. Never shut up. Venice, 2026. 7th April till 2nd May. Rehearsals, 4/5. Premiere. Score until March 29, Venice. The morning till the evening, or the morning till lunch break. Dopo essenci, after being there. Ci siamo già passati. We have been here before. It's important to see this as a collective work, even when parts are split up between people, to still carry them together. Support voices who sing and bodies who climb. There is no main role in this work. The main role is the work.
16: Het is een fantastisch paviljoen. Het ziet er ook geweldig uit met al die gipse woorden enzovoort. Maar de muziek is ook fantastisch. Miet Warlop, you did it again. De minister zei het tijdens haar speech. Het is een gezamskunstwerk. Dat klinkt wel heel chic, maar dat is wat je altijd doet, hè, Miet. Dus in die zin is het eigenlijk niet zo anders. Of ja, wat denk jij daarvan? Wat was de ambitie?
18: De ambitie was zeker sowieso om eigenlijk meerdere kunstenaars binnen dat werk binnen te laten. En vooral op muziekvlak dan is er eigenlijk... de muziek is eigenlijk gemaakt door iedereen die meedoet, die muzikant is. Dat is Rachmat, Wietse
16: Tange
18: en Melvin Slabbink. En die hebben eigenlijk de nummers gefraseerd op mijn teksten, de teksten gefraseerd. En dan heeft Micha Volders daar eigenlijk een soort van visie en lijn in getrokken en dat geproduced natuurlijk in, zoals hij dat goed kan, in een fijn gesprek in zijn studio in Hasselt. En dat was eigenlijk wel super om op die manier heel de voorbereiding voor het paviljoen eigenlijk te doen, via die muzikale input van iedereen, waar dan Micha dan eigenlijk een lijn in trekt, wat wel chic is.
16: Ja. Ik vind dat heel die bazaar op plaat moet uitkomen, Miet. Daar moet je echt eens aan denken. Maar ja, dus een hele tijd geleden bedenken Caroline Dumala en jij... Niet waarlopen om in te dienen voor het Belgisch paviljoen, want dat doen vele kunstenaars natuurlijk. Hoe kwam je erbij? Had je zoiets van, ja, maar ik ben eigenlijk een beeldend kunstenaar, ik hoor hier ook thuis? Of
15: het is de hoogste tijd dat ze eens performancekunstenaars omarmen.
18: Wel, ik dacht twee dingen. Ik dacht dat het wel eens tijd was voor performance, omdat ik heel trots ben op de Belgische performancekunst. Ik denk dat we met veel zijn die echt hoge kwaliteit produceren, dat we daar ook nog altijd steun voor krijgen. En dat het wel mooi zou zijn moest het eens op de biennale terechtkomen. Dat was één ding. Dan een ander ding was dat Kasia en Diana eigenlijk me stimuleerden om een dossier in te dienen.
15: Kasia is van Kanaal Pompidou en Diana is Diana Campbell, yes. Waarmee je hebt gewerkt op, in Dhaka, dat is in Bangladesh, al een hele tijd geleden. Waardoor je zou kunnen zeggen, het hele Belgisch paviljoen is in Bangladesh ontstaan. Made in Bangladesh.
18: I love it. Ja, en ook natuurlijk mijn ontmoeting met Micha Volders is natuurlijk ook daar begonnen. Want ik heb alleen hij meegenomen naar Dhaka om die biennale daar uit de grond... dat werk voor de biennale van Dhaka uit de grond te stampen. Dat was een ongelooflijk avontuur. Dus dacht ik dat het fijn zou zijn om een verderzetting hier in Europa daarvan te doen.
15: Ja. Ja, dat is zo van first we take Dhaka en then we take Venice. En toen kwam het bij jou terecht, Caroline Dumala, want jij bent curator van het Belgisch paviljoen. Ja, ken jij Miet's praktijk? Want jij komt ook uit de beeldende kunst natuurlijk.
1: Ja, ik had gelukkig al werk van haar gezien toen we erover begonnen te spreken. En ik heb het terug opgezocht, want de vraag is me al een paar keer gesteld geweest. In 2014 heb ik voor het eerst Dragging the Bone gezien in de Beurs Schouwburg.
15: Ja.
1: En daarna heb ik One Song in Casino in Oostende gezien. En twee heel andere performances, maar ik denk een heel goed spectrum om It Never Shut te verstaan, hoe dat is samengekomen. Ja. En ook, denk ik, hoe dat Miet is... Ja, ik heb haar voor het eerst gezien toen dat ze het zelf met haar eigen lichaam met die plaaster aan het struggelen was. Ook al kon je haar niet zien, zat haar haar helemaal over haar gezicht. Dus het kon eender welk vrouwenlichaam zijn. Maar dat was heel krachtig. Ik wist niet goed wat ik aan het zien was. En dat was het begin van de fascinatie. Ja.
15: Mm-hmm. Nu horen de mensen die aan het luisteren zijn van... Gips, wat is dat allemaal? Mm-hmm. We moeten toch eens dat paviljoen beschrijven. Dus van de buitenkant zie je het mooie Belgisch paviljoen. Dat is het oudste, denk ik, ook van de Giardini. En daarvoor staat een tribune met allemaal... Ja, vierkante gipsen platen waarop woorden staan, heel vaak hele korte woorden. Miet, hetzelfde herhaalt zich binnen, want de gips, het ligt ook binnen in het paviljoen vol met van die gipsen platen. En dan gaan de performers aan de slag. Dus die nemen die gipsen platen en dan worden de woorden ook gezongen, geschreeuwd. Er wordt van alles mee gedaan. Soms gaat er een gips kapot. Hoe kwam je op die idee om... met die gipsen woorden te gaan werken, Miet? Want je deed al vroeger dingen met gips. Dit is een praktijk die jou niet onbekend is.
18: Nee, wel, ik denk de reden waarom ik plaasteren een interessant materiaal vind binnen mijn praktijk, is dat ik niet echt iemand ben die zo één grove sculptuur zou kappen uit een mega dure blok marmer, laat ons zeggen.
15: Een Carraraatje is niks voor jou.
18: Een Carraraatje, misschien wel, maar niet op deze schaal. Die plaaster past zo hard bij de directheid van dit werk. En ook, plaaster is ook gemaakt om te studeren, om kopies mee te maken. En dat vind ik er allemaal wel passen bij het idee dat ook eigenlijk behoorlijk direct is. Het zijn eigenlijk twee componenten die bij elkaar hooit, die reageren op elkaar en dan eigenlijk verstillen in de ruimte of verstenen.
15: Ja. Ze zwijgen ook. Het Never Shut is nogthans de titel van het Belgisch paviljoen. Wat bedoel jij met die shh?
18: Ik bedoel eigenlijk dat het nooit stopt. Allee, die shh is in het Vlaams geschreven, terwijl dat It Never natuurlijk Engels is en dat zorgt natuurlijk voor een beetje vragen over die titel. Maar die borden zijn eigenlijk vooral, ik gebruik die al van toen ik de eerste keer een soort van fascinatie had voor de cheerleader character. Omdat dat ook eigenlijk uit een soort van beweging is ontstaan, dat cheerleader. Dan is dat helemaal als object beginnen beschouwd worden. Dat je in minirokken moet massa's mensen tot een soort van gigantisch enthousiasme brengen. En ik wou dat eigenlijk nu dat plaasteren bord eigenlijk een beetje onttrekken van zijn sexiness en uiteindelijk er een beetje te laten uitzien, ook als een prayer board. Dus die hebben zo heel veel connotaties met ancient dingen ook.
19: Ja, het zou bijna een funerair bord ook kunnen zijn op een bepaalde manier.
18: Ja, er zijn heel veel referenties. Het ziet er ook, ja, als het ongebroken is, ziet het er ook een beetje te clean uit. Dus die vragen eigenlijk om een soort van behandeling, om een soort van chant. En ik vind het ook wel mooi dat we niet hier in een paviljoen zijn waar je de dingen niet mag aanraken. Dat vind ik ook wel belangrijk.
19: Mm-hmm. Ja. Met fantastische performers wordt dat allemaal gedaan. Er wordt ook live. Live kunst gefabriceerd. Caroline Dumala, als curator, hoe vul jij de oproep van Meet In, van It Never Shh, het is druk, we moeten voortdoen, we kunnen niet stoppen enzovoort. Maar toch in de voorstelling wordt er op een bepaald moment gestopt en heb je bijna een moment van catharsis.
1: Mm. Ja, ik denk dat iedereen die deelneemt aan dit project op een bepaalde manier ook wel emotioneel, hoe dat hem in de wereld staat, of zijn of haar rol in het project, energiegewijs, die een It Never Shh wel voelt. En bijvoorbeeld in mijn rol als curator moest ik ook nadenken over, ja, wat betekent het om dat Belgisch paviljoen in deze context, in de biennale context, als nationale representatie, wat betekent dat? Dus je merkt ook van, het is niet alleen maar een losstaand. Ja, we zijn hier niet zomaar een vrijstaand huis. Miet sprak er zelf eerder ook heel mooi over van, het gaat om niet alleen een persoonlijke onrust, maar ook een onrust van de wereld. Hm. Van een soort van delirium of the artist to a delirium of the world. Dus het zal daartussen schipperen, denk ik, voor eenieder die het ervaart. Maar in het beschrijven ervan of in het spreken erover proberen we toch altijd een dima te doen dat iedereen er ook zijn eigen gevoel er kan inleggen. Hm.
19: Ja, de biennale loopt tot 22 november. En I'm going to you back, Kasia. From Canal Pompidou, why did you decide to be the partner of this pavilion? Because you were joking just a couple of hours ago on stage during the opening, like, how bizarre, because Meet Never had like a solo show as a visual artist, and then she's teaming up with an institution that does not exist still. That I thought was very funny. Yeah, Kasia, why?
17: I think as an institution, but also as individual colleagues, we have such belief in Meet Warlop's work that it was no question for us to support the duo, the curator, the artist, especially Meet, in taking this step to see what happens if the performance, a stage piece that we all love so much and we see them and they're extremely successful, enters the museum space, not necessary as a dance in the gallery, but as an exhibition. And I must say, for Canal, for me coming to Belgium, to Brussels, knowing how strong the performance and choreography and dance scene are, this question of how do we honor that in our program? What do we do for the artists who already have their ecosystem? And so far, they have been quite generously supported as well. I know that this is changing. But what can we as an institution test with them, explore with them? What is the benefit of all of that? And this is the space that Canal wants to be. We want to be the space when people can try out ideas.
19: Kasia, I know that a very long time ago already, you did a studio visit with Meet. And Meet was always like looking for curators, like, where are they? And then there was Kasia.
18: Yes, I remember that Kasia was one of actually the first curator who ever asked for a studio visit, and I was still living in Ghent. I had to look it up, and it was quite a meeting, very very nice. And
19: what was the work that you saw in the studio then, Kasia?
17: I don't exactly remember what were you rehearsing. It was a piece about cheerleaders with lots of body parts and pompons. It was extremely visual, fluid, amazing. I immediately made a decision that I want to work with Meet and subsequently invited her to a project that I was curating in Poland, and I couldn't afford it.
19: She was too expensive.
17: So this collaboration have never happened, and ever since it was in the back of my head. So yeah, we made it.
18: That was the thing. I don't remember. Oh shit! I was too expensive. Yeah, I probably had to bring people, and luckily they are still the most expensive thing.
19: Maar over kosten gesproken, Caroline Dumalin, dat kost wel wat, hè? Zo'n Belgisch paviljoen invullen met performance, ook dat was een uitdaging voor jullie, hè? Ja. De minister is nu natuurlijk weg, maar ja, het is makkelijker om schilderijen op te hangen dan hier met 7 performers te zitten, gipsen te zitten afgieten enzovoort. Dus hoe hebben jullie dat dan voor elkaar gekregen?
1: Ik moet eerst en vooral erkennen dat we er zelf om gevraagd hebben. We wisten het budget en dat het een beeldende kunstenbudget was. Maar ook dat we wel wat power en leven naar dat Belgisch paviljoen wilden brengen. En dan lag de uitdaging ook inderdaad op onze schouders om het te verdubbelen.
19: Ja.
1: Dat is wat er is gelukkig gebeurd.
19: Met heel veel partners, met sponsorships, ja, met ook de vrienden van het Belgisch paviljoen, ja, enzovoort.
1: Absoluut.
19: Ja. En nu nog winst halen uit de merch natuurlijk, hè. Ik ga morgen jouw sokken aandoen. Mooie sjaaltjes ook, Miet. Maar nog even aan jou. Ja, hoe ga je dat nu doen? Want ja, plotseling is het werk nu ook beeldende kunst. Je staat hier op een biennale. Jouw goede vriendin Florentina Holziker, die vanochtend een waanzinnige performance hier op de Lagune heeft gedaan met een van haar suspension artists en muzikanten enzovoort. Allemaal naked op een boot in de Lagune. No. Zij zit ook bij een galerie. Dus hoe ga jij omgaan met een soort van nieuw statuut?
18: Ja, dat is natuurlijk heel de vraag nu. Ik denk ook wel dat het mooi is van hier te beginnen eigenlijk zonder galerij, omdat uiteindelijk gaat het ook wel over een soort van celebration van mijn praktijk, die eigenlijk ja, niet echt in een galerie-context ooit heeft gestaan. En ik zie het eigenlijk meer als een begin van die journey. En ook wat voor mij toch interessant is om te onderzoeken van hoe kan ik mijn beeldend werk even spannend maken als de performance op zich en hoe kan ik dat eigenlijk distilleren daaruit. Dus dat is meer een vraag waar ik nog mee moet werken. Dan, ik denk wel dat er heel veel dingen zijn die eigenlijk gewoon voor de hand liggen.
19: Er staan ook wel wat objecten in het Belgisch paviljoen. En ook als ze zeggen, als ze zwijgen, zijn ze fantastisch. Mooi en geslaagd, Miet Warlop. Ik wil jullie danken voor het gesprek hier in het Belgisch paviljoen. Dankjewel, Caroline Dumala en ook Kasia Resjes van Kanaal. De voorstelling, ja, ik mag dat niet zeggen, hè, de tentoonstelling staat daar. Zie, het is nog altijd een beetje lastig. Staat daar in maart volgend jaar. Daar kijken we allemaal naar uit. En voor jou nog heel veel plezier in Venetië deze week. En toch nu en dan eens wat slapen, Miet. Gaat dat lukken?
18: Ja, als ik ja, inderdaad, dat gaat wel lukken.
19: Oké, dit is uit de soundtrack van Micha Volders en Miet Warlop. Ozee, ozee.

0: Wat een ambiance in dat Belgisch paviljoen. Maar naast de Belgen heb je de Nederlanders. En ja, dat is een ongelooflijk mooi en lumineus paviljoen van iemand midden dan Gerrit Rietveld. En nu hebben we te maken met een kunstenaar die voor het eerst in de geschiedenis van dat gebouw ingrijpt op de architectuur. Heeft daar rolluiken aan bevestigd. Die gaan plots naar beneden. Dus hij sluit de bezoeker op. Helemaal alleen zit je daar in de duisternis. Alleen met een paar andere mensen natuurlijk. Dan volgt een performance. Maar ik vroeg hem gisteren aan Dries Verhoeven in godsnaam waarom die rolluiken.
1: Dat paviljoen dat komt uit naoorlogse jaren, 1954. En dat was een hele hoopvolle periode. Dat was een tijd natuurlijk dat de oorlog in de rug was. En mensen keken, keken toch de toekomst tegemoet met veel verwachtingen. Het was de tijd van het modernisme. Nederland was een land wat graag toegankelijk wilde zijn. Vooruitstrevend, progressief. En dat zag je terug in dat ontwerp van Rietveld. En de vraag die wij onszelf hebben gesteld, in hoeverre representeert dat gebouw nog het hier en nu? Want we zijn ons weer aan het militariseren. We zijn de grens aan het versterken. De baas van de NAVO is de voormalige minister-president, Mark Rutte. En we zeiden, ja, we leven eigenlijk veel meer in een tijd van zelfbescherming. Zelfbehoud. We proberen ons vast te houden aan wat we hebben. Maar als ik mensen vraag, hoe ziet de dag van morgen eruit? Dan voel ik toch veel twijfels en veel onzekerheid. Dus we hebben dat gebouw aangepast. Een kleine interventie gedaan. We hebben het zijn licht en zijn toegankelijkheid ontnomen, zo gezegd. Door een constructie van rolluiken. Het voelt voor mij een beetje als een barricade. Mensen hebben het ook over een bunker of over een mausoleum.
0: Het heet ook de Fortress of La Fortezza.
1: Ja, zeker. En dan denk je misschien aan Fortress Europa. Hoe we dit op het continent aan het doen zijn. Maar ik was vooral geïnteresseerd ook hoe wij het zelf aan het doen zijn. Hoe wij allemaal zelf een dikkere huid kweken. Hoe we zelf ook misschien met wat minder bravoure naar voren lopen. En ons vooral vast te houden aan dat comfortabele leven. En dat onschuldige beeld wat we hebben van onszelf. Want dat staat misschien wel een beetje aan het wankelen.
0: Je geeft ook commentaar op het functioneren van de Biennale zelf. Hè. We zitten hier in de Giardini met Nederland als de toch wel heel gezellige buur van de Belgen, nietwaar? Je komt binnen, je ziet Spanje en dan de Belgen en dan Nederland. Jij bent een van die kunstenaars die zo gelukkig is met een paviljoen in de Giardini. Dat geldt voor heel wat andere landen, zeker uit Zuid-Amerika of uit Afrika enzovoort, uiteraard niet. Die hebben hier geen paviljoen.
1: Nee, zeker. Ik voel me daar allereerst heel erg vereerd over, hè, dat ik daar mag staan. Maar je, ook met steeds groter ongemak. Want welke landen staan hier? Dat zijn toch de voormalige westerse machten, weet je wel? De eerste is Spanje, dan komt België, dan komt Nederland, daar staat Zwitserland, Finland aan de overkant. Ja, waar is Nigeria? Waar is India? Wat betekent het dat als we het hebben over de wereld, dat die verhalen nog steeds laten vertellen door die machten die, laten we ook zeggen na oorlogs, die in de jaren 50, 60, 70, 80 misschien de diensten uitmaakten? Dat is natuurlijk een vraag en dat voel je, allereerst heb je het dan over macht. Ik heb het ook over, denk ik, over gevoelswaarde. Als je hier loopt door dit park, het is een prachtig park, maar je voelt toch ook een soort ontkenning, ik althans, van de wereld buiten dat park. Het is toch ook een soort nostalgisch wensdenken wat je hier ervaart. Het gevoel dat we toch proberen om in leven te houden een wereld die er misschien nauwelijks nog is. Een soort tijdscapsule. En ik denk dat het ook heel logisch is dat op het moment dat je zo angstig bent om de bladzijde om te slaan, dat je je dan maar even vasthoudt aan die schoonheid van gisteren. Maar dat vind ik hier op de Biennale wel steeds pregnanter worden. Dus we konden dat niet onbenoemd laten.
0: Tenzij je kan betalen natuurlijk voor een paviljoen in de Biennale. Zoals
1: zeker.
0: Qatar.
1: Zoals Qatar, ja. Of als je hele goede mensen hebt die jouw staatspropaganda doen. Dus het feit dat Israël hier staat en Palestina nog nooit een paviljoen heeft gekregen, dat zegt ook heel veel natuurlijk over geopolitiek. Dus de gedachte van dit is een neutrale plek die er alleen maar is voor culturele uitwisseling. Ik citeer de president. Ja, dat is natuurlijk een hele grote misvatting. Ja.
0: Kloppen de geruchten, Dries Verhoeven, dat jij oproept om, ook bij collega-kunstenaars, om even de paviljoenen te sluiten op vrijdag als een soort van statement?
1: Nee, dat heeft ANGA gedaan. Dat is de Art No Genocide Alliance. Die zeggen eigenlijk, kijk, in de jaren, wanneer was het? De jaren 60 is het tien jaar lang is een protest gevoerd tegen apartheidstaat Zuid-Afrika. En dat, uiteindelijk is dat gelukt. Door te protesteren zijn ze 25 jaar uitgesloten. En ANGA zegt, dat moeten we weer doen met Israël. In Israël is een genocidale apartheidstaat. Het is noodzakelijk dat zij niet dit platform mogen gebruiken om hun handen in onschuld te wassen. En wij ondersteunen dat, zoals een aantal andere paviljoens dat doen. Onze performers zijn daar heel uitgesproken over. En wij kunnen niet anders dan dat volgen. Dat betekent dat het komende vrijdag dicht zal zijn.
0: Rolluiken, helemaal naar beneden.
1: Ja, maar we zijn beschikbaar om het er met alles en iedereen over te hebben, over waarom.
0: Dan ben ik toch wel blij dat ik jouw performance al heb gezien met een van de vele mensen waar je hiermee samenwerkt. Ik heb een jonge vrouw de longen uit haar lijf zien schreeuwen. Ik was totaal van mijn melk, Dries, toen ik dat zag. Het is ook iets heel bizar, omdat je... Ze is ontzettend kwaad, er komt een woede, maar echt van zo diep. Ik heb dat nog nooit gezien. En ze schreeuwt dat uit, maar vaak ook met dwingende en positieve boodschappen. Zoals, dat duurde heel lang voor ik hoorde van, ah ja, dat is het woord dat ze uitspreekt. Het gaat over engage. Het gaat over love yourself. Het gaat over make music. Dat zijn hele positieve dingen. En dat staat bijna zo haaks op wat je net komt te vertellen.
1: Ja. Ja, ik ben enorm geïnspireerd door de performance. Melin Chow heb je gezien. Wat zij kunnen, zij grunten. Dat is een techniek die afkomstig is uit death metal. En dat betekent dat ze hun valse stembanden gebruiken. Dus niet hun werkelijke stembanden. En dat geeft het gevoel voor mij dat ze met een kettingzaag spreken, zo gezegd. Het gaat me heel erg aan mijn hart als ze dat doen. En we zeiden, dit is veel effectiever op het moment dat ze alleen maar een soort positieve opdrachten het publiek geven. Laten we de hoop niet opgeven. Laten we ons ergens aan vasthouden. Laten we ons naar boven trekken. Laten we blijven vechten. Maar...
0: Waarom laat je dan je performer een zin grunten? Ik ga dat echt eens thuis proberen, grunten. Waarom laat jij dan die zin uitspreken van love yourself?
1: Ik denk dat dit een hele belangrijke zin is die steeds vaker terugkomt. We hebben 70 meter zit ik ten opzichte van het Amerikaanse paviljoen. Hij zegt alleen maar make America great again. Die gedachte van wij moeten onszelf vooral lief hebben. Wij moeten onszelf groot maken. Wij moeten zelf voor onszelf kiezen. Dat is een gedachte die weer opkomt op het moment dat je onzeker voelt. Op het moment dat je je bedreigd weet. En dat is een hele natuurlijke gedachte. Ja. Maar het is wel een hele pijnlijke ook.
0: Dries, we moeten het ook hebben over het feit dat jij als een performancekunstenaar die met andere dingen bezig is dan beeldende kunst ook op een biennale bent beland om jouw land te vertegenwoordigen. Net als Florentina Holzinger. Wat een paviljoen ook, het Oostenrijkse. Ja, waar ze een soort van onderwaterwereld heeft opgeroepen. We hebben Miet. Waar loopt natuurlijk bij de Belgen? Hoe voelt dat voor jou om in dit rare circus te belanden?
1: Dat is fantastisch. Ik voel me enorm vereerd dat ik naast zulke grootheden mag staan. En het is ook heel, heel typisch dat nu er zoveel performance te zien is op deze biennale. En dan kan je je afvragen, is dat toeval? Of zijn we misschien wel nu toe aan een periode waarin lichamen spreken? Waarin we gewoon weer een mens voor ons willen zien? Mensen kan je niet kopen. Mensen kan je alleen maar eventjes zien en daarna zijn ze weer weg. Je kan ons niet in een container stoppen en wachten totdat we 20 miljoen waard zijn, weet je wel. Dus die gedachte van we moeten hier vooral kunst laten zien die morgen meer waard is, die gaat niet op. En dat, ik ben heel vereerd dat ik onderdeel mag zijn van die beweging.
0: The Fortress, dat is de titel van de bijdrage hier aan het Nederlands paviljoen van Dries Verhoeven. Nogmaals muziek van Micha Volders en niet waarop uit het Belgisch paviljoen. Ik krijg dit ondertussen echt niet meer uit mijn hoofd.
2: Hey, hello, salam, salut, ciao. Hello, salam, salut, ciao. Hey, hello, salam, salut, ciao. Hey, hello, salam. Salut.
0: Maar hey, hi, salut, salut, salam, bla bla, ciao. Aline Bouvy, dag Aline, hoe gaat het met jou?
3: Heel goed, dank je Chantal. Ja. Heel goed, ja. Ja, ja, ça va.
0: Aline Bouvy, ja, jij mag Luxemburg vertegenwoordigen. Ik dacht dat jij een Brusselse was, maar je bent een Luxemburgse.
3: Ik ben in Brussel geboren, maar toen ik 4 jaar oud was, ben ik naar Luxemburg gaan wonen, met mijn ouders natuurlijk. En ik heb, toen ik 18, 20 was, heb ik de Luxemburgse nationaliteit genomen. En dus ik ben altijd tussen de twee landen geweest. Maar ik leef in Brussel, hè. Ik leef meer in Brussel, maar ik heb de Luxemburgse nationaliteit, ja.
0: En wel wat fijn dat je dan het paviljoen van Luxemburg mag doen. Was dat een verrassing van jou, toen ze jou belden van Aline, c'est à vous?
3: Ja, het was een beetje een verrassing, omdat normaal gezien is het zo als in België met een applicatie, een project aanroep. En dit keer voor de 30 jaar van de casino. Eén jaar is het de casino en de andere jaar is het de Mudam die de Biennale organiseert.
0: Ja, casino en Mudam, dat zijn de twee belangrijkste culturele plekken in Luxemburg, zou je kunnen zeggen. Hè? Voor de beeldende kunst dan toch?
3: Ja, inderdaad. En dus voor de 30 jaar van de casino hebben ze dan een carte blanche gekregen. En dus is Stilbe Schreuder de curatorin van het project geworden. En zij heeft mij dan uitgekozen om Luxemburg te representeren. Ja.
0: En dat doe jij met La Merde. Ja, was dat toen al duidelijk dat je een film zou maken rond een personage? Ik zal het eerlijk zeggen tegen de luisteraar van Clara. Het betreft een drol. Maar een prachtig gedraaide drol. Ja, echt a piece of fucking shit. Ja, een emmerdeur. Ja, maar dus je ziet een personage en ja, dat is waar jij rond werkt een hele film lang. Ik moest wel even slikken. Dus die Luxemburgers die zeggen, Aline, het is goed, je mag een film over stront komen maken.
3: Ja, het was niet mijn eerste idee. In het begin dacht ik, we zijn een installatie of zo. Maar dit project van die instabele personage, karakter, die een stront is en die een beetje iedereen komt derangeren, zo, was al in mijn hoofd sinds jaren. En ik heb ook onlangs met Escoville en Van de Waf ook een beurs gekregen om een research te maken over. Maar ik wist dat ik een film ging gaan, maar ik had nog niet het geld, de context en zo meer. En toen opeens, na weken van nadenken, heb ik gezegd, maar ja, ik ga La Merde doen voor Venetië. Omdat ik heb een curatorale team met mij. Ik heb de ruimte, de tijd ook. En ik wil ook een film, een echte cinemafilm ervan maken. En dat is duur ook. Dus de budgetten waren en het was de perfecte...
0: Wat wil jij aan de hand van dat personage zeggen? Want de film begint, het is heel bizar. Zit een stuk stront op café, maar wel een stuk stront met prachtige blauwe ogen. Aline, en duidelijk ook een beetje oversext. En die zit daar met twee vrienden, komt een vrouw toe, is een beetje onduidelijk. Is dat zijn geliefde? Maar in ieder geval, die vrouw verlangt naar ja, onze emmerdeur, zal ik hem maar noemen. Dat gebeuren heel rare dingen. Het gaat echt over schaamte, over grenzen voorbijsteken enzovoort. Dat was wellicht ook jouw ambitie om daar onderzoek naar te doen.
3: Ja, absoluut. En ik denk dat in mijn werk zijn het dingen die mij interesseren. Een beetje in de limiet te gaan, ook van alles wat de body van onze... La Merde is die personage die misschien ook een beetje zoals een spiegel speelt. Over onze interacties met de anderen. Hoe wij onszelf zien, hoe we de anderen zien. En ook al de societale bagage, bijvoorbeeld wat maakt dat we iets vuil gaan considereren en iets anders niet, dat we iets accepteren of niet, in welke maat ook de society ons dat ook niet bijbrengt vanaf een heel jonge tijd. Kinderen spelen graag met hun poep en zo.
0: Die kunnen ontzettend trots zijn op de vorm van het drolletje dat ze net in het potje hebben gelegd.
3: Absoluut. We geven zoveel preciositeit van wat we in onze mond mond steken en wij willen niet kijken wat op de andere kant uitgaat, maar het is een paard van ons en van de cyclus van de wereld, de cyclus van ons metabolisme. En onder elke stad zijn er les égouts, die ook, en dat is ook totaal, daarvoor wordt niet veel gesproken. En het is een beetje om die tensie zo terug te brengen, voilà. Wat ermee gaat, wat we willen zien en niet zien. En hoe dat onze relatie ook tussen ons en anderen zeker motiveert. Ja.
0: Dat is alvast iets wat je gemeen hebt met een collega hier van jou in het Oostenrijkse paviljoen, ja. Florentina Holtzinger, die tijdens een van haar voorstellingen ook de riool open heeft gezet, Aline. En ze is ook opgenomen in een boekje dat hier op de tafel ligt, La Merde. Hoeveel kunstenaars zijn niet met stront bezig geweest? Dit is onwaarschijnlijk. Dit is een bijbel van de kak in de kunst.
3: Ja, absoluut. Ik denk dat het symbool van kak ook misschien voor de kunstenaar een vorm van rebellion kan betekenen. Of een vrijheid. Of het zijn heel veel politieke karikaturen ook van de 19e eeuw. En natuurlijk ook kunstenaars van vandaag. En in A Year Without Summer, die eindigt in een shitbath. En voor alle levende kunstenaars heb ik de autorisatie gevraagd of ik hun beeld kon hebben voor de antologie. En ik was heel blij omdat Florentina Holtzinger, toen ik kende haar project niet, met Instagram een message zo gevraagd. En zij zei, ja, Aline, you are my sister pavilion. En het is super om te zien wat ze vandaag op de Biennale gemaakt heeft. Ja.
0: Aline, naast de film waarover ik ook niet te veel mag verklappen natuurlijk, moeten we het ook hebben over de hele de omgeving die je daarvoor hebt gecreëerd. Ik was gisteren aan het kijken, maar ik heb vooral ook heel erg zitten luisteren. Het is ook echt qua audio hallucinant goed gedaan. Ik heb nog nooit een scheet op die manier geproduceerd gehoord in mijn oor, beste Aline. Maar ook dat is superieur gedaan. En het ziet er ook uit als een sculptuur eigenlijk. Dus het werkt op twee niveaus. Hè?
3: Ja, absoluut. De eerste wat je ziet als je de paviljoen binnengaat, is je eigen reflectie. En dus dat is die architecturale structuur die ook een beetje zoals een communale headphones werkt, waar de mensen gaan zitten. En ik werk al heel lang met de sound engineer en composer Pierre Dozin, Late Push, die een beetje een genie van het geluid is. En hij is dus met die idee gekomen om met een Atmos-systeem te werken, maar ook een 4D-sound-systeem. Dus een systeem van Amsterdam, jonge mensen. Het is nog niet gecommercialiseerd. En hij wil echt een... Dus het is een programma waar het geluid elke keer dat de film speelt, het geluid van La Merde is opnieuw een nieuwe geluid. Dus het genereert itself zo. En dat maakt ook de personage meer levend, ja. Omdat hij heeft altijd een ander geluid.
0: Ik vond het in ieder geval een zeer immersieve ervaring, Aline Bouffi, om daar naar jouw merde te zitten kijken. Maar goed, hartelijk dank voor de tekst en de uitleg. En ik wens jou ook nog een hele fijne tijd op die Biennale in Venetië. Dank je wel, Aline.
3: Dank je, Chantal. Dank je wel.
4: Stop, stop, stop, stop, stop, stop. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go,

0: Nogmaals een productie van Warlopen en Volders. Go, go, go, go, go. Dat is ook wat wij hier doen op deze biennale natuurlijk. Want net naast België vinden wij het paviljoen van Spanje. En kunstenaar Oriol Villanova die pakt daaruit met een installatie die heet Los Restos. En dat hele gebouw dat hangt nu werkelijk van beneden tot boven vol oude postkaarten. Van bijvoorbeeld zonnige vakantieoorden, aan zee en in de bergen, ontzettend veel dieren ook, van oude ambachten en vooral van heel veel mannekepis en ook van het Justitiepaleis in Brussel. Dat is niet zo raar, want onze Oriol die woont al meer dan 13 jaar in de hoofdstad van Europa en hij houdt ervan om de hele vlooienmarkt af te schuimen en daar postkaartjes te vinden. Maar goed, daar maakt hij dan kunst mee en mijn vraag was natuurlijk aan Oriol, in godsnaam, waarom postkaarten?
1: The postcard is a popular object that is to be sold in millions of copies. But finally, in the flea market, it became a unique object with a singular biography. Yeah.
0: So you collect these postcards in Barcelona on a flea market, but also in Brussels?
1: But especially in Brussels. I moved to Belgium 13 years ago. I had an exhibition in Brussels. I visit the Jeu de Val, and it was like a love story that still continues.
0: When did you have this idea? Like, I go to the flea market, I want to buy postcards, and then you end up like 50,000 postcards. But why?
1: Yeah. The collection is bigger than what we see in the pavilion. This is only a
0: I want to
1: collection.
0: See your apartment.
1: Yeah, you are invited. But I started going to the flea market looking for books and publications and other things. And I find these objects, the postcards, photographies. And I started as a collector before being an artist. Okay. It takes me some time to start having a practice, and I already was working with the image, but in a manner of an amateur collector, and I like to keep that to be some amateur, no, or a professional amateur.

0: somehow.
1: Maybe this is like a second Belgian pavilion instead of a Spanish one, or
0: yeah.
1: What do you think about?
0: This is, and I love the space between the Spanish pavilion and the Belgian. There is only 48 centimeters of distance, and this is a space that represents me. It's like being in between.
1: Yeah.
0: Of these 48 centimeters is my portrait.
2: Onze Spaanse buurman Oriol Villanova was dat. Dat wat betreft dus het paviljoen van Spanje. Maar ik was vanochtend vroeg ook al in dat van Congo. Werkelijk om 8:30 vanochtend ging dat open. Daar is werk te zien van Sami Balogi en ook van Leonard Pongo. Die komen morgen allebei naar Pompidou. Samen met Philippe Aguirre, want alle drie zitten die dan weer op de grote tentoonstelling in Minor Keys van Koyo Kowo. En Barbara de Koning die komt die grote tentoonstelling van Weilen, de eerste Afrikaanse vrouw die deze biennale ooit heeft gecureerd, maar het helaas niet meer heeft kunnen meemaken. Die komt het allemaal bespreken. Dat was het wat Pompidou betreft. Nog een hele fijne avond. Ja, normaal.

0: 6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Verschillende Vlaamse hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer van hackers. In het Verenigd Koninkrijk zijn er morgen lokale en regionale verkiezingen. En op de Biennale in Venetië hebben Russische en Oekraïnse activisten geprotesteerd tegen de deelname van Rusland aan het evenement. Verschillende hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer van een groot datalek. Het gaat onder meer om de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en de Artevelde Hogeschool in Gent. Hackers hebben namen en mailadressen van studenten en docenten in handen. Er zijn volgens de getroffen scholen wel geen wachtwoorden gelekt, wel berichten tussen gebruikers. En daarin ziet ethisch hacker Inti de Keukenleren mogelijk een probleem.
1: Sommige scholen doen niet bijzonder veel in die privéberichten. Er zijn ook scholen waar dat anders is. Er zijn scholen waar dat daar ook studentenbegeleiders op zitten, waarbij dat studenten toch wel naar hun leerkracht als vertrouwenspersoon komen met heel persoonlijke vragen. En dan kan het dat die hackers met AI bijvoorbeeld gaan kijken van oké, over wat gaan die conversaties? Pakken nu eens de kwetsbare mensen uit. En dat zou kunnen leiden tot chantage.
0: In het Vlaams parlement is gedebatteerd over de beslissingen van de Vlaamse regering over het drinkwaterplan, de energiemaatregelen en de begroting. Volgens de oppositie stelt het akkoord niets voor. Er was dus veel teleurstelling te horen op de oppositiebanken. Een verslag van Lone van Erp.
2: U heeft de verwachtingen niet ingelost. U heeft gefaald.
3: Dat is het verdict van Chris Janssens van Vlaams Belang. De regering zou meer moeten doen om de energiefacturen betaalbaar te houden. Dat vindt ook Jos Daze van PvdA.
2: Hoe kunnen jullie de mensen zo in de steek laten op het moment dat de facturen zo door het dak gaan?
3: Ook het drinkwaterplan, dat onder meer de vervuiling met PFAS en andere schadelijke stoffen moet aanpakken, is een flop, vindt Mieke Schouwvlieg van Groen. Er is geen gevaar voor de gezondheid, zegt de regering, maar daar is zij niet van overtuigd.
4: Merci, minister Bruins. Merci, N-VA. Merci vooruit voor een deal op kap van de volksgezondheid.
3: Jasper Pille van Anders maakt zich dan weer ernstig zorgen over de begroting.
5: Het enige wat jullie hebben gedaan is de hete brei vooruitschuiven naar september en ondertussen de begroting laten rotten.
3: In september moet de regering in elk geval op zoek naar ruim 1 miljard euro om de begroting volgend jaar in evenwicht te krijgen.
0: De provincie Oost-Vlaanderen waarschuwt voor energieleveranciers die op een brutale manier klanten benaderen. Nu de provincie opnieuw een groepsaankoop voor elektriciteit en gas organiseert. Energieleveranciers bellen en mailen naar hun klanten en proberen hen te overhalen om niet in te tekenen op de groepsaankoop en bij hun oude leverancier te blijven. Ze bieden een nieuw tarief aan, maar dat is niet noodzakelijk voordeliger, zegt Simon Verpoest van de provincie Oost-Vlaanderen.
6: Soms kan het een interessanter voorstel zijn. Ik heb het in het verleden ook al meegemaakt dat dat effectief klopte. Maar het is niet altijd het geval. Dus maak een goede vergelijking. Probeer eventueel de V-test te raadplegen om de vergelijking te maken. Of klop aan bij een energiehuis.
0: Morgen zijn er gemeenteraadsverkiezingen in delen van Engeland, maar ook de parlementen van Schotland en Wales worden herverkozen. Vooral in Wales kan dat de kaarten flink doorheen schudden, want er verandert heel wat aan het kiessysteem. Vanuit Wales, Katrien van der Schoot.
7: Een vergadering van het Jeugdforum in Torfaen. Met podcasts en filmpjes maken ze leeftijdsgenoten bewust van hun democratische rechten. Voor het eerst kunnen ze vanaf 16 jaar stemmen voor het parlement in Wales. Zo kunnen we onze stem laten horen, zegt Charlotte.
8: It's an opportunity for young people to have their say, really, and get to feel like their voice is heard.
9: Good morning, how are you? Hello.
7: Ook het nieuwe kiessysteem in Wales kan de politieke kaarten doorheen schudden. Voortaan telt elke stem in verhouding. Zoals bij ons. Lindsay Whittle van de nationalistische partij Plaid Cymru is blij dat het recht van de sterkste voorbij is.
10: It's finished. It will always have to be, as it is in most European countries, a coalition of governments and ideas and thoughts.
9: Come on in, you go, you.
7: Regeringspartij Labour zou hier in Wales zwaar verliezen. Plaid Cymru staat nipt boven het rechtspopulistische Reform UK. De laatste pamfletten zijn belangrijker dan ooit.
11: Thank you, all the best, Lindsay.
10: Thank you very much. Thank you.
0: Op de Biennale van Venetië hebben het feministische collectief Pussy Riot en de Oekraïense actiegroep Femen gedemonstreerd voor het paviljoen van Rusland. Rusland neemt voor het eerst sinds het Oekraïne binnenviel weer deel aan de Biennale. En dat leidde tot veel kritiek op de organisatie. Collega Joris Vergeijlen kwam net aan toen het protest begon.
11: Toen we met de boot op weg waren naar de Biennale tuin, zagen we boven een paviljoen een grote roze wolk. Dat bleek een rookbom te zijn die gegooid werd naar het Russisch paviljoen. Bij aankomst zagen we heel veel journalisten, heel veel mensen die aan het filmen waren. Protest van Pussy Riot en de Oekraïense verzetsgroep Femen met roze bivakmutsen, leuzen op hun borsten en lichaam, heel luid roepend. Er cirkelde een helikopter boven de Biennale tuin en op dat moment zorgde de politie er ook voor dat niemand meer in of uit het Russisch paviljoen kon. Dat heeft misschien een half uur geduurd en daarna is het paviljoen gewoon terug opengegaan. Dat blijft nog zo tot zaterdag, dan sluit het voor de rest van de Biennale. Er wordt misschien nog wel meer protest verwacht.
0: De Biennale van Venetië loopt tot 22 november. In de Verenigde Staten is Ted Turner overleden, de oprichter van televisiezender CNN. Dat was in 1980 de eerste commerciële televisiezender die de klok rond nieuws uitzond en zo een revolutie veroorzaakte in de toenmalige tv-wereld. Later verkocht Turner CNN aan Time Warner. Ted Turner was onder meer ook een tijd lang getrouwd met de actrice Jane Fonda. Hij was 87. In het wielrennen heeft onze landgenote Lotte Kopecky de vierde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De afgelopen dagen werd ze twee keer tweede, maar nu is de eerste ritwinst dus binnen. In een sprint haalde onze landgenote het met voorsprong voor haar ploeggenote Anna van der Breggen. Kopecky is ook de nieuwe leider in het algemene klassement. De frustratie van de voorbije dagen is weg, zegt ze.
12: Ja, toch wel. Ik bedoel, de binnende condities zijn er. En dan komt je twee keer heel dicht en dan is het gewoon zaak om erin te blijven geloven. En ik denk dat we dat vandaag wel getoond hebben.
0: Shari Bosuit werd vierde in de sprint. Blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen eerst lokaal enkele opklaringen, daarna meer wolken en in de namiddag enkele buien. We halen dan tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog, dan krijgen we ook mooie opklaringen bij temperaturen tot 19 graden. We begonnen dit bulletin met het datalek aan verschillende Vlaamse hogescholen en universiteiten. Hackers hebben de namen en e-mailadressen van studenten en docenten gestolen. Volgens de getroffen scholen zijn er geen wachtwoorden gelekt, maar experten waarschuwen wel voor mogelijke chantage. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
14: En goedenavond. Daarnet zaten wij met Pompidou nog live in Venetië op de Biennale. En nu gaan wij naar een exotisch eiland. Naar Cantaloupe Island. Welkom.

De klassieker van Herbie Hancock, zijn Cantaloupe Island met een schitterende Freddie Hubbard op trompet. En nu een Franse zangeres die eigenlijk eerst kinesiste was. Maar de muziek trok aan haar. Ze begon toch hier en daar een beetje op te treden. En ze deed zo ook mee aan Star Academy in Frankrijk. Dat was, zo zei ze, als een droom die uitkwam. En ze heeft ook daarna haar debuutplaat uitgebracht. En ze noemde die ook zo. That was a dream. We gaan eens luisteren naar die nieuwe stem. Haar naam is Cécile Brocap.

Cécile Brocca zong It's Crazy. Met haar band, met daarin onder andere Fred Nardin, de jonge jazzpianist. Dat is een collega, als we het ruim bekijken dan, van deze Enrico Pierannunzi. Die heeft een hele plaat gemaakt met muziek van André Previn. En daaruit heb ik hier twee stukjes. Het eerste is Always Mademoiselle.

Rico Pieranonsi speelde Why Are We Afraid van André Previn. Komt dan van dat hele album vol Previn-muziek dat Pieranonsi opgenomen heeft. En dan een debuutplaat van de jonge Franse cellist Raphaël Jouan. Die heeft zijn debuutalbum opgenomen in de concertzaal waar hij als kind al naar binnen gluurde. Want zijn vader en moeder speelden daar in het orkest van Metz. Hij heeft nu een debuutplaat uitgebracht met allemaal cellomuziek van Antonín Dvořák. Het celloconcerto, dit is het tweede deel daaruit, het Adagio.

Raphaël Jouan, de Franse celliste uit Metz met het orkest van die stad. Zijn eigen stad is dat ook, waarin ook zijn ouders meespelen. Christina Plouard heeft een nieuw album gemaakt met haar ensemble L'Arpeggiata. Dat album is vernoemd naar een bekend monument in Sevilla, La Torre del Oro. De Gouden Toren uit de 13e eeuw. Ze kozen voor die titel omdat op die plaat allemaal muziek staat die gelinkt is aan Sevilla en dan vooral de kruisbestuiving met andere landen. Dit is zo bijvoorbeeld een lied uit Argentinië.

Mezzo-sopraan Luciana Mancini zong La Diablera samen met de muzikanten van L'Arpeggiata. En bij die muzikanten zat, als ik het goed heb, ook een accordeon. En dat brengt ons bij de Franse accordeonist Lionel Suarez. Hij schreef het stuk Les Tuiles Bleues, de blauwe tegels of blauwe dakpannen. Dan denk ik meteen aan het zuiden van Frankrijk. Of misschien heb ik gewoon een beetje zin in vakantie.

Lionel Suarez op accordeon en Eryl Besson op trompet. Het was geen echte musette dat ze speelden, maar deze man doet dat wel. En hoe? Dominique Havik van de groep Les Primitifs du Futur, oftewel Les Primes Duf. De muziek schreef hij ook zelf. Het is iets met een glaasje te veel op, want hij noemde dit stuk Ivresse.

Primitief du Futur met een stuk van Dominique Havik. En dan een lied uit diezelfde hoogdagen van de Musette, van Berthe Silva. Geboren in Marseille in 1885. En ze werd wel eens de koningin van het chanson genoemd. Vooral in de jaren 20 en 30 was ze heel populair met onder andere dit liedje. Les Roses Blanches, dat maakte haar onsterfelijk. Een ontroerend lied over een kind dat bloemen koopt voor zijn moeder, die ziek is.

Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Clara, live.

Berthe Silva met Les Roses Blanches. En dit is de Britse pianist Steven Coombs, speelt ook een wals. Eentje van Alexander Glazounov.

Kevin Koems in de Petite Vals van Alexandre Klaarsoenhoff. En dit is nog Hélène Couvert aan de piano met Juliette Urel op

0: is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Antwerpen is er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Net voor het begin van de plechtigheid reageerde premier Bart De Wever op de plannen van het Antwerpse parket om twee Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De twee zijn geen arts en dus mogen ze volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageerde alvast opnieuw furieus. De Wever blijft erbij dat iedereen de wet moet respecteren.
1: Daarop kan je uiteraard niks toegeven, dat is nogal evident. Maar ik denk dat het perfect mogelijk is om die twee te verzoenen. De godsdienstvrijheid enerzijds en de normale kwalitatieve eisen van de wetgeving die geldt voor iedereen zonder aanschijns des persoon, welke ideologie of geloof hij of zij of aanhangt.
0: Verschillende hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer van een groot datalek. Het gaat onder meer om de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en de Artevelde Hogeschool in Gent. Hackers hebben namen en e-mailadressen van studenten en docenten in handen. Er zijn volgens de getroffen scholen geen wachtwoorden gelekt, wel berichten tussen gebruikers. En dat kan mogelijk een probleem vormen, zegt ethisch hacker Inti de Keukenleire.
2: Er zijn scholen waar dat daar ook studentenbegeleiders op zitten, waarbij dat studenten toch wel naar hun leerkracht als vertrouwenspersoon komen met heel persoonlijke vragen. En dan kan het dat die hackers met AI bijvoorbeeld gaan kijken van oké, over wat gaan die conversaties? Pakken nu eens de kwetsbare mensen uit. En dat zou kunnen leiden tot chantage.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is niet bang voor een wereldwijde uitbraak van het hantavirus, zoals bij corona. Het risico is gering, zegt de topman. Het hantavirus is aangetroffen op een cruiseschip dat voor anker ligt voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. 3 opvarenden zijn overleden, 5 anderen zijn ziek. De WHO wil dat het schip doorvaart naar de Canarische eilanden en dat de passagiers vandaar gerepatrieerd worden. Maar de lokale overheid van de Canarische eilanden, die bij Spanje horen, willen het schip voorlopig niet laten aanmeren. Er zijn nog een 140-tal passagiers aan boord. In de Verenigde Staten is Ted Turner overleden. Hij was de oprichter van televisiezender CNN in 1980. Turner lanceerde met het Cable News Network voor het eerst een commerciële televisiezender die de klok rond nieuws uitzond. Daarmee veroorzaakte hij een revolutie in de televisiewereld, die wereldwijd ook invloed had op de politiek, vertelt Amerika-kenner Björn Soenes.
3: 24-7 news cycle, maar dat heeft de besluitvorming zelfs in de wereld veranderd. Men noemt dat zelfs het CNN-effect door de emotionele impact van de beelden die blijven stromen 24 uur aan een stuk. Worden beleidsvoerders aangezet om sneller beslissingen te nemen en wordt de publieke opinie sneller beïnvloed.
0: Ted Turner was 87. Het blijft droog vanavond, temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen eerst lokaal enkele opklaringen, daarna meer wolken. In de namiddag enkele buien, we halen dan tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog, dan krijgen we ook mooie opklaringen bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
5: Goedenavond en welkom terug. Wij gaan meteen door met muziek van de Vlaamse componist Arthur Meulemans. Deze twee kleine juweeltjes schreef hij aan het begin van de 20e eeuw. En ze klinken ook echt als uit een andere eeuw. Nee, dat was de jingle nog iets. Maar hier is dan toch die muziek van Arthur Meulemans.

Het Tsjechische orkest Hradec Králové. Moeilijke naam, maar de muziek die ze speelde heeft gewoon een Vlaamse titel. Twee dansen voor orkest van Arthur Meulemans. En dan een deel van het klarinetquintet van Johannes Brahms. Dat zijn vier strijkers en dan een glansrol voor klarinetist Andreas Ottenzamer.

Andreas Ottenzamer speelde het derde deel Andantino van Johannes Brahms zijn klarinetquintet. Nog een topklarinetist nu. Misschien wel een van de beste ter wereld. De Zweed Martin Frust. Die wil ik zelf ook heel graag eens live zien, maar dat zal niet voor direct zijn. Aan hem zal het nogthans niet liggen, want die man speelt echt heel veel concerten, maar nooit echt in de buurt. Wat. Ooit zal het wijs lukken. Dit is Martin Frust met Roland Puntinen aan de piano en Sébastien Dubé op contrabas.

0: Martin Freust op klarinet, Roland Puntinen aan de piano en Sébastien Dubé op contrabas in een stuk van de Italiaanse barokcomponist Pietro Antonio Cesti.
1: Django.
0: En nu een musical nummer van Leonard Bernstein. Some Other Time. Een lied dat vraagt, waar is de tijd gebleven? Het wordt hier gespeeld door twee grootmeesters. Pianist Dick Hyman en de legendarische Deense contrabassist Niels Henning Ørsted Petersen.

Dick Gaiman met Niels Henning Ørsted Pedersen in een stuk over afscheid nemen. Some Other Time van George Gershwin staat op Gaiman en Pedersen hun album vol elegieën. En dan eentje van John Zorn met onder andere John Medeski aan de piano.

John Medeski aan de piano, Kenny Wallison op vibrafoon, Trevor Dunn op contrabas en Joey Barron aan de drums in muziek van John Zorn. Het Quatuor Hermès heeft een nieuw album uitgebracht, Echoes of Vienna, met allemaal muziek van Wenen van zo'n 100 jaar geleden. Onder andere dit strijkkwartet van Erik Wolfgang Korngold.

Quatuor Hermès in een stuk van hun nieuwe album Echoes of Vienna. En dit was een echo van Erik Wolfgang Korngold. Dan nog een strijkkwartet, het Kronos Kwartet. Samen met zangeres Rhiannon Giddens. Zij schreef ook dit nummer, A Lullaby.

Rhiannon Giddens, die wou dat de baby gaat slapen. Het was haar lullaby en ze speelde die met het Kronos Quartet. Een traditionele volkszong nu, Sitting on Top of the World, door Bill Frisell en nog twee snaremannen. Danny Barnes op banjo en Keith Lowe op contrabas.

Bill Frisell met Danny Barnes en Keith Lowe. Ik zag vanmiddag een bericht op de Facebookpagina van collega Michael Robrechts, die dadelijk Clara in concert gaat presenteren. Hij schreef: vanavond passeert bij ons de Britse Angeline Morrison. Op haar album The Sorrow Songs, Folk Songs of Black British Experience zingt Morrison over de gekleurde aanwezigheid in de UK. Die gaat terug tot tenminste de Romeinse tijd, maar is vaak verborgen, vergeten of niet erkend. Vanavond dus haar muziek in Clara in Concert. En hier is ze ook al eens.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Jouw geluk je leven lang. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Clara Life.

natuurgeluiden. Dat is de Britse multi-instrumentaliste Angeline Morrison. Zij deed hier alles zelf, zang, harp en percussie. Straks nog veel meer van deze Angeline in Clara in Concerts. Wij gaan vandaag afronden met een Schotse traditional door het Maxwell Quartet. Veel dank om te luisteren en ik wens u nog een mooie avond met Clara. Bye bye.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Bert Schaprijs. We beginnen met nieuws dat net binnen is. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is aangetroffen, is vertrokken naar de Canarische eilanden. Het schip lag lange tijd voor anker voor de kust van Kaapverdië bij West-Afrika, tot het duidelijk werd waar het naartoe kon of mocht varen. Ja, Mieke Strings, wat gebeurt daar nu?
1: Ja, het schip is dus, zoals je zegt, eindelijk toch op weg naar de Canarische eilanden. De regionale minister-president van die eilanden verzette zich daar lange tijd tegen, maar uiteindelijk, ja, de Spaanse nationale regering heeft het laatste woord. Intussen zijn wel 3 patiënten met symptomen, bij wie het virus ook is vastgesteld, van het schip gehaald. Het gaat om een Nederlander, een Brit en een Duitse vrouw. Die 3 worden met 2 evacuatievluchten naar Nederland gebracht. Maar 1 vliegtuig heeft onderweg een tussenlanding moeten maken op Gran Canaria. Blijkbaar was bij 1 van die patiënten de beschermende hoes waarin die vervoerd worden kapot en die moest gerepareerd worden. En het tweede vliegtuig, horen we net, is geland op Schiphol intussen. Over 3 dagen zou het cruiseschip zelf dan uiteindelijk aankomen op het Canarische eiland Tenerife.
0: Dank je, Mieke. In Antwerpen was er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder meer 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Net voor het begin van de plechtigheid reageerde premier De Wever kort op het voornemen van het Antwerpse parket om 2 Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De 2 zijn geen arts en dus mogen ze volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert opnieuw furieus en wil dat de regering ingrijpt. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot noemde die kritiek en inmenging van de ambassadeur eerder vandaag al opnieuw ongepast. Premier De Wever sluit zich daarbij aan.
2: Wat je niet moet doen, is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraken, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
0: De discussie over het drinkwater in West-Vlaanderen maakt dat mensen meer dan ooit over de grens naar Frankrijk trekken om daar flessenwater te kopen in supermarkten. Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van het kraantjeswater. Voor de Vlaamse overheid mag dat in West-Vlaanderen nog 3 jaar lang de Europese norm voor bepaalde chemische stoffen overschrijden. Deze West-Vlaamse klanten aan het Onchon warehuis in Ronk kiezen het zekere voor het onzekere.
3: Vind je niet dat water van de kraan? Ze zeggen water is water, maar ik vind van niet. Ik vertrouw het kraantjeswater niet ook, nee. Ik doe zelfs mijn aardappelen, wie dat doet.
4: Drinkt u geen kraantjeswater?
5: Ah, nee, ik heb daar een beetje schrik van. Ik heb liever flessenwater. Ik denk misschien dat dat zuiverder is in flessen, ik weet niet, ja.
6: Altijd flessenwater. Met het probleem tegenwoordig met drinkwater in België.
0: Het weer blijft droog vanavond, temperatuur van 8 tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien. Temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Michael Robrechts.
8: Een goeie avond. We gaan straks naar de Sint-Lucia-kerk in Engsbergen-te-Senderlo. Daar is een concert met de Britse Angeline Morrison. De zangeres uit Truro in Cornwall vertelt en zingt Tales as Old as Time. Hier doet ze dat even met Coen Braithwaite Kilcoyne en met John Bickley. Dear Polly.

Dear Polly. Angeline Morrison zingt traditionals met een diepe liefde, nieuwsgierigheid en respect. Sommigen spreken van weird en psych folk. Volksliedjes met elementen uit soulmuziek, uit literatuur en uit 60s beatmuziek. Het zijn tales as old as time. Het zijn verhalen over de kleine dingen bij mensen die vaak onopgemerkt zijn. Morrison kreeg heel wat lof voor haar album van een kleine 4 jaar terug, The Sorrow Songs, Folk Songs of the Black British Experience. Daarop lag de focus op de historische, zwarte en gekleurde aanwezigheid in de UK. Een element dat ruim teruggaat tot de Romeinse tijd, maar vaak verborgen of vergeten blijft of niet erkend is. Een cultureel erfgoed dat we vrij goed kennen wanneer het om de VS gaat, maar minder in het geval van de Britse eilanden. Zo pas was Morrison op tournee langs Dranouter, Belzele en Engsbergen te Senderlo. Dit is haar concert in de Sint-Lucia-kerk in Engsbergen. Angeline Morrison.

0: Clouds Never Move, een song die teruggaat tot haar vroege kindertijd. Een song over haar grootvader, The Map and the Light, and The Center Cannot Hold. Een van de folksongs die Morrison kon terugbrengen naar hun historische herkomst in de gekleurde zwarte bevolking in de UK.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Wat in de VS een stevige basis heeft in de gospel en de soul, was tot voor kort nauwelijks beschikbaar in Great Britain. Een corpus van bestaande traditionele liederen uit de zwarte en gekleurde gemeenschap. Vooral in functie van haar album The Sorrow Songs, Folk Songs of Black British Experience, ruim 3 jaar terug, heeft Angeline Morrison hier verandering gebracht. We luisteren verder naar de magische akoestiek van de Sint-Lucia-kerk in Tessenderlo, Engsbergen, en naar het concert van 25 april met Angeline Morrison.
2: Welcome back. In 1959, Shirley Collins and Alan Lomax went to America on a song-collecting expedition. And they collected a few variants of this song that I'm going to sing for you now. They collected a version from Texas Gladden, a white American traditional singer, very joyous version. And they also collected some versions from African American source singers, including one with a very dark second verse, which Alan Lomax believed indicated that this was a song sung by enslaved women to their babies and children, who they had to leave each day to go and care for the babies and children of those who owned them, all the pretty horses.

Unknown African Boy, een lied uit 1830. En Funerary Ride for Caesar, een lied voor het Afro-Britse kindje Caesar. Een lied uit 1751. Het lied diende om de ziel te begeleiden van het kind op de terugweg naar de voorouders in Afrika. Een magisch einde van een mooie muzikale en poëtische avond op 26 april in de Sint-Lucia-kerk in Engsbergen te Senderlo. Een klare opname tijdens de recente tournee van de Britse Angeline Morrison. De bekende Jiddische band uit New York, The Klasmatics, hebben een nieuw album uit met de duidelijke titel en tegelijk een knipoog naar Brian Wilson, We Were Made for These Times. Daaruit krijgt u zondagavond muziek te horen in Zanzibar. Dit zijn de Klasmatics live in Antwerpen in januari 2017 tijdens Clara in de Single.

Katsun Mois en Davenen. Twee fragmenten uit het Clara in de Single Concert met The Klasmatics in de winter van 2017. Zondag krijgt u muziek uit hun nieuwe album We Were Made for This Times hier in Zanzibar. Straks zit de muziek van Karim Baghili en van Pierre-Antoine Savoya in de playlist van Greet van 't Veld in Undercover. Dit is nog het Eurus Neme trio, het trio van Panos Xouteris, live at Podium Grounds in Rotterdam. Een fijne avond nog, hier bij Clara.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is aangetroffen en lange tijd voor anker lag bij Kaap Verde, is vanavond mogen vertrekken naar de Canarische eilanden. De Spaanse regering heeft daarvoor toestemming gegeven. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. 3 mensen met symptomen zijn vandaag van dat schip gehaald. Mieke Strings, wat weten we intussen?
1: Het schip met zowat 150 passagiers aan boord is onderweg nu naar het eiland Tenerife. Daar zou het zaterdag moeten aankomen en niemand aan boord heeft nu nog symptomen van het virus. 3 patiënten die wel symptomen hadden, worden met 2 vliegtuigen naar Nederland gebracht. 1 van die vliegtuigen is daar vanavond aangekomen. Het andere is door een technisch probleem moeten landen op Gran Canaria. En daar wordt nu gewacht op een nieuw vliegtuig.
0: Ja, en is de verspreiding van dat Hanta-virus nu onder controle?
1: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk, want tijdens een tussenstop voor Kaap Verde in Sint Helena, een eiland in de Atlantische Oceaan is dat, zijn 23 mensen van boord gegaan en zonder quarantaine naar huis gegaan. 1 van die 23 is intussen overleden in Zuid-Afrika. Bij een andere is nu een nieuwe besmetting vastgesteld. Die man is opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de kans op een echte uitbraak heel klein.
0: Dank je, Mieke. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuren is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuren wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Frankrijk heropent het gerechtelijk onderzoek naar Agathe Habyarimana, de weduwe van de voormalige Rwandese Hutu-president. Dat onderzoek moet nu duidelijk maken of zij mede schuldig is geweest aan genocide. Uitleg door Frank Renaud.
2: In 2007 werd in Frankrijk een aanklacht ingediend tegen Agathe Habyarimana, de weduwe van de voormalige Hutu-president van Rwanda, Juvenal Habyarimana. Zij zou hebben meegedaan aan de genocide op de Tutsi's in de jaren 90. En ze zou zelfs een van de aanstichters zijn geweest. Na jaren van onderzoek namen de rechters in 2025 een besluit. Er was geen bewijs gevonden, Agathe Habyarimana werd niet vervolgd. In hoger beroep heeft de Franse rechter dat besluit nu teruggedraaid, want er is wel volop bewijslast aangedragen die aan zou kunnen tonen dat ze bloed aan haar handen heeft. Zo is er een geheime notitie van de Franse inlichtingendienst die haar het brein noemt en mede verantwoordelijk acht voor de dood van honderdduizenden Tutsi's. Agathe Habyarimana woont sinds 1994 bijna onafgebroken in Frankrijk. Ze kreeg geen asiel, maar Frankrijk wil daar ook het land niet uitzetten omdat ze in Rwanda gevaar zou lopen.
0: De discussie over het drinkwater in West-Vlaanderen maakt dat mensen meer dan ooit over de grens naar Frankrijk trekken om daar flessenwater te kopen in supermarkten. Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van het kraantjeswater. Voor de Vlaamse overheid mag dat in West-Vlaanderen nog 3 jaar lang de Europese norm voor bepaalde chemische stoffen overschrijden. Deze West-Vlaamse klanten aan het Auchan warenhuis in Ronk kiezen het zekere voor het onzekere.
3: Ik vind het niet, dat water van de kraan. Ze zeggen water is water, maar ik vind van niet. Ik vertrouw het kraantjeswater niet ook, nee. Ik zoek zelfs mijn aardappelen, wie dat doet.
4: Drinkt u geen kraantjeswater?
5: Ah, nee, ik heb daar een beetje schrik van. Ik heb liever flessenwater. Ik denk misschien dat dat zuiverder is in flessen, ik weet niet, ja.
6: Altijd flessenwater. Met het probleem tegenwoordig met drinkwater in België.
0: In de Champions League voetbal spelen Bayern München en Paris Saint-Germain hun terugmatch in de halve finales. Na 1 helft spelen staat het 0-1 voor PSG, een goal van Dombele. PSG won ook de veelbesproken heenwedstrijd met 5-4. Bayern met trainer Vincent Kompany moet dus nog zeker 2 keer scoren om op zijn minst verlengingen af te dwingen. Het weer vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag dag enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Uit onderzoek van Pano blijkt dat een handvol chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoert. In de reportage getuigen verschillende patiënten hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Die uitwassen moeten eruit, zegt Margot Kloet.

0: dit is iets wat we niet mogen tolereren als samenleving. Dit is ook niet waarom we gezondheidszorg organiseren. Die uitwassen moeten eruit. Het gaat natuurlijk ook maar over een handvol mensen. Mm-hmm. Ik ben er stellig vast van overtuigd dat het grotendeel van de artsengemeenschap, en dat stel ik ook dagelijks vast, niet uit is op geldgewin, maar vooral wil bijdragen aan een goede gezondheidszorg.
1: Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuren is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuren wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Het Amerikaanse leger heeft een lege Iraanse olietanker tegengehouden die ondanks de Amerikaanse blokkade aan de zeestraat van Hormuz naar een Iraanse haven probeerde te varen. Daarbij heeft een gevechtsvliegtuig op het roer van de olietanker geschoten, waarbij dat roer onbruikbaar is gemaakt. Volgens de VS reageerde de kapitein van het schip niet op de waarschuwingen. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde vanavond zijn terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch had gewonnen met 5-4. De finale is op 30 mei in Budapest. Dan speelt titelverdediger PSG tegen Arsenal van Rode Duivel Leandro Trossard. Het weer vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien, temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Argentinië gaat in de stad Ushuaia, in het uiterste zuiden van het land, knaagdieren vangen en onderzoeken. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd na de verspreiding van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Het virus wordt overgedragen via de uitwerpselen van knaagdieren, zoals ratten en muizen. Overdracht van mens op mens is mogelijk bij nauw contact. Mogelijk is een Nederlands koppel in Ushuaia besmet geraakt tijdens een tocht om vogels te observeren. Daarna zijn ze op 1 april aan boord gegaan van het cruiseschip. De twee zijn tijdens de reis overleden. Mogelijk hebben ze andere passagiers besmet. Er is sprake van een derde dode en nog 5 mensen met symptomen. Het schip is de Atlantische Oceaan overgestoken en lag lange tijd voor anker bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika, omdat het

0: nergens kon of mocht aanmeren. Vanavond heeft de Spaanse overheid toestemming gegeven om naar de Canarische eilanden te varen, vertelt Mieke Strings.
1: Het schip met zowat 150 passagiers aan boord is onderweg nu naar het eiland Tenerife. Daar zou het zaterdag moeten aankomen en niemand aan boord heeft nu nog symptomen van het virus. Tijdens een tussenstop voor Kaapverdië in Sint Helena, een eiland in de Atlantische Oceaan is dat, zijn 23 mensen van boord gegaan en zonder quarantaine naar huis gegaan. Een van die 23 is intussen overleden in Zuid-Afrika. Bij een andere is nu een nieuwe besmetting vastgesteld. Die man is opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland.
0: Het Amerikaanse leger heeft een lege Iraanse olietanker tegengehouden die ondanks de Amerikaanse blokkade aan de zeestraat van Hormuz naar een Iraanse haven probeerde te varen. En daarbij heeft een Amerikaans gevechtsvliegtuig van de zeemacht op het roer van de tanker geschoten, waarbij dat roer onbruikbaar is gemaakt. Volgens de VS reageerde de kapitein niet op de waarschuwingen. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Uit een onderzoek van Pano blijkt dat een handvol chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoert. In de reportage getuigen verschillende patiënten over hoe ze snel geopereerd werden en soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Kloet vindt dat de uitwassen eruit moeten en ze pleit voor meer samenwerking.
2: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten en laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid, het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking, streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen en daar moeten we echt komaf mee maken. En ik pleit daar voor een alliantie, overheid, ziekenhuizen en zorgverstrekkers, in dit geval de artsen.
0: Sport Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde vanavond zijn terugmatch tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch had gewonnen met 5-4 liever. Het verslag is van Olivier de Wilde.
3: De 5-4 doelpunten kermis uit de heenmatch kreeg vanavond meteen een vervolg. PSG kwam via Goudenbal Dembélé al na 3 minuten op 0-1. Een valse start voor Companies Bayern, al ging het meteen ijverig en met veel kansen tot gevolg op zoek naar de gelijkmaker. Er waren ook twee controversiële beslissingen van de scheidsrechter, maar nooit trokken de Duitsers aan het langste eind. In een zenuwachtige tweede helft kwam PSG zelfs het beste uit de verf, maar Bayern-keeper Neuer hield de kwalificatiehoop in leven. Het Duitse slotoffensief was ook niet dwingend genoeg, waardoor PSG nooit meer in de problemen kwam en Kane's gelijkmaker in minuut 94, de 1-1 dus, kwam logischerwijze te laat. PSG wint dus met 6-5 over twee wedstrijden en mag zijn Champions League titel van vorig seizoen eind deze maand verdedigen. De tegenstander is Arsenal van rode duivel Leandro Trossard.
0: Het weer nog, vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. In de ochtend opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Zo woensdag 6 mei zit er op. Een goede nacht.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste